0: nieuws van 3 uur.
1: Goeienacht. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. De bezuiniging levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. Er zouden maar 8000 extra voltijdsbanen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. Zeker 6 grote ziekenhuizen in Amerika stoppen met gendertransitie bij jongeren. En die stap lijkt definitief, schrijft de New York Times. De ziekenhuizen geven president Trump daarmee zijn zin die van de ingreep af wil. Veel andere ziekenhuizen in Amerika hadden de behandelingen al tijdelijk gestopt onder druk van de regering. Gevangenissen in de Amerikaanse staat Texas moeten uiterlijk over 3 jaar airco hebben, heeft de rechter bepaald. Deze zomer zaten bijna 90.000 gevangenen in de extreme hitte met temperaturen boven de 50 graden. Mensenrechtenorganisaties vinden dat onmenselijk. Volgens de rechter is het zelfs in strijd met de grondwet. En kort voor de verkiezingen neemt een Republikeinse senator afstand van president Trump. Hij wil een onderzoek naar de familie van de president om te weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat dan om zaken van Trumps oudste zoon, maar ook om betalingen door een Russische oligarch. Een besluit valt pas na de verkiezingen. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen.
2: In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgeslagen. De FBI is gehackt door Shiny Hunters, zegt de groep op het dark web. Ze beweren gegevens van alle medewerkers van de FBI te hebben gestolen en ook van mensen die er gesolliciteerd hebben. Hackersgroep Shiny Hunters werd in ons land bekend door de hack bij Odido, waarbij de gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Havens en scholen aan de westkust van Mexico zijn uit voorzorg gesloten om orkaan Polo. Die is in korte tijd uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. Mexico krijgt niet de volle laag, maar er worden wel zware regenbuien verwacht. De storm trekt op zo'n 200 kilometer afstand langs Mexico en blijft op open zee. En een vliegreis van Sydney naar New York duurt vanaf 2028 drie uur korter dan nu. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas komt met een directe vlucht van 18 uur. Daar worden nieuwe vliegtuigen met een extra brandstoftank voor gebruikt. Nu kan die reis alleen met een tankstop in Nieuw-Zeeland. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen. Premier Jetten heeft aan president Trump uitgelegd hoe belangrijk LHBTI-emancipatie is. Ook in Nederland wordt dat steeds minder geaccepteerd. En volgens Jetten zie je in veel landen dat als die rechten worden aangevallen, daarna die van andere minderheden volgen. Jetten is in New York voor de VN-top. Martina Koeman wordt morgen bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland herdacht met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Gevangenen in Texas worden behandeld op een manier die in strijd is met de Amerikaanse grondwet, zegt de rechter. Er is geen airco, terwijl de temperatuur in Texas deze zomer makkelijk de 50 graden voorbij ging. Dat is onmenselijk en daarom moeten er van de rechter binnen 3 jaar airco's komen. En de kersthit All I Want for Christmas van Mariah Carey is niet meer de langst genoteerde nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Ze is ingehaald door Ella Langley met haar hit Choose in Texas, die nu 23 weken op nummer 1 staat. Langley zei het succes te willen vieren, omdat het leven van haar familie daardoor is veranderd. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Elvis Presley in de ghetto. Goedemorgen.
1: In Almere.
0: Daarmee zeg jij dat Almere een ghetto is?
1: Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg gewoon in Almere.
0: In Almere. Nou, het zou wel kunnen.
1: Je begint deze uitzending met mijn ding in de mond te leggen. Wordt het zo'n woensdag?
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Gezellig.
1: Ik zeg, ja, jij begint. Ik zeg gewoon Almere.
0: Ik stelde
1: en
0: een vraag.
1: En maar geen ghetto van... Ach, godverdamme.
0: Nou, Renske, hier moet je het mee doen de komende uur. 6 uur, de Koen en Sander Show en het nieuws. Renske.
2: Goedemorgen. Het plan van het kabinet om de WW te verkorten levert nauwelijks extra banen op, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De WW is de uitkering die je krijgt als je je baan kwijtraakt, zodat je niet meteen zonder inkomen zit. Het kabinet wil die uitkering juist verkorten om mensen sneller aan het werk te krijgen, maar die prikkel werkt amper. De maatregel levert volgens het planbureau hooguit zo'n 8000 extra banen op, terwijl het mensen vooral hard in hun portemonnee raakt. Bij de Gelderse plaats Doornspijk is gistermiddag een oudere vrouw doodgereden. Het ongeluk gebeurde op een zebrapad aan de N310... waar de vrouw met haar rollator overstak. Hulpdiensten waren er snel bij, maar het slachtoffer kon niet meer geholpen worden. De automobilist werd door de politie daarna verhoord, wat altijd standaard is na een dodelijk ongeluk. Er loopt nog een onderzoek. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump wil de Russische president Poetin weer praten over vrede. Het doel is om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Dat zei de Amerikaanse president na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York.
3: I think they're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something's going to happen.
2: Ja, Trump en Zelensky werken samen aan een vredesplan, maar een echte doorbraak is er nog niet. En een Duitse amateur-archeoloog heeft wel een heel bijzondere schat opgegraven bij Keulen. Met zijn metaaldetector vond hij ruim 900 zilveren Romeinse munten van bijna 2000 jaar geleden. De munten wegen samen meer dan 3 kilo en lagen allemaal op één plek. Het gaat om de grootste vondst ooit uit de tijd van de Romeinen. De zilveren schat is inmiddels overgebracht naar een museum in Bonn. Krijg je het weer van Buienradar. Vandaag vooral kans op wat regen in het noorden. Op andere plekken zien we vaker de zon. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden.
0: En er is er één melding van een vertraging op de weg. De A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de havens 6200 7000. 10 minuten extra.
4: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion live in Parijs. Dit is Joe met Koen en Sander.
5: De Koen en Sander Show.
0: Zo. En dan is het alweer woensdag. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hartelijk welkom bij een nieuwe ochtendshow. Straks de Bee Gees, waar we Hathaway. We beginnen met Toto.

0: hele goede morgen. Woensdag 23 september op de kalender. En dan zijn we met een nieuwe ochtendshow van Joe. Sanne, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Zo. Hoe ben je een beetje uitgekomen?
1: Hartstikke goed, joh.
0: Lekker.
1: Ik heb gisteren... dat was een latertje had ik gisteren. Ik ben naar een concert geweest.
0: Oh, leuk.
1: In Paradiso, Amsterdamse poptempel. Van een, denk ik, onbekend bandje in Nederland. De Jayhawks. Maar gewoon heel mooie, stemmige luister. Poprock, country-achtig. Goed, leuk, gezellig. Alleen, ik vertelde dat net... Ik ga daar dan heen. Ik bereid me vaak degelijk voor. Maar gisteren had ik haast. Ik had nog een informatieavond op school van mijn zoon. Ik had met mijn neef afgesproken voor de deur. Dus ik sta in de rij om naar binnen te gaan.
0: En met Dirk.
1: Met Dirk.
0: Gezellig.
1: Dirkje Deel. En ik wil mijn kaarten erbij halen. En ik duik op mijn telefoon, want dat doen we allemaal, duik ik mijn mail in.
0: Ja.
1: Dat hele mailtje van Paradiso, waar de kaarten in zitten, is niet meer te vinden.
0: Oh.
1: Huidige postbussen. Alle postbussen,
0: ja.
1: Zoek op Trefwoord, zoek op Paradiso, zoek op Ticketmaster, Ticketswap, zoek op Jayhawks. Gewoon niet naar voren.
0: Ik zie jou al helemaal daar voor die deur, ja. Zo in je telefoontje, balen.
1: En je voelt die mensen achter je in je rug prikken, dus je gaat al aan de kant. En mijn neef die begint te zuchten, veel betekenend, want die denkt, dit gaat niet goed komen. Okay. Wij gaan gewoon de kroeg in, weet je wel. Ik kan hem gewoon niet vinden. En dat vind ik dan zo irritant. Dus mensen die verstand hebben van internet mogen zich melden. Uiteindelijk via de website van Paradiso schijn ik ooit een account aangemaakt te hebben.
0: Oh.
1: En zo kon ik nog alsnog die kaarten. En ik open hier gewoon mijn Hotmail-account. En dat mailtje staat ertussen. En het is toch hartstikke herkenbaar voor iedereen dat je op je telefoon mailtjes niet kan vinden die gewoon in je Hotmail staan.
0: Nou, ik moet toegeven. Ik ken het. Ik heb precies hetzelfde.
1: Maar zijn dit dezelfde kabouters die af en toe een sok laten verdwijnen in de wasmachine? Maar goed, verder binnen, hartstikke leuke avond. Toch twee dingen waar ik nog een beetje over wil hebben. Ken je dat je dan iemand in de ogen kijkt en denkt, dat is hem. Een oud collega van ons, ik zal zijn naam niet noemen, maar als ik zeg brilstand, weet jij voldoende?
0: Ja.
1: Dus, en hij keek mij en ik keek hem aan en ik ging nog een biertje halen. En hij stond me weer aan te loeren. En ik denk, ik ga er naartoe. Ik zeg, hey, alles goed, dat is lang geleden. What do you say? Is het gewoon een totaal willekeurige kerel. Dus dan ga je ook wel weer door de grond. En toen ging ik nog even plassen. En dan mag de volgende zich melden die verstand heeft van sanitaire loodgieterij. Steeds vaker zie je in pop-pop-podia en dat soort dingen urinoirs met zonder water.
0: Oh ja.
1: Kan iemand mij ook even uitleggen, als je dan toch de telefoon ter hand neemt, hoe dat dan werkt? Want dat lijkt me toch niet hygiënisch. Je wilt toch doortrekken?
0: Ja.
1: Ik weet hoeveel kilo PFAS en Teflon erop spuiten, maar het is...
0: Maar ik hoop dat wij aan 4 uur uitzending genoeg hebben om al jouw vragen te beantwoorden vandaag.
1: Ja, dus kom ook
0: dus je hebt een internetdeskundige nodig.
1: Ja, voor mijn mail.
0: En dan graag ook even een toiletdeskundige.
1: Ja, en de man die ik abusievelijk aansprak, de echte, mag zich ook nog even melden. Ja. Tot slot, toen stapte ik op de fiets.
0: Oh, je hebt nog een dingetje.
1: Ja, dus ik doe mijn fietsje open. En ik wil gewoon de resterende 1,10 meter over de stoep, terwijl ik zo de been zwaai over, ik heb een mannenfiets, over mijn zadel maak. Zo... De beenzwaaien maak ik zo. En ik wil zo de stoep afrijden, het fietspad op. Komt er zo'n oude knar voor me staan, met zijn armen wijd en een V&D-plastic zak in zijn handen. Niet op de stoep fietsen! En ik zeg...
0: Ja, dat is de stoeppolitie.
1: Ja!
0: Ja. Nee, nou ben ik benieuwd wat jij hebt gezegd. Ik zie je vingertje al hier omhoog.
1: Ik naar huis. En toen had ik... We gaan zo meteen een spreuk voor Sander doen. En die kwam tot mij. Ik heb de beste spreuk sinds van de afgelopen 1,5 jaar. Wat een tease. Hop, luistertijdverlenging.
0: En dat heeft iets te maken met deze man?
1: Met deze man.
0: Oh ja.
1: Ja, ik zou pen en papier ook klaar. Dus ook dichters en denkers des vaderlands, je mag meedoen zo meteen.
0: Zo. Nou, jij bent het even kwijt allemaal, hè?
1: Ik ga naar huis. Ja. En dat is met jullie, jongens.
0: Spreuk van Sander zo meteen. Eerst even de Bee Gees. More Than a Woman.

0: 12 in de Koen en Sander Show. Zo. Nou, ik ben heel benieuwd waar je mee gaat komen, Sander.
1: Ja, de spreuk van de... Nou, ik wil zeggen, van de maand wel een beetje.
0: Is er nog een inleiding nodig? Of heeft
1: nou, ja, ik merk gewoon... Wij zijn natuurlijk een klaagvolk. En er is altijd wel wat mis. Ja. Het zijn tijden van polemiek. En van nooit meer echt consensus bereiken. Of in het midden uitkomen.
0: Nee.
1: Maar ik vind wel dat de vergrijzing, die inmiddels wel toegeslagen is... Dat is goed natuurlijk. Het zorgt voor levensverlenging. Maar het zorgt ook voor dat de mensen die vroeger... Ja, ik zeg maar gewoon... Was een bejaarde gewoon die dronk nog voor bij de bakker. En die gingen heel lekker op Ronnietober. En dat was het wel zo'n beetje. Maar ze worden steeds mondiger. Dus ze bemoeien zich steeds meer met het leven van alle dag. Alleen het leven van alle dag gaat steeds sneller. Ja, dat kunnen ze niet hebben. En dan gaan ze een beetje blaffen.
0: Ja. Dus jij, ja. Jij was gisteren boos op een iemand op leeftijd... die jou tegenhield op de stoep, want jij was daar...
1: Ja, en ik had het afgelopen zaterdag ook al. Toen moest ik naar de hockey. Mijn dochter moest keeper. Dat is ook zoiets. Als je kinderen op hockey zit, dan moeten ze eens in zoveel tijd keepen. Dan krijg je de keeperstas in. Ja, nou, je hebt wel eens een hockeykeeper gezien.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een keeperstas te kunnen vieren IKEA-kasten.
0: Ja.
1: Dus ik ben met de auto, want normaal fiets ik dan, want anders kan het niet, naar de hockey gereden. En dan heb ik, want ik moest daarna door naar voetbal, dan heb ik denk ik een meter of 10 over het fietspad gereden.
0: Ah, dat mag niet.
1: Knippertje aan. Kwam een hardloopster aan.
0: Ja.
1: U rijdt heel hard, meneer. Nou, die ging echt bij de auto staan wachten tot ik terugkwam. Is dit van u? Ik zeg, wat is van u? Deze auto? Ik zeg, ja. Je rijdt veel te hard. Dit, team. Ik zeg, nou, doe je even rustig, mevrouw. Maar dat zeg ik ook nog. Nou goed, spijt me dat u daar, dat u angst toch, of als het niet prettig gevaren hebt. Maar dan gaan ze nog door ook. Ik zeg, ja, maar ik zeg toch, sorry. Ja, maar. En je hebt die jongen die aankwam niet eens gezien. Ik zeg, nou, die heb ik wel gezien. Toen ging ik nog lang. Nee, heb je niet gezien. Ik zeg, oh, dus u weet. Ja. Welk punt wil je nou maken?
0: Ja.
1: Toen zei ik, misschien moet u gewoon harder lopen. Dan lijkt het dat ik minder hard rijd. Nou, als u zo gaat beginnen.
0: Oh, wow.
1: Ik zeg, nou, jij gaat beginnen. Nou, gisteren had ik weer een stoeppolitie op mijn neus. Dus toen dacht ik, haren grijs, stront eigenwijs.
0: Maar in principe reed je wel over het fietspad en je fietste over de stoep, toch?
1: Ja, maar het is ook een beetje geven en nemen natuurlijk, hè? Ja. Ik heb een invalide ontheffing.
0: Oh. Kan ik eentje van je kopen dan? Van Joe Cannibals hoor je in de ochtendshow. Hier is She Drives Me Crazy bij Joe.

0: Beatles. She drives me crazy. Bob Marley en de Wailers zometeen ook nog in de ochtendshow. En straks ook het nieuws van 6:30 krijg je van Renske.
1: Ja, straks hoor je welke bekende zangeres van de troon is gestoten.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Dus snel even bollen.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: en op de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper.

0: stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Erop uit met een camper. In de natuur.
5: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weerbericht van buienradar. Vandaag vooral kans op wat regen in het noorden. Op andere plekken zien we vaker de zon. En het wordt zo'n 19 tot 22 graden. Verkeersinformatie. 8 vertragingen op de weg. Op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Bij havens 6207.000. 20 minuten. Ook 20 minuten extra op de A20. Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Een ongeval op de A58 Breda-Eindhoven zorgt voor een vertraging voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar op dit moment 30 minuten extra. 6:30, we gaan naar het nieuws. Hier is Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen. Het plan van het kabinet om mensen die hun baan verliezen korter een WW-uitkering te geven, helpt maar een beetje. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgezocht, een belangrijk adviseur van de regering. De WW is de uitkering die je krijgt als je baan kwijtraakt, zodat je niet meteen zonder inkomen zit. Het kabinet wil die uitkering juist verkorten om mensen sneller aan het werk te krijgen, maar die prikkel levert volgens het planbureau dus nauwelijks extra banen op. Het plan staat inmiddels ook in de ijskast na flinke kritiek van de vakbonden. Wakker Dier sleept de NS vandaag voor de rechter. Dierenwelzijnorganisatie wil posters ophangen op stations met een oproep om minder vlees te eten. Maar de NS heeft dit geweigerd. Het spoorbedrijf wil verder niet te veel ingaan op waarom ze dat hebben gedaan. Ze zeggen alleen dat ze zorgvuldig kijken of iedereen zich welkom voelt op een station. Wakker Dier vindt het weigeren van de posters in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Voetbalnieuws. Voor de Nation League-wedstrijd morgen tussen Nederland en Duitsland is er een minuut stilte. Daarmee wordt stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze leed jarenlang aan borstkanker. De Nederlandse Voetbalbond vindt de herdenking passend, omdat Bertina er altijd was voor Ronald Koeman, ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was.
1: En terecht. Ja, daar zat ik nog wel aan te denken. Denk, god, ja, ze is overleden. Het is eigenlijk niet heel lang na dat WK. En het is toch wel een hele opoffering geweest voor de bondscoach om toch dat WK te doen.
3: Zeker, maar ik vind het toch ook wel weer, ik vind het heel terecht, het is heel passend, maar toch ook wel een beetje opvallend, omdat zij natuurlijk niet een speler is.
1: Nee,
3: ja. En dat is bij mijn weten de eerste keer dat het voor een familielid van een oud internationaal.
1: Oh ja, is dat de eerste keer?
3: Nou ja, het sluit er niet helemaal uit, maar het is niet gebruikelijk.
1: Ja, maar ik denk toch ook Ronald Koeman is ook zo'n grote speler, heeft veel betekend voor het Nederlandse voetbal.
3: Ja.
1: Ja. En dit zit natuurlijk ook heel kort op haar overlijden. Ja, ik vind het wel mooi.
3: Ja, het is zeker passend.
2: En dan nog nieuws hierover. Ja, de iconische kersthit van Mariah Carey. Nou, ze is haar record kwijt. Mariah's kerstklassieker is namelijk ingehaald door de zangeres Ella Langley met dit nummer. Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell. Ja, dit is het nummer Choosing Texas. En daarmee staat Langley nu al 23 weken bovenaan de Amerikaanse hitlijst. Wow. Dat is precies 1 week langer dan Mariah Carey.
1: Ja.
2: Langley zegt dat ze dit groot gaat vieren, omdat dit hitsucces het leven van haar en haar familie enorm heeft veranderd.
3: Ja, maar we krijgen natuurlijk weer kerst. En dan gaat Mariah Carey toch weer 1 of 2 weekjes op 1 staan.
2: Ja.
3: En
2: ja,
3: dan is ze er weer voorbij.
2: Dan is ze er weer voorbij.
1: Gaat zij weer opnieuw op 1 staan?
3: Volgens mij staat zij wel. Oh. Ik denk zelfs dat je nu echt Mariah Carey gekkies hebt. Die daar bewust voor gaan zorgen.
2: Sinds 2019 staat ze dus met haar kerstnummer ieder jaar wel weer rond de kerst bovenaan die lijst. Dus dat haalt ze vast wel weer in.
1: Ah, heel goed. Renske, dankjewel voor het nieuws voor deze woensdagochtend. We gaan de beroepentest spelen. En dat doen we met Isa. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Uit Haarlem, je bent 59 jaar, Isa. En we proberen middels 7 vragen achter jouw beroep te komen. Dat doen we met onze luisteraars. Hier vast vraag 1 voor.
3: Ja, Isa, wat is nou een vooroordeel over jouw werk?
4: Vooroordeel? Soms heb ik brutale mensen.
1: Soms, wat zei je?
4: Soms heb ik brutale mensen.
1: Soms heb jij brutale mensen, of...
4: Ja, die kom ik tegen, ja.
1: Die kom je tegen, okay. Juist. Jij komt brutale mensen tegen. Dat is een vooroordeel over het werk wat jij doet. We hebben nog 6 vragen over de beroepentest. Gaan we spelen over 3 minuutjes. In de

0: Wij proberen samen met jou achter het beroep van Isa te komen uit Haarlem. Isa is 59 jaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En je bent nu op vakantie, Isa.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar zit je?
1: Ik zit in Turkije tussen Marmar bij de Kasgebergte.
2: Oh, je lekker skiën.
1: Nee, geen skiën. Volop warm weer.
2: Lekker zeg.
0: Dus we kunnen concluderen, jij hoeft niet te werken vandaag. Maar we gaan natuurlijk wel achter jouw werk proberen te komen. Eén vraag al gesteld, wat een vooroordeel is over jouw werk. Nou, dat jij soms brutale mensen tegenkomt.
1: Klopt.
2: Nou, Isa, wat vind jij het leukste van je werk? Het allerleukste. Het
1: allerleukste van mijn werk, ik rijd graag.
0: Je rijdt graag? Ja. Precies, ja. En is die van jou langer dan 10 meter?
1: Ja.
2: wat vervoer jij?
1: Mensen.
2: Mensen,
1: ja. Jong en oud.
0: Ja. En kan ik bij jou... heel vroeger, had ik dan wat aan een strippenkaart?
1: Ja, heel vroeger, ja.
2: Ja. Jeetje. Heb je ook wel eens een harmonica te pakken?
1: Ja, ook.
0: Ja. Dan hebben we nog één vraag en dan zitten we aan een 7.
2: Dan weet ik het, hij is pluimveefokker.
0: Ja, ik durf er wel aan. Ik denk, Isa, we gaan het gewoon doen. Ben jij buschauffeur?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hey, wat leuk. En waar doe je dat?
1: In Haarlem.
0: Precies. In Haarlem rij jij de rondjes met de...
1: Ja, Haarlem omstreek.
2: Mooi, stukje duinen meepakken.
1: Ja, zeker. Heerlijke beroep.
2: Dan ben je goed uit richting nu. Dan moet je wel echt uitchecken, hoor. Anders kost het klauw met geld.
1: Ja, zeker weten.
0: Ben je met de bus naar Turkije gegaan of toch maar het vliegtuig genomen?
1: Nee, het ligt eigenlijk een beetje ver weg.
0: Hey, geniet van je vakantie, Isa. En dank voor het meedoen aan de beroepentest.
1: Graag gedaan.
0: Sydney had het ook goed. Piet had het ook goed. Henny, Amanda, Dirk al in de app hier. Zaten allemaal op hetzelfde spoor. Nou, hij was lekker makkelijk vandaag.
2: Deze is ook wel eens een keer
0: lekker. Ja. Zometeen de drie noten. Nu you and Louis.

0: Must Be Missing an Angel in de Joe Ochtendshow. Goedemorgen, fijn dat je er weer bij bent op dit uur. 7:15 is het. Morgen, ik blik vast vooruit.
1: Ja.
0: Morgen is het donderdag. Céline Dionnedag.
1: Morgen is het Céline Dionnedag.
0: Ja.
1: En daar hebben wij veel werk uit het oeuvre van Céline Dion. Verzamel alle hits middels de Joe-app. En als je ze allemaal hebt verzameld, elk liedje als een soort van Pokémon hebt gevangen, dan maak je kans op kaarten voor een concert van... Ja, je moet het maar net willen, maar dan maak je kans op kaarten.
0: Ja, het is heel simpel. We hebben dan een roze knop in de app. En als je dan zo'n liedje morgen hoort van Céline Dion en je drukt dan op die knop en je drukt dan 's middags nog een keer en dan 2 uur later nog een keer, je hebt ze allemaal, dan kun je zomaar die kaarten winnen. En dat is natuurlijk toch wel zeer bijzonder. Maar ik kijk ook even naar jou, Sander.
1: Ja.
0: Want, laat ik het zo zeggen, jij hebt het niet zo op Céline. Dat wordt een zwaar dagje voor jou morgen.
1: Nou, ik heb het. Het is niet zeg maar mijn lievelingsartiest, om het maar zo te zeggen. Kijk, bij Céline Dion is alles veel.
0: Ja.
1: Het is veel Céline Dion.
0: Ja.
1: Het is ook die documentaire, het is allemaal veel, veel, veel. En daar heb ik wel eens moeite mee. Het staat buiten kijf dat zij wel gewoon toch een paar prachtige nummers heeft gemaakt.
0: Zeker.
1: En ontzettend goed kan zingen. Maar ook dat is af en toe net wat veel.
0: Ja.
1: Alles is veel.
0: Het is veel, het is heftig.
1: Behalve haar lichaamsgewicht.
0: Ja.
1: Ja, die moet vanavond met eten in bed. Ja.
0: Maar goed. Ja, een hoop fans. En ik heb ze ook al zien grienen daar in het stadion.
1: Ja,
0: niet omdat het
1: zo slecht was.
0: Nee, niet omdat het zo slecht was.
1: Het is veel, hè? Het is veel.
0: Morgen hier bij Joe, Céline Dionnedag, maak je dus kans op 2 kaarten voor 1 van haar shows in Parijs. En we regelen natuurlijk ook het vervoer erheen. En een hotelletje.
1: Ja,
0: en
1: de trip.
0: Het is geheel verzorgd.
1: Het is veel. Het is veel, wat we weggeven.
0: Hier is NXS. Dat is ook veel.

0: serveren ze uit hier bij Joe de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Rick Astley, Together Forever, straks het nieuws van 7. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Verkeer komt steeds vaker voor een dichte slagboom te staan op de weg. Hoe dat zit, hoor je zo.
0: En zo dadelijk in de ochtendshow deze grote hit.
2: Oh, Tets.
0: En dan? Ja?
2: Bookie Wonderland. Ja. Ik moest even doorzingen.
0: Ja. Earth, Wind & Fire hoor je zo.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met Vin.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
8: Kippie.
9: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of poffertjes Choc Chip, 1,69.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel...
0: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
7: Goedemorgen, 7 uur voor het nieuws. Renske van der Zalm.
8: Goedemorgen. Steeds vaker stranden vrachtwagens voor te lage tunnels in ons land. Door allerlei werkzaamheden aan wegen of afgesloten bruggen moeten vrachtwagens vaker omrijden. En daardoor komen ze dus ook op andere routes en bij andere tunnels terecht waar ze niet doorpassen, zo zegt Rijkswaterstaat tegen de Telegraaf. Dat betekent dat slagbomen bij tunnels dan vaker dichtgaan, met als gevolg dat ander verkeer op de toch al drukkere omleidingsroutes nog vaker in de file komt. De politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeluk in het Gelderse Doornspijk. Gistermiddag werd daar een oudere vrouw met een rollator aangereden toen ze een zebrapad op de N310 overstak. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar de vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. De politie heeft de bestuurder van de auto meegenomen voor verhoor. Dat is een standaardprocedure bij een dodelijke aanrijding. De hackersbende Shiny Hunters zegt de Amerikaanse inlichtingendienst FBI te hebben gehackt. De groep beweert gegevens van bijna alle agenten en sollicitanten te hebben gestolen. Als bewijs stuurde de bende een deel van de data naar Amerikaanse media. De FBI onderzoekt de zaak. Shiny Hunters is in ons land bekend van de grote Odido-hack, waarbij gegevens van miljoenen klanten werden buitengemaakt. En mogelijk goed nieuws over de fietsen van Batavus en Sparta. Het bedrijf erachter is laatst failliet gegaan, maar 60 partijen zouden het nu willen overnemen, schrijft het FD. Sommigen willen één specifiek merk redden, anderen meerdere merken tegelijk. Het bedrijf achter Batavus en Sparta viel om door grote schulden en tegenvallende resultaten, maar mogelijk komt er dus een doorstart. Krijg je het weer van Buienradar. Vandaag vooral kansen op wat regen in het noorden. Op andere plekken zien we vaker de zon. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden.
7: En dan de verkeersinformatie. Ja, woensdagochtend niet de drukste ochtend op de weg. Dat zien we nu ook met 14 vertragingen. Valt het mee? Het is wel wat drukker op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorde bij havens 6200 7000. Oprit is daar afgesloten. 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten.
9: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
7: Sander Show. Sander,
10: ja?
7: We hebben alweer 24 uur hives in onze midden.
10: Ja,

0: Katrina and the Waves en die grote hit Walking on Sunshine. Daarna hebben ze ook nog het Songfestival, hè?
1: Ja.
0: Love, Shine a Light.
1: Shine a Light.
0: Mooi.
1: Ja.
0: 97?
1: 97.
0: 97.
1: Ja, 97.
0: Ja.
1: Want 98 was het natuurlijk. Viva la Diva, Dana International.
0: Dana International, ja. En wie was het in 99, Sander?
1: Volgens mij was dat Zweden, met Fairy Tale. Nee, met...
0: Dat is Alexander Rybak.
1: De Rybak, ja, nee, het was Zweden, geloof ik. Met dat, dan weet ik even de titel niet meer.
0: Fairy Tale, toch?
1: Nee, want dat was Noorwegen.
0: Oh, dat was Noorwegen?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dat was volgens mij weer 2000. En Charlotte Nielsen, ja. Want 2000 waren de Olsen Brothers. Fly on the wings
0: of love.
1: Fly on and on.
2: Goedemorgen. Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen denken, wat zingen die gasten nou? Maar ja, allemaal winnaars van het Songfestival.
1: Allemaal winnaars van het Songfestival, ja. Toen het nog echt liedjes waren. Niet dat hysterische geheigen en gegil, zoals nu.
0: Nou, ik heb een beetje hysterisch geheigen en gegil voor jou. Ja, dit vind ik heel grappig. Er is een Belgische marketeer en die heeft een liedje gemaakt.
1: Ja.
0: Die heeft een fictieve kinderband met AI gemaakt.
1: Ja.
0: En die kinderen die zingen over de twijfels over AI. Er worden doodgegooid met AI. Alles is tegenwoordig AI. Op het werk is het AI. We maken allemaal gebruik. Nou ja. Denk ik veel mensen van ChatGPT.
1: Vind je het goed als ik dit opneem?
0: Ja,
1: voor de natuur af?
0: Precies. Nee, maar alles. Banen op de tocht vanwege AI. Ja, god, je kan het. Iedere dag hoor je wel iets over AI. Hij heeft dus met AI dit liedje gemaakt.

0: goed gedaan.
1: Het is goed gedaan, hè? Ja, er zit gewoon ook een kern van waarheid in, natuurlijk.
0: Maar daar hou ik wel van, dat je dan AI een liedje met een aanklacht over AI laat maken. Ja. Dat vind ik leuk. En ik denk dat daar de sleutel tot de oplossing in zit. Je moet gewoon AI... Ja, je moet dan toch prompten zoals het heet. Hè? Je moet opdrachten invoeren. Je moet AI gewoon zeggen... Hey AI, zorg dat AI niet groot wordt. Zo kan je het... Dan beperkt hij zichzelf.
1: Oh ja. Oh ja. Jij bent echt een AI-expert.
0: Dat hij zichzelf van binnenuit zo uitholt als een rotkies.
1: Ja, en dan zijn we 24 uur verder. 24 uur met in ons midden... Terug van weg geweest. Fantastisch. Hives.
0: Ja.
1: We kunnen weer krabbelen.
0: We zitten er, nou massaal wil ik zeggen, nee, dat is niet waar. Maar er zitten veel mensen op Hives.
1: Het was wel het nieuws van gisteren. Was het
0: echt het nieuws van gisteren. En hoe bevalt die eerste 24 uur, Koen?
1: Nou, kijk.
0: Heeft het je leven veranderd?
1: Nee, ik moet daar ook eerlijk over zijn. Kijk, even de hype. Kijk, het feit dat Hives is toch gewoon zo'n goed gevoel van vroeger wat weer even terug is.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel toegeven dat ik nog niet echt op heb gezeten.
0: Heb je nog niet eventjes...
1: Nee.
0: Dat snap ik. Nou, dat vind ik goed dat je het zegt. Want wat dat betreft ben jij een traag mens.
1: Waar gaat dit heen, joh?
0: Een trage beslisser. En dat is ook mooi, dat siert je. Want in de waan van de dag wil jij wel eens overhaaste beslissingen maken. Maar als het op echt de kern van het leven, de filosofische vraagstukken aankomt... Dan neem jij je tijd. Dan ga je niet over één nacht ijs. Dan komt jouw credo, wat ik vaak heb gehoord de afgelopen 20 jaar... bij twijfel niet oversteken. En dat komt dan zo mooi tot je. En dan besef je maar weer eens dat wat jij doet, wat jij beslist... dat het voor altijd is. En dat je nu weer terug bent op Hives, dat vind ik alleen maar mooi. Want ik ben eens eventjes gedoken in jou, om toch ook maar een oud medium erbij te halen, in jouw Twitter.
1: Jezus, nee.
0: En zo heb jij bijvoorbeeld 6 januari 2009... om 9:03 ochtends getwitterd... foto's glazen huis op Hives zetten.
1: Echt?
0: Oh, maar dan. Kon toch het verdikt. 9 maanden later, 27 november. Daar zien we de eerste scheuren in het bastion van geweten. Koen Zwijnenberg twittert. Hives of Facebook?
1: Oh ja. Heel filosofisch inderdaad.
0: En daar heeft hij dus een jaar voor nodig gehad. Maar gelukkig is er nog gereden twijfel. Want 8 augustus 2010... ben aan het overwegen om een Hives-account op te zeggen.
1: Oei.
0: En dan gaat het snel. Dan komt het in een stroomversnelling. Want dezelfde dag nog, 8 minuten later... waarom? Omdat ik niet het idee heb dat Hives er nog te doet. Facebook, it is. Maar er nog veel die alleen Hives gebruiken. Dat is een schrijfhoutje, kan gebeuren.
1: Je hebt het gewoon niet goed uitgesproken, gek.
0: Nee, maar er nog veel die alleen Hives gebruiken. En dan gaan we weer 2 maanden later. Dus je voelt nog
1: vervelend.
0: Je voelt nog iemand die gewoon in dualiteit zit. Die denkt wel of niet. Wat moet ik nou? Laat mij de weg wijzen. En dan zegt hij. En dan nu een poging doen. Mijn Hives-account te deleten.
1: Oei.
0: En dan. 2 minuten later. Hij is weg.
1: Heb ik dat echt gepost?
0: Condoleren kan op. En dan komt hij met de Facebookpagina. Dag vriendjes. # dag vriendinnetjes.
1: God, ik word er weer emotioneel van.
0: Wat tijd toch met je kan doen. Ja.
1: Dit is allemaal echt, hè?
0: Dit is allemaal echt.
1: Dit heb ik echt op getwitterd.
0: Intensief typfout.
1: Ja. Ach ja, maar we kunnen weer hijven.
0: Ja, en je kan weer 8 jaar denken om te deleten.
1: Precies, zo is het ook.

0: stoere Haagse mannen. Allemaal niet met zonnebril gehuld. Golden earring when the lady smiles.
1: We krijgen een foto van West binnen. Goedemorgen, wat een mooie lucht om de ochtend mee te beginnen. Daar heb je op de radio helemaal niks aan, maar ik zie toch voor me probeert. Soms is een lucht een schakering van een kleurenpalet gewoon. En het is prachtig roze en blauw.
0: Ja.
1: De kleuren van Joe.
0: Ja, zeker. En het mooie is dan de foto die West stuurt. En misschien heb jij nu hetzelfde beeld als je in de auto zit bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dan staat die zon natuurlijk heel laag. Komt hij net op en dan schijnt hij zo tegen de onderkant van de wolken aan.
1: Daar word ik toch altijd, meen ik, echt een beetje stil en nederig van.
0: Ja.
1: Ik denk dat als de natuur is zo krachtig, zo spreekt zo tot de verbeelding. Wie staan wij dan op deze mierenhoop?
0: Jij voelt je nietig.
1: Ik voel me nietig.
0: Nou, ik heb hetzelfde. Ik woon in een bosrijke omgeving. Ik ben iedere dag wel even in het bos te vinden met de hondjes. Ik was gisteren ook in het bos aan het wandelen. Prachtig daar. En toen kwam ik de buurvrouw tegen.
1: Oh.
0: En die zei, ik was aan jullie aan het luisteren. En kunnen we iets regelen voor die kaarten?
2: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister donderdagochtend naar de Coen & Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion-dag bij Joe.

0: live in Parijs.
1: Dus ik zei tegen haar, tegen mijn buurvrouw, van ja, dat kan natuurlijk niet. Ik kan het niet regelen.
2: Nee.
1: Ik kan niet, want dan denken soms mensen. Die denken, oh ja, ik kom hem nu tegen. Ik kan wel even een deeltje sluiten. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Zet je me aan te kijken.
2: Ja, jij komt de buurvrouw in het bos tegen. Ik denk, het is buiten seks donderdag.
1: Nou, hoezo? Dat jij dan weer meteen... Ik kwam gewoon de buurvrouw tegen.

0: because you loved me.
1: Celine Dion, en morgen dus hier bij Joe's Celine Dionderdag. En van Because You Love Me gaan we straks naar het nieuws van 7:30. Krijg je van Renske?
2: Ja, ik heb zo nieuws hierover.
3: Mama! Mama!
1: Wat is dit?
2: Ja, dat hoor je zo.
4: De buurvrouw die voor een dichte deur staat.
3: Mama!
1: Ik vind het gewoon een beetje eng klinken eigenlijk. Ook omdat hij mama zegt.
2: Ja.
1: Over een paar minuten hoor je het.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.

0: Empires. Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
1: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Moelemilk, the moo you can't resist.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.

0: of doneer.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week A-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
2: Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Het weer van Buienradar, vooral kans op regen in het noorden van het land. Op andere plekken zien we vaker de zon. Wordt vandaag zo'n 19 tot 22 graden. En 32 vertragingen op dit moment op de weg. Een hele normale ochtendspits voor de woensdag. Langste vertraging op de A2 Utrecht in de richting Den Bosch. Tussen Deil en Kerkdriel naar 25 minuten. En dan het nieuws van 7:30. Hier is Renske van der Zalm.
9: Goedemorgen. Vrachtwagenchauffeurs kunnen steeds vaker geen kant op. Rijkswaterstaat zegt in de Telegraaf dat er steeds meer vrachtwagens stranden voor te lage tunnels in ons land. Dat komt door de vele werkzaamheden aan wegen en afgesloten bruggen. Chauffeurs moeten daardoor vaker omrijden en komen op onbekende routes terecht waar hun vrachtwagen helemaal niet onder de tunnel past. Het gevolg? Nog meer files op de toch al drukke omleidingsroutes.
8: Je zou maar vrachtwagenchauffeur zijn.
10: Zo.
8: Ten eerste de benzineprijzen, de dieselprijzen. Ja. Nou ja, die hoef je dan over het algemeen niet zelf te betalen. Maar goed, dat slaat natuurlijk helemaal nergens meer op.
10: Ja.
8: Ja, je moet overal rekening mee houden.
10: Nou ja, het wordt gewoon veel drukker.
8: Je mag de bruggen niet over.
10: Nee, het wordt veel drukker en mensen hebben minder geduld. Ja, ik zie het ook wel eens hoor. Je kan ook gewoon niet veel harder. Dus ik heb af en toe echt vallen ze niet te benaderen. Alle respect voor de vrachtwagens.
8: Absoluut.
9: Ja. En laatst ook nog in het nieuws dat er te weinig van die parkeerplekken zijn voor vrachtwagens. Lopen ze ook nog tegen.
8: Oh ja, ook nog.
10: Ja, om te rusten.
9: Ja, om te rusten.
10: Dat klopt inderdaad. Ja. Dat zie ik ook wel eens. Dan ga je eventjes een broodje halen en dan staan ze eigenlijk bijna over dwars. Want dan is het gewoon vol.
8: Het is geen plek.
10: Maar is het dan even, ik weet niet. Totaal geen verstand van, maar is het dan een idee dat vrachtwagens, dan zullen ze waarschijnlijk heel erg gaan appen nu, dat mag ook, dat je dan zegt alleen 's nachts rijden. Om dat een beetje te spreiden. Ja, ik snap dat voor vrachtwagenchauffeurs, die werken natuurlijk liever overdag.
8: Ik denk dat het deels ook wel gebeurt, maar inderdaad het merendeel niet.
10: Maar er zijn toch ook landen die zeggen je mag alleen 's nachts?
8: Oh, dat weet ik niet. Nou, laten we dat even vragen. Mocht jouw vrachtwagenchauffeur zijn, de handjes even vrij hebben, laat het ons even weten in de app van Joe.
10: Jij bent groot liefhebber van Trainaway, toch? Railaway?
8: Railaway vind ik een fantastisch televisieprogramma.
10: Ik heb een soortgelijk variant. Er zit wel een soort van avontuurfactor aan vast. Maar dat zijn die megatrucks in Australië.
8: Ja.
10: Die hebben 8 van die aanhangers erachter. Dat duurt 6,5 uur voordat ze een keer op snelheid zijn. En ja, dat is fascinerend.
8: Nou, dan heb ik nog een tip voor jou, Sander.
10: Ja.
8: Ik zit vaak in de fuik van de Ice Road.
10: Ja, flippers. Die ken ik ook.
8: Ja, dat is
10: ook mooi.
8: Dat is next level, jongen.
10: Ja.
8: Dus die komen sneeuwbergen van 6 meter tegen. En dan gaan ze nog doorheen met die truck.
10: Ja, dat vind ik ook fantastisch.
8: Fantastisch.
9: Ja. Ja, we gaan nu nog even weer door.
10: Oh, sorry.
8: Oh, we zaten net even lekker op de praatstoel.
9: Ja, komt er geen einde aan, jongens.
8: Alleen als je maar geen nieuws hebt over premier Jette voor de rest.
9: Nou, laat ik dat toevallig wel hebben, Koen. Sorry. Ja hoor, we gaan gewoon door. Dit moeten de mensen ook gewoon allemaal weten.
10: Wat is jouw guilty pleasure dan?
8: Ja, waar kijk jij graag naar?
9: Daar kom ik later
10: op. luisterspullen.
9: Ja, ik ga nu even door, inderdaad. We gaan het hebben over premier Jette. Want die heeft bij de VN-top in New York met president Trump gesproken over het begrip voor de regenbooggemeenschap. Volgens Jette staan deze rechten wereldwijd onder druk en holt de acceptatie ook in ons land achteruit. De premier liet de Amerikaanse president weten dat de vrijheid om jezelf te zijn iedereen aangaat, zo zegt hij bij de NOS.
11: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
9: Ja, naast zijn gesprek met Trump bezocht Jette in New York ook een historische gaybar. En IKEA wil steeds meer kleine winkels openen in ons land. Klein is wel relatief, want ze moeten zo groot worden als een flinke supermarkt. Dat is wel een stuk kleiner dan de bekende woonwarenhuizen die ze nu hebben. Met de compactere winkels wil IKEA dichter bij de klant gaan zitten, zo zeggen ze in het AD. Je kunt er straks populairste accessoires direct meenemen en grotere meubels bestellen. Eerder meldde IKEA al dat ze de prijzen van zo'n 500 populaire artikelen gaan verlagen, zoals kasten en banken. Ja, en misschien heb je dit verhaal gisteren wel meegekregen. Een man in het Zuid-Hollandse Honslersdijk kreeg afgelopen weekend de schrik van zijn leven. Toen hij naar zijn auto liep, stond hij in de voortuin namelijk ineens oog in oog met een agressieve slang. Beelden van de videodeurbel werden massaal online gedeeld, want de man sprok van schrik meters de lucht in.
12: Mam! Mama! Mam!
9: Ja, bij Hart van Nederland reageerde die.
13: Ik zag het niet aankomen. Ik sprong uit de eerste reactie gewoon weg. En daarna zag ik dat het een slang was. Toen wou ik heel graag terug naar binnen.
9: Ja, en ondertussen stond zijn moeder dus in de keuken.
14: Hé, hey, riep heel hard. Ja, en wat doet mama? Mama die zit gewoon te afwassen. En die denkt, je komt er wel uit.
9: Ja, uiteindelijk wist de man de slang te vangen met behulp van een grote bloempot.
10: Toch lief dat een man van, nou, wat zal hij zijn, 25? Ja. Om zijn moeder roept, als hij bang is.
9: Ja, het ging trouwens om een ongevaarlijke blauwe ringslang. En die bleek te ontsnapt te zijn bij zijn buurtgenoot.
8: Oh.
9: Ja.
8: Ja, dat hoor je toch net even te vaak, hè? Dat,
9: van je buren moet je het maar hebben. Ja, precies.
10: Ik moet even terugkomen op de kwestie vrachtwagenchauffeurs.
8: Nou, er zijn twee dingen. Je mag kiezen, Sander. Want ik weet dat Renske heeft een... die wil onze mening peilen over iets.
10: Ja.
8: Maar er komen ook heel veel vrachtwagenchauffeurs nu in de app. Heb je zin? Wat gaan we doen? Welke afslag gaan we nemen?
10: Ja, dat laat ik aan jou.
8: Oh, dat laat...
10: Nee, ja.
8: Nou, dan vind ik het wel interessant om even terug te komen op de vrachtwagenchauffeur.
10: Nou, dan doen we dat toch eventjes.
8: Want er komen heel veel... Want jij hebt het in het nieuws geroepen. Is het niet een idee dat vrachtwagenchauffeurs alleen 's nachts gaan rijden?
10: Het is niet een idee, want ik dat maakt maar... Ik dacht, ja, dit zou het handig kunnen zijn. Laat ik het zo zeggen.
8: Ja, ook om de vrachtwagenchauffeurs zelf te ontlasten natuurlijk.
10: Ja, want dan hebben ze meer ruimte om te rijden.
8: Precies. Nou, daar komen een hoop reacties binnen. En jouw reactie ook van harte welkom natuurlijk in de app van Joe. Straks meer.

0: 25 september voortaan Dolly Parton dag in de Amerikaanse staten Californië. Dolly Parton Day.
1: Ja, want dan schrijf je op Amerika 925.
0: Ja.
1: 925.
0: Ja, dat is toch grappig. Ja.
2: Een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
1: En het zijn natuurlijk ook de werktijden van een gemiddeld mens, 9-to-5.
0: 9-to-5.
1: Maar de werktijden van vrachtwagenchauffeurs, die willen nog wel eens variëren. En wij kregen te spreken over het feit dat het steeds drukker op de weg is. Vrachtwagens moeten omrijden, daardoor andere routes nemen, vastkomen te staan. Toen dacht ik, ja, is het dan niet handig, zonder veroordeling, om dan misschien dat vrachtwagens meer 's nachts te laten rijden? Want dan kunnen ze doorrijden.
0: Ja.
1: Dat was gewoon een overweging. Maar
0: Omdat vrachtwagenchauffeurs hebben het al niet zo makkelijk in deze tijd. Misschien helpt dat een beetje. En Mike, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent zelf geen vrachtwagenchauffeur?
3: Nee.
0: Maar wat vind je van het idee?
3: Ja, dat lijkt me niet een ander idee. Want ja, Dolly zegt het dan, 9-to-5. Hoe ga je in de morgen godsnaam lossen? Dan sta je daar de hele dag te wachten en dan s'avonds kan je pas verder.
1: Ja, daar heb ik geen seconde over nagedacht.
0: Nee, maar goed, je zou kunnen omdenken. Dan moeten die mensen ook maar gewoon s'nachts gaan werken. Dat je wel je spullen kan lossen.
3: Ja, staan dan s'nachts ook op de weg.
0: Oh ja. Nou, we kunnen even verhaal halen bij een vrachtwagenchauffeur. Dat is namelijk Dennis. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ere.
0: Goedemorgen, Dennis. Kijk, klinkt ook als een vrachtwagenchauffeur, vind je niet?
1: Ja.
0: Ja. Hey Dennis, s'nachts werken, is dat wat?
4: Nee. Ja, aan de ene kant wel, want dan is er niemand op de weg.
0: Ja.
1: Ja.
4: Maar liever zijn slapen doen we s'nachts, hè?
1: Ja, dat is wel waar. Maar ik kan me voorstellen, als je er heel veel frustratie is overdag. Hè, niemand geeft je ruimte, iedereen is gefrustreerd en geïrriteerd. 'S Nachts heb je het rijk een beetje alleen. Dat levert ook wel wat op.
4: Ja, maar je moet je niet bedenken dat je 's nachts ook van die mafketels op de weg hebt zitten.
1: Dan relatief gezien minder mafketels. Maar goed.
0: Hey, en Dennis, herken jij het? Dat je je bruggen niet meer over mag, allemaal gedoe. Is het leven van een vrachtwagenchauffeur echt minder leuk geworden?
4: Toen ik begonnen was 10 jaar geleden, toen was het nog allemaal heel erg leuk. En toen hadden mensen ook nog een klein beetje respect voor je.
0: Juist.
4: Maar tegenwoordig is het alleen nog maar telefoongebruik onderweg. Je wordt afgesneden, want het wordt even die vrachtwagen voorbij knallen.
0: Ja.
4: Tot de grootste ergernissen. En je weet niet wat er allemaal mee kan spelen. Want we rijden wel met 50 ton rond in Nederland.
0: Ja.
1: Ja.
4: Het zijn allemaal dingen. Zoals nu ook weer die wegen inderdaad, wat jullie zeggen. Het is allemaal omrijden. Het kost allemaal tijd.
1: Nou, ik hoor het wel. Je moet lekker 's nachts rijden.
4: Nou, wij zitten er samen met mijn vrouw zeker regelmatig over na te denken om er gewoon helemaal mee te stoppen.
1: Nou, moet je nagaan.
4: En dat zijn... En dat ben ik niet de enige, dat zijn er een heleboel. Ja. Maar als dat gebeurt, dan valt alles stil in Nederland. Nee,
0: dan hebben
4: we nog verder van huis.
1: Dan
4: hebben
1: we de economie nog.
0: Dan hebben we echt een gigantisch probleem. Ja. Dus nee, goed. Dennis, goed dat je het hou vol, zou ik willen zeggen.
1: Ja.
4: Zeker. En ik zou zeggen, ik nodig jullie een keer uit om mee te rijden met mij. Dat jullie kunnen meemaken wat wij wel eens meemaken op een dag.
0: Dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: Nou, staat.
1: En wat ik vind het altijd zo romantisch. Ik zie wel eens op sociale media. Dan heb je een vrachtwagenchauffeur die gaat dan zijn dag doen. En dan gaat hoe hij zijn cabine een beetje klaarmaakt. Met een bedje en een kopje soep.
0: Die zijn vaak heel schoon, hè?
1: Ja, vind ik hartstikke gezellig. Heel knus is dat allemaal.
0: Hey Esmeralda, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Kijk, Esmeralda is de vrouw van een vrachtwagenchauffeur.
5: Ja.
0: Hey. Nou, wat vind je van het idee dat jouw man voortaan 's nachts moet gaan werken van Sander?
5: Nou, dat vind ik helemaal geen goed plan. Dat lijkt me niet zo handig, want dan zie ik hem niet meer.
1: Oh ja, dat is ook waar.
0: Ja.
1: Maar goed, je kan met z'n tweeën in de cabine.
5: En ik dan. Ik heb ook mijn werk, ja.
0: Oh ja.
1: Ja.
5: Ja,
0: het heeft toch wat haken in de ogen, dit plan, merk ik van
5: de andere kant. Dan ben ik op de taxi aan het werk en dan slaapt hij.
0: Oh, maar jij kan ook gewoon 's nachts werken?
1: Ja, joh.
5: Dat zou kunnen, maar ik denk niet dat de kinderen 's nachts naar school willen.
0: Ach, ja.
5: Dus,
1: ik krijg een appje. Mijn nieuwe

0: appje van Yvonne. Hey Koen en Sanne, dankjewel voor de Backstreet Boys.
1: Oh.
0: Deze had ik echt even nodig voordat ik zo meteen bij mijn werk naar binnen moet. Waar ik dus totaal geen zin in heb.
2: De map van Cato.
0: Zet hem op, Yvonne.
1: Ja, en misschien kan Cato je een beetje weghelpen. Misschien kan ze iets meer zin in deze dag brengen middels haar dagelijkse mopje.
2: Ik heb zoiets raars, vertelt Katrien. Elke ochtend ben ik duizelig als ik opsta. Na een half uurtje is het over. Misschien moet je een half uurtje later opstaan, zegt Donald.
0: Ja. Altijd een goeie. Straks de drie noten, nu in de ochtendshow.

0: En zometeen Renske van der Zalm, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Straks hoor je waarom spelers van Oranje morgen een minuut stil zijn.
0: En één noot van een grote hit straks te horen in de ochtendshow. Een roffeltje.
2: Oh, leuk.
0: Maar welk nummer is dit, Sander?
2: Dit is Simply Red met Stars.
3: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister donderdagochtend naar de Coen & Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion de dag bij Joe. Live in Parijs.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen. Op veiligthuis.nl.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
10: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
11: Echt lekker.
10: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
18: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
22: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Goedemorgen, 8 uur. Renske van der Zalm heeft het nieuws.
2: Goedemorgen. Het plan van het kabinet om de WW te verkorten levert nauwelijks extra banen op, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De WW is de uitkering die je krijgt als je baan kwijtraakt, zodat je niet meteen zonder inkomen zit. Het kabinet wil die uitkering juist verkorten om mensen sneller aan het werk te krijgen, maar die prikkel werkt amper. De maatregel levert volgens het planbureau hooguit zo'n 8000 extra banen op, terwijl het mensen vooral hard in hun portemonnee raakt. Werkzaamheden aan wegen of afgesloten bruggen zorgen voor steeds meer problemen. Vooral voor vrachtwagenchauffeurs. Zij moeten namelijk vaker omrijden en komen zo op routes met te lage tunnels terecht. Rijkswaterstaat laat aan de Telegraaf weten dat vrachtwagens daardoor regelmatig klem komen te zitten. Met als gevolg dat het overige verkeer op de drukke omleidingsroutes nog vaker in de file staat. President Trump zegt dat de Russische president Poetin weer wil praten over vrede om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Dat zei Trump na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky bij een VN-vergadering in New York.
3: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something's going to happen.
2: Trump en Zelensky werken samen aan een vredesplan, maar een echte doorbraak is er nog niet. En de voetballers van Oranje zijn morgen een minuut stil. Voor de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland staan ze stil bij het overlijden van Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze leed al jaren aan borstkanker. De Nederlandse Voetbalbond vindt herdenking passend, omdat Bartina er altijd was voor Ronald Koeman tijdens zijn sportcarrière. Krijg je het weer van Buienradar. Het is vandaag vooral bewolkt in het noorden. Daar kan ook wat regen vallen. Op andere plekken zon en het is zo'n 19 tot 22 graden.
1: 37 vertragingen op de weg. Op dit moment dat is een hele normale woensdagochtendspits. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg is de afrit afgesloten. Gevolg 25 minuten vertraging. Dan een brandende auto op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Oprit is dicht bij Waardenburg, daar 20 minuten extra. En de A58 Tilburg in richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 25 minuten.
4: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Dit is Joe met Koen en Sander.
5: De Koen en Sander Show.
1: Ja! Woensdagochtend, welkom bij de ochtendshow van Joe. We zijn er iedere ochtend tussen 6 en 10. Sander, goedemorgen!
6: Een hele goede morgen!
1: Het programma bestaat 20 jaar. En om die 20 jaar Koen en Sander Show te vieren, geven we elkaar, Sander en ik, een eerste keer cadeau.
6: Ja.
1: Omdat je steeds minder vaak dingen voor het eerst doet als je ouder wordt.
6: Ja, dat is helemaal zo. Wanneer was het voor het laatst dat je iets voor het eerst deed?
1: Ik heb iets geregeld voor je, Sander. En ik heb straks weer een nieuwe aanwijzing voor je.
6: Oh.
1: Naar Queen!

0: Sanne, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ik zei het al, het is 23 september. We gaan even terug naar vandaag, precies 22 jaar geleden.
2: Sascha de Boer.
3: Dames en heren, goedenavond. André Hazes. Hij overleed om 9:30 vanmorgen aan een hartstilstand in een ziekenhuis in Woerden. Was er gisteravond opgenomen met hoge koorts en benauwdheid.
0: Ja.
1: Ja.
0: André Hazes overleden. Ja. 22 jaar geleden alweer.
1: Vlak voordat hij nog een concert in de arena zou geven. Dus dat was heel onvertuinlijk. Dat concert kwam er min of meer wel, maar dat was dan de 27 september. Ja, dat was natuurlijk het grote afscheid in de Amsterdam Arena.
0: Zo.
1: Van André Hazes, ja. En het staat ons nog helder voor de geest, ook al is het 22 jaar geleden, omdat 6 miljoen mensen dat hebben gekeken.
0: Ja, en de beelden heb ik zo nog op het netvlies staan. Die kist daar, in het midden, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar sindsdien hebben we ook nooit meer zoiets gezien.
1: Nee, dat was enig in zijn soort.
0: Heel bijzonder.
1: Ja, Wim Bonen deed de ceremonie. Dat was de oude eierspeaker. Treintje Oosterhuis zong, Guus Meeuwis zong. Peter Beense zong, Paul de Leeuw sprak, Frits Banen sprak, Paul de Leeuw zong ook een stukje. En op een gegeven moment wordt die kist dan zeg maar het stadion uitgedragen. Terwijl Xander de Buzinier zijn geloof in mij zingt. En ik denk dat Hazes toen wel dacht, ik ben blij dat ik hier even weg ben.
4: 20 jaar, de Koen en Xander Show.
0: Ach, waarom moet ik Xander de Buzinier altijd de voortdurend krijgen? Hey, dit programma bestaat 20 jaar. Jongens, 20 jaar? Zijn jullie al zo lang bij elkaar? Ja, echt waar.
1: Ja. Ja, we zijn dus 2 jaar na het overlijden van Hazes begonnen.
0: Zijn we begonnen? Ja inderdaad, ja. Ja, inderdaad, in 2006 begon dit programma. En we geven elkaar een cadeau, want ja, je moet natuurlijk op jarig is trakteerd, dus we doen iets voor elkaar. En waarom doen we dat? Nou, hoe ouder je wordt, en laten we eerlijk zijn, wij zijn ook geen 18 meer.
1: Nee.
0: Als je ouder wordt, doe je minder vaak iets voor het eerst. Terwijl iets voor het eerst doen, zeker als je jong bent, maak je dat natuurlijk veel mee. Ik had het er gisteren met mijn zoon nog over. Die zei, jullie geven elkaar een cadeautje. Ik zei, ja, klopt, ja. Ja, maar waarom dan? Ik zei, nou, jij bent jong. Jij bent net aan een nieuwe opleiding begonnen. Je zit bij een studentenvereniging.
1: Voor het eerst, ja.
0: Je gaat straks je rijbewijs halen, weet je. Het zijn allemaal van die dingen waar je adrenaline van krijgt, wat te gek is. Maar ja, goed, wij zijn een beetje een oude lul. Papa is een beetje een oude lul. Je doet steeds minder vaak iets voor het eerst.
1: Voor het eerst helemaal alleen in een auto rijden. Zonder een instructeur of een examinator.
0: Sander, en jij zegt dit. Ik weet nog dat ik de auto van mijn moeder mocht rijden. Voor het eerst zat ik er alleen in. Ik dacht, ik ben nu een gevaar op de weg.
1: Ja.
0: Ondanks dat ik mijn rijbewijs had.
1: Nou, dan was je dat waarschijnlijk ook.
0: Ja, dat was ik ook. Ja. Maar ik vond het fantastisch.
1: Ja, ja.
0: Ja, het is geweldig.
1: Ja, ik weet het ook nog. En dan pas na 20 minuten durf je echt een beetje te gaan rijden. Maar die eerste 20 minuten, dan alles met een slakkengangetje.
0: Mijn cadeautje heb ik al ontvangen, Sander, van jou. En daar heb ik zo gruwelijk veel zin in. Ik mag voor het eerst in mijn leven een vliegtuig aan de grond gaan zetten. Dus dan zo'n klein vliegtuig, geen Boeing 747 natuurlijk. Maar wel een kleintje. En dan mag ik hem zelf gaan landen, dat vind ik waanzinnig. Maar morgen heb ik een cadeau voor jou.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb gisteren al een hint van je gekregen.
0: Klopt.
1: Een potje gesneden bladspinazie.
0: Ja.
1: Ik heb hem dicht gelaten als je niet erg vindt.
0: Oh ja, je had hem op mogen eten hoor.
1: Ja, mijn voorkeur ging uit naar een stukje lasagne gisteren.
0: Maar meneer eet wel leverpastei, maar haalt zijn neus op voor een lekkere groente.
1: Nou nee, maar daar heb ik gewoon niet zo'n. Ik had er gewoon geen zin in.
0: Okay, dat mag. Sander, ik heb een nieuwe aanwijzing voor je.
1: Heb jij de tomatensap opgedronken eigenlijk?
0: Nee. Luister goed. Je hebt dus al het potje bladspinazie gekregen.
1: Ja.
0: Hier volgt een nieuwe aanwijzing voor jouw cadeau voor morgen. Spit je oren.
5: Hier zijn ze. Al 20 jaar op je radio. De Tag Team kampioenen van het Nederlandse radiolandschap. Ze zijn de grootste, de grappigste, het meest charmante en flamboyante duo van Nederland. Koen Swijnenberg en Xander. Macho Man Lantinga.
0: Daar moet je het mee doen.
1: Daar moet ik het mee doen. Ja, wat moet ik hierop zeggen? Ik heb, dit is een commentator van iets, maar ik kan niet plaatsen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou ja, morgen meer in de Koen en Sander Show. Dan wordt duidelijk wat jouw cadeau is. Want hoe ouder je wordt, hoe minder je vaak iets.
1: Ga ik in zo'n hele grote, hoe noem je dat? Zo'n monster truck.
0: Zou kunnen, Sander. Ja, ik ga natuurlijk niks zeggen.
1: Monster truck drijven, ja, dat is, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Morgen ga je het horen.
1: Spannend.
0: Als jij er tenminste ook een beetje uit bent qua techniek. Want,
1: Ik ben gisteren naar een concert geweest. Ik ben gisteren concert geweest. Ik kwam gewoon niet binnen bijna. Kijk, we zijn allemaal boomers. Techniek staat voor niets. Maar soms laat de techniek je gewoon in de steek. Ja. En volgens mij heb ik wel iets te pakken wat voor velen herkenbaar is.
0: Bewaar het maar even. Sander heeft frustratie. En ik moet eerlijk toegeven, ik ook. En Renske, als ik jou aankijk, volgens mij jij ook.
6: Ik ook.
0: Worden wij oud? Ja. Nou, dat sowieso.
1: Nou, we hebben gewoon een nieuwe Bermuda, de Bermuda-driehoek van de technologie.
0: Je hoort het over een paar minuten.
4: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
2: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased light?

0: John Travolta. Chris Lightning. We hebben allemaal wel zo'n collega of een familielid die dan binnenkomt op een ochtend bijvoorbeeld en begint te mopperen, frustratie heeft. En dat duurt dan net even iets te lang. Dat houdt behoorlijk lang aan. Deze ochtend, het was 6:00 vanmorgen, kwam Sander hier binnen met een grote frustratie. En je hebt hem nog steeds. Nou, en ik moet ook toegeven, ik snap hem helemaal.
1: Ja, maar ik snap het niet. En nog steeds niet. En daar mogen alle wijze mannen en mensen en luisteraars mogen zich erover buigen.
0: Waar worstel jij mee?
1: Gisteren ging ik naar een concert in de Paradiso van een bandje de Jayhawks. Dus ik heb 5 augustus kaarten gekocht. Gewoon via de website van Paradiso, behoeft geen uitleg. En dan moet je ook nog altijd dat lidmaatschap erbij kopen. Maar goed, dan krijg je een mailtje met daarin je kaartjes.
0: Ja.
1: Nou, gisteren had ik een drukke dag. Ik was bij school, sport, nu je kent het wel, informatieavond. Dus ik had met mijn neef Dirk afgesproken voor de ingang, 8:10. Dus we staan in de rij en ik zoek het mailtje met daarin de kaarten. Want ja, we hebben allemaal op ons telefoon onze mails zitten. Nou, dus ik scroll door mijn mailtjes. Ik moet zeggen, ik heb best een opgeschoonde mailbox. Ik zoek. Nou, kan niet vinden. En op een gegeven moment zit je al bij maart 2024. Ja, dat klopt niet. Dus dan ga je zoeken op Trevor. Dan ga je zoeken op afzender. Paradiso, ticket. Dat mailtje kwam niet meer naar voren. Ik dacht, oké, ik heb hem. Ik heb het op vakantie, tijdens mijn vakantie heb ik het gekocht. Het moet dus tussen 30 juli en 30 augustus zijn geweest. Dus ik nog daar weer op zoeken. Gewoon, dat mailtje was weg. Ondertussen sta je in de rij. Mensen achter je, op een gegeven moment stap je maar opzij. Want die stroom moest door.
0: Oh, ja.
1: En mijn neef zegt, komt het nog goed? Die begon aardig te panikeren. Die denkt, nou, we gaan zo een bitterbal eten in de kroeg om de hoek. En dan zit ik om 9:00 weer in een trein naar huis. Nou, gelukkig, uiteindelijk via de website van Paradiso had ik een account. Zo heb ik mijn tickets nog kunnen halen. Maar ja, nu kom ik vanochtend hier. Start mijn computer op. Ik ga naar mijn hotmailtje. En daar staat dat mailtje gewoon tussen. 5 augustus. Hoe kan het? En dat heb ik zo vaak. Dan zoek ik op mijn telefoon, zoek ik een mailtje. En dan gewoon in de Bermuda-driehoek, gewoon de Twilight Zone van informatie verdwenen. En op je gewone computer, dan staat hij er gewoon pontificaal lekker tussen. Ja, hoe kan dat? En dit is dus niet voor het eerst dat ik gewoon een mailtje zoek. Dan heb ik het nou verwijderd, niet te vinden op je telefoon. En gewoon op je desktop of op je laptop of op je gewone computer weer wel. Nou, beats me. Want volgens mij is een telefoon en de mail erop handig, omdat je dan geen kaart hoeft uit te printen en zo. Of je treinticket of je vliegticket.
0: Ja, maar ik durf te zeggen, dat ik ben best handig met mijn telefoon.
1: Ja.
0: Maar je voelt je ineens een ontzettende boomer dat je daar niet meer uitkomt. Ik heb precies hetzelfde. Ik pak heel vaak mijn laptop erbij, omdat ik dan weet, kijk, daar staat het beeldje wel.
1: Ja, maar hoe kan dat dan?
0: Ja, hoe kan dat nou?
1: En hij synchroniseert om het uur, dus dan staat hij up-to-date.
0: Om het uur, dat ding synchroniseert veel vaker.
1: Ja, maar ik denk, druk me voorzichtig uit. Maar dus, ja.
0: Kijk, Natas, die appt nu naar ons. Tip van de dag, print het altijd uit.
1: Ja.
0: Maar ja, dat wil je natuurlijk liever niet, natuurlijk, hè?
1: Nee. Nee, en hier appt Ruben. Oh, dat kan ik niet meer vinden. Ja, het is, ja, mensen herkennen dat. Ja, ja, maar wat nou de reden? Ik zoek gewoon de reden daarachter.
0: Herken jij dit ook, Renske?
2: Ja, ik herken dit ook. Ja, ik vind het ook bloedirritant. Dus ja, het overkomt niet alleen mensen die wat ouder zijn, want mij overkomt het ook. Hè?
0: Oh, jij wil even duidelijk maken dat je hier toch wel de jongste van ons bent.
2: Nou, dat weet ik niet. Maar, ja. Nee, maar ja, ik heb dat ook wel. Ik had het laatst nog bij de apotheek. Dan krijg je zo'n afhaalcode en ik stond daar en ik kan die code niet vinden. Oh. Ja, dat soort dingen.
1: En we hebben toch wat codes,
2: ja,
1: en alles.
2: Hè? En hier staat ook, ja, heeft het te maken dan met je opslagruimte op je telefoon of bepaalde instellingen? Ja, ik weet het niet.
1: Ja, maar tegenwoordig heb je AI.
0: En als wat is dat?
1: Nee, en ik heb 63.000 foto's op mijn telefoon. En als ik zeg bij mijn foto's, zoek een kastanjeboom in de winter, dan vindt hij kastanjeboom in de winter. En als ik naar mijn mail ga, zoek tickets voor de Jayhawks, dan vindt hij het niet.
0: Help deze worstelende man, hij komt er niet uit. Wat kan Sander doen? En eigenlijk Koen ook. En eigenlijk Renske ook. Om gewoon die mailtjes te vinden. Zien wij iets over het hoofd?
1: Ja.
0: Laat het ons even weten in de app van Joe. En als je het herkent, mag je het natuurlijk ook even laten weten. Vinden we leuk. Voice appje van harte welkom. Straks krijg je het nieuws van 8:30.

0: Simply Red Stars. Ja, wij zien ook een beetje sterretjes als het gaat om e-mail. E-mailen gebruiken we toch elke dag voor alles?
1: Ja.
0: En jij had gisteren een groot probleem, Sander, want jij wilde naar een concertje, maar je kon je concerttickets niet vinden in de e-mail, terwijl ze daar toch echt in stonden?
1: Absoluut, ja. Ja, en in ieder geval niet op mijn telefoon terug te vinden, maar wel gewoon in mijn normale desktopversie.
0: Nou, we krijgen ongelooflijk veel mensen die jou heel graag willen helpen in de app.
1: Ja, en ook heel veel mensen die het zelf ook hebben, dus ik ben niet de enige.
0: Nee, je bent zeker niet de enige. Hanna heeft een tip. Ja, deze gebruiken denk ik heel veel mensen ook.
2: Goedemorgen Koen en Sander. Wat ik altijd doe is voor de zekerheid een screenshot maken,
0: ja,
2: van de tickets, van de barcode. Die kun je vaak wel makkelijk vinden in je galerij. Of inderdaad uitprinten. Want als je een slechte internetverbinding hebt, kan die de berichten soms niet laden.
0: Kijk,
1: ja. Ja, maar tegenwoordig heb je een soort van fluïde dansende QR-codes. Dus dan scant hij alleen nog maar als de, kan je hem niet doorsturen. Dus registreert geen geprinte of screenshots.
0: Weer een extra beveiliging.
1: Extra beveiliging.
0: Oh.
1: Ja.
0: Boomerproblemen.
1: Hoi.
0: Straks het nieuws van 8:30. Renske, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ziekenhuizen moeten iedere week honderden uniformen weggooien door een opmerkelijke reden.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
8: Kippie. Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
9: Kozijnshop. Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Ook nieuwe kozijnen nodig? Reken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
10: Kozijnshop.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de

0: winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussenaarwens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
3: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
7: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
8: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
12: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
13: Het weerbericht is vandaag vooral bewolkt in het noorden. Daar kan ook nog wat regen vallen. Op andere plekken gaat de zon schijnen. Wordt het vandaag 19 tot 22 graden. Verkeersinformatie, 33 vertragingen op de weg. Op de A2 Utrecht en Bos is het nog drukker. Bij Waardenburg een half uurtje extra. A2 Den Bosch-Utrecht voor de Martinus-Nijhoofdbrug 30 minuten. En de A27 Utrecht in richting Gorkum. Er is een ongeluk geweest bij Houten. Verkeer richting Breda. Volgen Den Haag en Den Bosch. Rijden om via de A12 en de A2. Maar is wel de moeite waard, want dan omzeil je de vertraging van 20 minuten. 8:30 in de Koen en Sander Show. Renske, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Autodieven slaan minder vaak toe. Dit jaar zijn er volgens de Telegraaf honderden auto's minder gestolen dan dezelfde periode vorig jaar, toen er juist een stijging was. Het komt volgens experts doordat politie en verzekeraars beter samenwerken en informatie over autodieven met elkaar delen. Van de auto's die nog wel gestolen worden, verdwijnt de Toyota Corolla Cross het vaakst. Ook de Volkswagen Polo en de Fiat 500 zijn populair bij dieven. Ziekenhuizen gooien elke week honderden uniformen weg, is RTL Nieuws achtergekomen. Komt doordat er vergeten balpennen of stiften in de werkkleding blijven zitten en mee de wasmachine ingaan. Die dingen lekken en zorgen ervoor dat de witte pakken onder de inkt zitten. Volgens het UMC Utrecht zorgt dat voor een hoop extra kosten.
15: Wij mogen de uniformen dan, ja, die kunnen we niet meer dragen omdat het gewoon niet hygiënisch is.
14: Het ziekenhuis doet nu een simpele oproep aan het personeel. Check je zakken beter voor je uniform in de ziekenhuiswasmand gooit.
16: Als vader van 4 kinderen die graag de was doet, herken ik dit. Daar gaat wel eens een stiffie mee. Andere irritante dingen, gewoon een sok vol met zand. Want je kan wassen wat je wil. Dat blijft dan toch een soort van in de was zitten. En wat ook altijd wel heel lekker gaat, is een stuk papier in een zak.
17: Oh ja.
16: Dan zit de rest van de was onder de pluizen.
17: Ja.
16: Bloedirritant.
17: Ja.
14: Maandverband ook niet aan te raden. Dat heb ik ook keer gehad.
17: Ja. Oh ja.
16: Oh ja. Ja. En een knikker. Dan denk je dat je wasmachine stuk gaat.
17: Dan hoor je heel hard geluid.
16: Ja.
14: En het is weer aan gort geslagen. Het kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Voor de derde keer in een paar maanden tijd hebben mensen de kabouters en huisjes kort en klein geslagen. Beheerder Gerda is er helemaal kapot van. Vooral omdat ook de huisjes van haar overleden man zijn verwoest. Wie erachter zit is nog onduidelijk. Gerda was van plan om het bos eind volgende maand te heropenen, maar dat gaat nu dus niet door. Toch is opgeven voor haar geen optie. In het voorjaar wil ze het bos rustig weer opbouwen met nieuwe kabouters die al in haar garage staan. En een nieuwe kans vandaag als je weer wil hiven. Gisterochtend hoorden we dat het populaire social platform uit de Zero's weer nieuw leven wordt ingeblazen. Maar er was een limiet van 10.000 gebruikers en die max was snel bereikt. Vandaag kunnen volgens de Telegraaf 50.000 nieuwe accounts worden gemaakt. En wie weet levert dat ook wel weer nieuwe huwelijken op. Want countryzanger Freek en zijn Elaine leerden elkaar kennen via Hives en zijn nog altijd gelukkig getrouwd.
17: Via Hives had ik aangekondigd waar ik het optreden had. En daar is ze naartoe gekomen.
18: En ja, voor de een komt de ander.
17: En bij haar thuis nog een optreden gedaan. En daar ben ik eigenlijk niet meer weggegaan. Ik ben gelijk blijven hangen. Ik kon op zolder gaan slapen, maar die heb ik ook niet gehaald.
14: Ja, zijn ze bij
13: voor het een kwam het ander.
16: Ja, dat is eigenlijk een metafoor voor...
13: Voor seks.
16: Sexy time explosion.
13: Ja, want het een kwam het ander.
16: Ja.
13: Ja.
16: Ja, Rens.
14: Ja, ik moet ook maar huis gaan aanmaken.
13: Ja, er zijn mensen die vaak worden geïmiteerd, hè? Denk aan Johan Cruijff.
16: Ja. Kijk je mij aan?
13: Ik dacht, hij gaat hem nu even doen.
16: Is logisch.
13: Frans Bauer.
16: Ja, die kan jij.
13: Hallo met Frans. Mwah. Piet Paulusma.
16: Ja, die is overleden. Mag je hem dan doen?
13: Ja, natuurlijk.
16: Ja?
13: Ja, dat ten nachte. Nee, maar gewoon een Oetmoorn mag altijd.
16: Dan kijk ik naar het barmpje weer vanmorgen.
13: Nou, dat is een hele goeie.
16: Hier in Halingen zeg ik Oetmoorn in nacht.
13: Hij is echt heel goed. Dat is de beste die je ooit hebt gedaan, joh.
16: Hij is niet meer.
13: Nee, hij is niet meer, nee. En hij is ook niet meer. André Hazes overleed vandaag 22 jaar geleden. Zometeen de man die hem imiteerde.

0: Bad Boy bij Joe, straks om 9 uur de sing-along.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Maar eerst gaan wij terug naar 23 september, dat is het vandaag. Maar dan 22 jaar geleden.
2: Dames en heren, goedenavond. André Hazes. Hij overleed om 9:30 vanmorgen aan een hartstilstand in een ziekenhuis in Woerden. Was er gisteravond opgenomen met hoge koorts en benauwdheid.
0: Ja, het overlijden van icoon André Hazes. 53 jaar is hij geworden.
3: 53 jaar, ja, icoon. Dat is gewoon zo. Nog steeds wordt terecht gezegd, Hazes is de basis.
0: Ja.
3: Wordt veel nagedaan, veel geïmiteerd. Er wordt veel op hem voortgeborduurd. Maar ja, Hazes is wel toch de original. En bij leven en welzijn een grootheid. Maar na zijn dood misschien nog wel meer een grootheid geworden.
0: Hij speelde André Hazes in de musical Hij gelooft in mij van Joop van der Ende. Martijn Fischer, goedemorgen.
4: Goedemorgen, heren.
0: Martijn, realiseerde jij je vanmorgen dat het alweer 22 jaar geleden is?
4: Nee, eigenlijk niet. Het was me ontgaan, om heel eerlijk te zijn. Ja. En tot mijn grote schande. Maar jullie hebben me er gelukkig op gehad.
3: Ja, en van die 22 jaar heb jij volgens mij 21 jaar in die musical gespeeld.
4: Dat is waar, ja. Zo'n icoon was het dus, hè? Ja, ja, nee.
3: Nou,
4: ja, ik heb het lang gedaan.
3: Ja, maar dat zegt ook wel. Er was ontzettend veel animo aan de kaart. Die een hele lang lopende musical geeft. Mensen wilden die musical zien van Hazes.
4: Ja, dat is waar. We hebben 2 jaar en 3 maanden de eerste run gedaan. En het zat altijd een rammetje vol. Dus dat was een groot succes. Ja. Ja. Dat is heel leuk.
3: Kan jij verklaren wat het succes van Hazes is? Het is natuurlijk lastig, maar waar ben je?
4: Ja, dat is altijd echt een... Maar ik denk gewoon eigenlijk zijn puurheid, zijn authenticiteit ook. Ja. Ik bedoel, er zijn heel veel artiesten die houden allemaal iets op. En daar kon je hem niet van betichten. Dat is echt... Ja, en dat werkt door dan in zijn teksten en de manier waarop hij de dingen zingt en hoe hij zich presenteert. Ja, het is natuurlijk niet allemaal even vrij, maar hij heeft ons ontzettend veel moois nagelaten. Dus het is heel grappig, want het is heel dubbel. Het is natuurlijk verdrietig dat hij er niet meer is, maar eigenlijk wat hij ons heeft nagelaten, dat kan je iedere dag jezelf ermee impregneren eigenlijk.
0: Maar jij zegt niet allemaal even fraai, wat bedoel je dan?
4: Nou ja, toch... Als je de musical en de film waar ik in heb gespeeld... Nou, daar komt ook wel naar voren dat er ook, zoals in alle mensen hun leven... de smetjes er wel waren.
0: Ja, ja.
4: En dat vind ik juist zo mooi, dat hij dat eigenlijk nooit... Ja, onder stoelen of bank heeft gezet. Dat mocht er allemaal zijn. En dat is eigenlijk zo helend ook, denk ik, voor een heleboel andere mensen.
3: Ja, waar ik laatst pas ben achtergekomen, dat weten niet veel mensen... maar is dat hij best wel van een biertje hield.
4: Ja. Altijd eerst was het vruchtensap. En je zag hem eigenlijk altijd met een sinaasappelsapje in zijn handen. Maar ja, het zijn toch altijd...
3: Nou ja, kijk, om aan te geven hoe belangrijk die was voor de mensen en de maatschappij. Het was natuurlijk 22 jaar geleden dat hij overleden is. 4 dagen later, 27 september 2004, was dan het afscheid in de arena, bijvoorbeeld al. Ja. Daar keken, ik weet niet of je dat nog weet, Martijn, maar 6 miljoen mensen naar. Dat is toch ongekend.
4: Ja. Ja, dat had Catharine Keil niet meer vandaag de dag gekijkt. Nee, dat is onvoorstelbaar. Ja, dat is inderdaad gewoon... dat geeft wel aan hoe ontzettend geliefd hij was. En ik word er ook... Ik zing die liedjes gewoon iedere week nog voor iedereen. Je wordt er ongelooflijk... iedereen is zo dankbaar als je die liedjes zingt. Dat maakt hem nog steeds zo leuk om te doen. Dus het is nog steeds heel voelbaar.
0: Nu jij toch daarover begint, want de man heeft natuurlijk een prachtig repertoire. Ook regelmatig bij ons bij Joke in de singalong te horen. Maar Martijn, wat is volgens jij hebben te kennen? Wat is volgens jou nou gewoon het beste nummer van André Hazes?
4: Wat mij altijd het meeste raakt, en dat is natuurlijk ook omdat dat heeft ook persoonlijke redenen. Maar ik vind Kleine Jongen de allermooiste.
0: Ja,
3: ja.
4: Dat is gewoon, dat raakt zo diep. Ik weet niet, als je zelf vader bent, dan hou je het aan bedroog. Kippenvel op je kuiten, altijd weer.
3: Ja, het is, kijk, het is hetzelfde als met de knor wildgerechten.
0: Nou, ben ik benieuwd wat je gaat zeggen.
3: Je wordt het er nooit helemaal over eens, hè? Nee, want dat is een hele... Maar jij zegt het nu, en ondertussen denk ik dan... Ik leef mijn eigen leven.
0: Of, de vlieger.
3: Ja, en wij houden van Oranje ook.
0: Is ook een knaller,
3: hè?
4: Het is een enorme snoepwinkel, dus je kan je lol op met al die spullen.
0: Nou, gaan we doen. En hij begint over Kleine Jongen, dat moeten we meteen even doen natuurlijk. Martijn...
4: Super jongens, dankjewel.
0: Dankjewel, leuk je gesproken te hebben. Fijne dag.
4: Eens gelijk, bye-bye.
0: Martijn Fischer speelde dus lang in de musical Hij gelooft in mij, de rol van André Hazes. Straks de singalong, maar mag nu alvast hoor. Gewoon om 9:10. Lekker meezingen met Hazes. En Kleine Jongen bij Joe.

0: stiekem verlang ik gewoon naar kou.
1: Ja.
0: Gewoon lekker dat het open haartje weer aan kan.
1: Nou, heb jij het vier seizoenen dekbed er al op?
0: Ik heb net een nieuw dekbed gekocht. Antwoord is ja.
1: Oh jeetje.
0: Ja, en het is veel te vroeg, joh. Vannacht was het ook gewoon weer zo warm.
1: Ja, ik heb hem nog niet, hoor.
0: Ik was echt aan het zweten, joh. En we gaan hier richting volgende week richting 5, 6, 27 graden, joh.
1: Ja, het wordt lekker.
0: Voorlopig nog geen cold as ice. Straks het nieuws van 9 uur, Renske.
2: We zoeken steeds meer creatieve oplossingen om de hoge benzineprijzen te omzeilen.
3: De drie noten.
0: En over een paar minuten gaan we weer starten met de singalong. En dit is een liedje wat je sowieso in de singalong voorbij hoort komen. Maar wij zoeken de titel van dit nummer. Als je het weet mag je nu gaan appen voor het Koen en Sander Show pakket en de kussen van Beter Bed. We beginnen met één noot. Sander, jij gaat erover of er nog een tweede of een derde nootje nodig is.
1: Oeh. Ja, laten we maar doen. Twee noten. Ja, dan wordt hij duidelijk. Maar goed, het is een beetje een universele sound. Maar dan maakt die derde noot ook niet meer uit. Het kunnen meerdere liedjes zijn. We houden het bij twee.
0: We houden het bij twee. Welke hit is dit? Laat het nu weten in de app van Joe. Succes!
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus. En ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje. Kippie.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
18: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. De specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
19: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
21: deals. Dames en heren, de daluren beginnen.
22: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
25: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
26: 20 inch wielen? Automaat? Oh, deze is perfect.
27: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
28: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
25: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
29: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
30: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: De Singelong komt eraan en nu krijg je Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen. Vandaag begint de rechtszaak over het schoolkampdrama in het Zeeuwse Vogelwaarde. In juni werden 3 groep 8 leerlingen en een schooldirectrice door een auto doodgereden toen ze op de fiets onderweg waren naar een schoolkamp. De moeder van een van de overleden kinderen doet haar verhaal bij Omroep Zeeland.
31: Je probeert wel verder te leven, maar er is geen moment van de dag dat je er eigenlijk niet aan denkt.
2: Later vanochtend is de eerste voorbereidende zitting tegen de verdachte automobilist. Een man van 20 die roekeloos zou hebben gereden met mogelijk drugs op in een kapotte auto. De hackersbende Shiny Hunters zegt de Amerikaanse inlichtingendienst FBI te hebben gehackt. De groep beweert gegevens van bijna alle agenten en sollicitanten te hebben gestolen. Als bewijs stuurde de bende een deel van de data naar Amerikaanse media. De FBI onderzoekt de zaak. Shiny Hunters is in ons land bekend van de grote Odido-hack, waarbij gegevens van miljoenen klanten werden buitgemaakt. Er worden minder auto's gestolen. Volgens de Telegraaf zijn er dit jaar honderden auto's minder ontvreemd dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het aantal diefstallen juist nog steeg. Volgens experts komt die daling door een betere samenwerking tussen de politie en verzekeraars die nu sneller informatie met elkaar delen. Als er nu nog een auto wordt gestolen, blijkt dat het vaakst de Toyota Corolla Cross te zijn. En nu de prijzen aan de pomp door het dak gaan, verandert ons tankgedrag. Gemiddeld tanken we zo'n 10 liter minder per maand, schrijft het FD, nadat pinbetalingen bij pompstations onder de loep zijn genomen. Ook deze vrouw, die Hart van Nederland eerder sprak, heeft een budget met tanken.
32: Ik tank niet meer dan 10 euro, ga dan dak naar huis toe. En dat rijdt de hele dag niet, dat is mijn te duur.
2: Ja, ook de plek waar we tanken verandert, dat doen steeds meer mensen goedkoper over de grens.
0: In feite ben je dan duurder uit.
2: Ja.
0: Want als jij maar voor 10 euro tankt, ja, dat betekent dat je vaker moet tanken. De kans dat morgen of overmorgen de benzineprijs weer is gestegen.
2: Ja, maar ook met 10 euro, dan kom je amper de straat mee uit.
1: Ja, ja.
0: Het is al een drama, het is echt niet normaal. Ja.
2: Krijg nog het weer van Buienradar. Het is vandaag vooral bewolkt in het noorden. Daar kan ook wat regen vallen. Op andere plekken zon en het is 19 tot 22 graden.
0: 25 vertragingen. Twee daarvan zijn wat langer op de A2 Den Bosch in richting Utrecht. Tussen de Empelbrug en Zaltbommel. 15 minuten. En dan 3 kwartier extra op de A28 Zwolle in de richting Amersfoort. Tussen Strandnulde en Hoevelaken. We gaan beginnen aan de Joe Singalong, maar wij nodigen je uit om één van de liedjes die straks voorbij komt in de Singalong even te raden. Het gaat om de titel van dit nummer.
1: Ja, het grappige is, er komen goede antwoorden binnen, maar ook heel veel foute antwoorden. Maar het is één fout antwoord dat steeds maar binnenkomt en dat is hem dus niet. Het is niet van Mr. Fame.
0: Het is niet Mr. Fame?
1: Nee, van Culture Club. Het is niet Mr. Fame.
0: Culture Beat bedoel je?
1: Ja, wat zei ik dan?
0: Culture Club.
1: Nee, precies, dat is niet goed. Nee.
0: Mr. Veen is het niet, maar de vraag is, hoe heet dit nummer dan wel?
1: Juist.
0: Ja, mag je nu laten weten in de Joe-app voor het Koen en Sander Show pakket. En een kussen van Beter Bent.
3: Morgen bij Joe, jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. De Joe Singalong met Koen en Sander. Ja.
0: Celine Dionderdag hier bij Joe. Leuk. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan oerend hard, straks normaal. Nu, UB40.

0: De lekkerste meezingers in de Joe Singalong.
1: Ik zeg oeh.

0: Benny Jolink.
1: En Ivo Doe.
0: En Normaal.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Voor de woensdagochtend zijn we weer begonnen met de singalong. Vind ik altijd een lekker moment zo.
3: Ja, toch?
0: 9 uur, even zo al die hits op een rijtje.
3: Ja, ik dacht, heb je het nou over de woensdagochtend of over het tijdstip?
0: Nee, gewoon de singalong.
3: Ja, lekker. Ja, nee, dat is, je weet, een uur lang gaan we fantastische muziek draaien. En dan gaan we ook heel veel lekker meezingen, dat is het.
0: Een van die nummers mag je gaan raden. Dat doen we inmiddels de 3 noten. We hebben van de 3 beschikbare noten 2 noten laten horen van een grote hit. Chantal, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Jij komt uit Rhenen, prachtig Utrechtse Heuvelrug.
4: Ja, dat klopt.
0: Onderweg naar Utrecht om een kort broekje te halen voor de vakantie.
4: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Hebben ze die korte broekjes in Rhenen niet dan?
4: Nee joh, nou niet heel veel winkeltjes hoor, maar wel heel leuk moet ik zeggen. Oh, ja. Maar verder is het niet echt heel bijzonder.
3: En wat voor kort broekje zou je willen hebben?
4: Nou, ik niet, maar wel voor mijn partner.
3: Oh.
4: En ja, zo'n lekker joggingbroekje zeg maar, zo'n zachte.
3: Nou, leuk.
0: En waar ga je naartoe op vakantie, Chantal?
4: We gaan naar Portugal, naar Algarve.
3: Oh, heerlijk. Oh, ja, waar het noodweer is, hè, op dit moment.
4: Nou, grapje.
0: Hey, jij kan nog een kussen meenemen van Beter Bed en de Koen en Sander Show pakket. Als jij raadt, lieve Chantal, welk nummer wij zoeken. Dit zijn de 2 noten.
4: Ja.
0: Hoe heet het nummer?
3: Nou, zeg het maar.
4: Nou, daar hoef ik niet lang over na te denken. Het is my favorite. It's Rhythm is a Dancer van Snap.
0: Ja!
3: Jij gaat niet alleen met een kort broekje, maar ook met het Koen en Sander Show pakket, inclusief kussen naar wens van Beter Bed op vakantie.
4: Oh, nou, ik ga even lekker slapen dan.
0: Heerlijk. Hey Chantal, goede reis onderweg naar Utrecht. Lekker shoppen straks en geniet van de vakantie. Hè?
4: Ja,

0: Cary Grant. En Gimme Hope, Joanna.
1: Ja.
0: Destijds nog door René van der Grijp gedaan als Geef me hoop, Jomanda.
1: Ja, Hans Kraaij maakte natuurlijk ook liedjes. Happy Luis.
0: Happy Luis, ja.
1: En Gijpie, nou, dan heb je de twee beste voetballers van Nederland te pakken.
0: Straks in de singalong hebben we nog Lionel. Ja. En Vroog.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
7: Kippie.
8: Het is weer laat.
6: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
13: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaart

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Happy nieuws! Kaartje to Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
2: Het is

0: televisies, dus snel even bollen.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol, deals op Lego Kids.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Actie, Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Jasmin.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Het weerbericht van Buienradar. Het is vandaag vooral bewolkt in het noorden. Daar kan ook nog een spatje regen vallen. Maar op andere plekken zon en 19 tot 22 graden.
10: De Joe Singalong met Koen en Sander.
9: Sander, goedemorgen.
11: Een hele goede morgen.
9: René Vroger, Just Say Hello, komt eraan. En nu Can't Take My Eyes Off You. Van de Boys Town Gang bij Joe in de Singalong.

0: toch even een hart onder de riem steken, ja. René Vroger. Want hij gaat even niet zo lekker.
1: Nee, nou, het gaat niet helemaal. Het gaat gewoon slecht. Ja. En dat is toch even slikken. En dat is voor een 65-jarige ook moeilijk te behappen. Maar hij heeft een auto-immuunziekte, polymyositis.
0: Ja.
1: En dan, ja, dat is echt een beperking.
0: Het is een behoorlijke beperking. Hij kampt er al langer mee. Maar optreden ging eigenlijk ook al niet goed. Dus voorlopig even de stekker eruit aansterken. Hopelijk beter worden. En natuurlijk is ook nog een beetje de vraag. Wat dan de toekomst qua toppers, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, het is de beterschap wordt nog niet vroeger.
0: Zeker. Benny Nijman, zometeen met zijn vrijgezel in de Joe Singalong. En nu Lionel Richie, altijd goed, toch? All night long!

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: opschrijven. Linnert Skinnert.
1: Ja, en schrijf eens op.
0: L-Y-N-Y-R-D.
1: Mooi.
0: Linnert.
1: En dan Skinnert.
0: En dan nog Skinnert erachteraan. Sweet Home Alabama maakt een einde aan de singalong voor vandaag. Morgen is het Celine Dion-dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wees gewaarschuwd.
0: Ja.
1: In alle opzichten.
0: Als jij een trip wil winnen voor twee personen naar Parijs, naar het concert van Celine Dion, luister dan morgen de hele dag en druk wanneer je Celine Dion hoort op de roze knop in de app van Joe. En verzamel alle liedjes van Celine Dion bij elkaar. Straks na 10, dan is Timo er weer. Met onder andere...

0: Veel plezier.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce. Zorgeloos HR.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: UForce. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
2: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
3: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus. En ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jou thuis klaar voor de toekomst.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
12: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
16: Fans van Voordeel,
15: Aldi.
18: Dit is jou. Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is het nieuws met Renske van der Zalm.
19: Goedemorgen. Veel jongvolwassenen hebben moeite om het einde van de maand te halen met hun salaris. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ze vaak achteraf betaaldiensten gebruiken om rond te komen. Daarnaast staat bijna de helft van deze groep onder de 35 jaar regelmatig rood of gebruikt een creditcard om de maand te overbruggen. Herkenbaar voor deze mensen bij Hart van Nederland.
20: Ik red het wel, maar het is niet alsof ik een luxe leventje kan leiden.
21: Het is niet dat ik heel veel kan sparen.
20: Ik ga niet veel uiteten, zeg maar. En dan kom je, zeg maar, snel wel in de min, zeg maar.
19: Veel jongvolwassenen geven aan er regelmatig over te piekeren. In Delft is een auto ingereden op een motoragent. Gebeurde afgelopen nacht. De bestuurder van de auto is opgepakt. De agent raakte niet gewond. Het ging net goed, zegt de politie. Of het inrijden bewust was of een ongeluk wordt nog uitgezocht. Premier Jette heeft bij de VN-top in New York met president Trump gesproken over de homogemeenschap. De rechten van die groep staan in de VS ook steeds meer onder druk. Wereldwijd gaat het minder met de acceptatie, dus liet Jette aan Trump weten dat vrijheid om jezelf te kunnen zijn iedereen aangaat, zegt hij bij de NOS.
0: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
19: Naast een gesprek met Trump bezocht Jette in New York ook een historische gaybar. En ziekenhuizen maken elke week een hoop onnodige kosten. RTL Nieuws ontdekte dat er wekelijks honderden uniformen in de prullenbak belanden doordat ziekenhuispersoneel balpennen of stiften in hun zakken laat zitten. Tijdens de wasbeurt gaan die pennen lekken, waardoor de witte kleding onder de inkt komt te zitten. Deze verpleegkundige merkt dat ook en waarschuwt vaak haar collega's.
1: Dat ik wel eens zeg van, joh, je moet even een ander uniform aan, want er zitten bijvoorbeeld op een kontzak zit een hele grote blauwe of in het ergste geval een rode vlek.
19: Het UMC Utrecht roept de medewerkers nu op beter hun zakken te checken voor het uniform de wasmand ingaat. Krijg je het weer van Buienradar? Het is vandaag vooral bewolkt in het noorden. Daar kan ook wat regen vallen. Op andere plekken zon. Het is zo'n 19 tot 22 graden.
18: Langste vertraging op dit moment door een defect voertuig op de A27 Utrecht-Gorkum. Voor Lunette een kwartiertje erbij.
22: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Dit is Joe met Timo Perlin.
18: De muziek woensdag bij Joe is begonnen. We zetten de deur open voor Michael Jackson. Dit is Thriller.

Met een liedje dat zo van Celine Dion had kunnen zijn. Maar het is Meatloaf. Zelfde schrijver, zelfde Jim Steinman. De man achter Total Eclipse of the Heart. Achter It's All Coming Back to Me Now. En achter

Wham! Bij Joe van Wham. Vrijheid, blijheid. Freedom, bleedem. Op deze, even kijken wat op de schurkalender staat. 23 september. En de dag die gaat door met... Nou, wat staat erop vandaag? Ah, als je iemands naam vergeten bent, verberg het dan niet. Maar zeg het gewoon. En vermeld dan meteen een detail uit jullie laatste gesprek... zodat je kan laten zien dat je wel geïnteresseerd hebt geluisterd. Nou, wat zouden we toch moeten doen zonder die schurkalender, denk ik soms. Nou, leidraad in ons leven. In ieder geval in deze ochtend. Goedemorgen, je luistert naar Joe met de beste 70s, 80s en 90s.

Joel komt eraan. En ik zat te denken, welk stukje... Want ik pak altijd een klein fragmentje van het liedje wat eraan zit te komen. Ik dacht, oh, welk stukje zou ik pakken van dit liedje? En toen dacht ik, ja, maar... Joh, eigenlijk bij de eerste zin krijg ik al... Moet ik al bij janken, krijg ik kippenvel. Zometeen Billy Joel met

0: is always a woman to me. Komt eraan. Bye.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best...

0: houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
4: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
19: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaris...

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Half 11, dit is Timoor van Joe met Joe Verkeer. Ze zijn nog ongeveer een half uur tot drie kwartier bezig met de nasleep van die bakwagen op de A27 bij Nieuwegein, die op zijn kant is beland. Er moet nog wat olie worden opgeruimd en alle boelen moeten nog worden aangeveegd. Rond 11:15 is alles klaar.

0: Billy Joel bij Joe.
1: Aerosmith komt eraan en weet je wat er ook nog aan zit te komen? Het jubileum van Janet Jackson's legendarische Control-album. 12 december gaat ze alle liedjes van dat album nog één keer zingen on stage. En Kylie Minogue die zegt al in de comments op de aankondiging op Instagram... Oh mijn god, oh mijn god. Ik heb mijn Control-cassettebandje helemaal grijs gedraaid. Alleen maar op herhaling, echt super vet dit. En kom er ook maar in, Janet Jackson, want er is nog meer goed nieuws.
2: And to top it all off, ja. It's gonna be filmed for a movie. Which means that our time together will be remembered for decades, forever.

0: ochtendshow-luisteraar Efrim vraagt het zich af. Efrim, wat gebeurde er met Aerosmith net?
1: Ja, jullie gingen een reclame maken tijdens Aerosmith.
0: Reclame maken, hoe bedoel je dat?
1: Ja, er kwam een reclame bij van... was dat een glasvezel voor een euro voor een jaar of 40 jaar?
0: Kreeg jij gewoon dwars door Aerosmith een glasvezelreclame?
1: Ja.
0: Nou, we duiken hier even op in. Als er meer mensen zijn die het hebben gehoord, moet je het maar laten weten. En anders krijg je van mij €30 teruggestort. Goed luisteren, ja. Ik probeer ook maar wat goed te doen. En vrienden, we gaan op zoek. Morgen trouwens Celine Dion-dag bij Joe. Hoor je morgen een liedje van Celine Dion? Dan druk je op de knop in de Joe-app. En heb je bij elk liedje gedrukt, dan maak je morgen aan het eind van de dag kans op 2 kaarten. Voor haar nu al legendarische concert in Parijs op 14 oktober.

0: zegt dat we net zomaar dwars door een liedje reclame hebben gedraaid. Geen enkele luisteraar heeft daarop gereageerd, dus er heeft niemand verder last van gehad van die glasvezelreclame, behalve Evriem. Dat gaan we allemaal goed te praten zo meteen. En mocht je hem dus niet gehoord hebben, nou, dan doen we zo meteen ook gewoon een glasvezelreclame in de reclame. Speciaal voor iedereen die hem gemist heeft. Snapt u het nog? Nee, nou, dat maakt helemaal niet uit, want er komt van een hele goede muziek aan van Tina Turner. En de best.
1: Ja, en het nieuws van 11 uur zometeen. Het laatste nieuws over de rechtszaak die vandaag begint over het schoolkampdrama in Zeeland.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
4: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
12: Kippie.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren...

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Tijd voor een klussie! Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Dit is Joe. Het is 11 uur. Dit is het nieuws met Renske van der Zalm.
17: Goedemorgen. Zometeen begint de rechtszaak over het schoolkampdrama in de Zeeuwse plaats Vogelwaarde met een eerste voorbereidende zitting. In juni werden een schooldirectrice en 3 groep 8 leerlingen door een auto doodgereden toen ze op de fiets onderweg waren naar een schoolkamp. De moeder van een van de overleden kinderen vertelt bij Omroep Zeeland over het gemis.
18: Je probeert wel verder te leven, maar er is geen moment van de dag dat je er eigenlijk niet aan denkt.
17: De verdachte in deze zaak is een man van 20 die roekeloos zou hebben gereden met drugs op in een kapotte auto. Werken, salaris krijgen en toch het einde van de maand niet halen met je geld. Steeds meer jonge mensen hebben ermee te maken. Volgens onderzoekers staan ze vaker rood, betalen met hun creditcard of gebruiken achteraf betaaldiensten. Als dat kan, want bij ruim 1/3 ging het mis met een rekening die te laat werd betaald, waardoor er extra kosten bovenop kwamen. Het zorgt bij jonge mensen voor een boel geldstress. De politie in Delft onderzoekt wat er afgelopen nacht precies is gebeurd toen een motoragent werd aangereden door een auto. Was het opzet of een ongeluk? Het ging volgens de politie net goed en de agent raakte niet gewond. De automobilist is opgepakt. Ja, en voor wie gisteren achter het net viste, je kan het vandaag weer proberen. Aanmelden voor Hives. Het populaire social platform uit de Zero's wordt weer nieuw leven ingeblazen. Gisteren liep het meteen storm, de limiet was snel bereikt. Vandaag kan je dus weer aanmelden. En wie weet levert dat ook wel weer nieuwe huwelijken op. Zanger Freek en zijn Ellen leerden elkaar kennen via Huis.
19: Via Huis had ik aangekondigd waar ik het optreden had. En daar is ze naartoe gekomen.
20: En ja, voor de een komt de ander.
19: En bij haar thuis nog een optreden gedaan. En daar ben ik eigenlijk niet meer weggegaan. Ik ben gelijk blijven hangen. Ik kon op zolder gaan slapen, maar die heb ik ook niet gehaald.
17: Ja, ze zijn nog altijd gelukkig getrouwd, zeggen ze bij Hart van Nederland. Krijg je het weer van Buienradar? Het is vandaag vooral bewolkt in het noorden. Daar kan ook wat regen vallen. Op andere plekken zon en het is zo'n 19 tot 22 graden.
16: En de boel is opgeruimd op de A27 Utrecht-Gorkum. Maar het verkeer heeft er wel een beetje last van wat, ja, wat restjes file. Voorlopig nog een kwartiertje vertraging rond Lunet ongeveer. Maar dat gaat langzamerhand oplossen.
21: Dit is Joe met Timo Perlin.
16: We gaan voor een monster scoren aan lekkere liedjes vandaag. En deze is ook lekker voor het doelsaldo.

0: morgen probeer je radio aan te houden. Want er komt de goud half uur aan zometeen. Met Prince en Purple Rain. En pap Appelsap komt er ook nog aan. Het moment voor je dagelijkse oorstottering. Gisteren had een Joe-luisteraar een prachtig liedje uit Marokko verpest. Met de nu al legendarische zin...
1: Ja, ik hoor Jan is een hoerenzoon.
0: Sorry. Jan is een hoerenzoon.

0: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister donderdagochtend naar de Coen en Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion-dag bij Joe. Live in Parijs.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen. Op veiligthuis.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
11: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Over precies 2 minuten bij Joe hoor je Prince met Purple Rain.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
14: Fans van Voordeel,
13: Aldi.
15: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar 749 euro.
16: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
17: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tegendeel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 11:30 in de Steamer van Joe met de verkeersinformatie. De langste file staat nu op de A2, dus een ongeluk gebeurt op de randweg van Eindhoven. Plus 40 minuten richting Eindhoven pakt de rechter parallelruimte.

zometeen een zwoele Simply Red, Holding Back the Years. Wat vinden jullie ervan, Supertramp? Yeah. Mooi zo. Goedkeuring hebben we van hun. En 8 minuutjes. Papa Appelsap. Wacht een woensdag.

0: En Holding It Back the Years, prachtig. Ik vind het altijd zo fijn dat Kai Kwaadvlieg, dat is een luisteraar van ons in Limburg, die reageert altijd als hij een mooi liedje hoort. Zo ook vandaag weer. Kai Kwaadvlieg, kom er maar in. En Kai Kwaadvlieg, kom er maar in. Ik zeg Kai Kwaadvlieg, kom er maar in. En hij komt er nooit meer in. Ja, dat is jammer. Ja, dan moet ik hem deselecteren. Maar daar komt hij.
1: Oh!

0: de Action. Valeska de Ruiter werkt daar in Hellevoetsluis.
1: Yay! Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, zit je nu achter de kassa of hoe doe je dit tegelijkertijd? Ben je aan het multitasken?
1: Nou, ik ben het magazijn ingevlucht, zodat niemand mij lastig kan vallen.
0: Oké, nou, vanuit het magazijn dan gaan we over naar jouw verkeer. We staan een songtekst. Waar was jij toen je dit hoorde?
1: Ja, ik was aan het schoonmaken en ik denk, laat ik eens weer een keer de top 40 gaan zetten.
0: Hey.
1: Daar is
0: hoor je allemaal liedjes die je normaal niet op Joe hoort? Wat krijgen we nou toch? Dit klinkt als Hugel, of niet?
1: Ja, dit is hem.
0: En wat hoor jij dan, dit liedje?
1: Nou, het enige wat ik hoor is natte poep en natte poep en natte poep en natte poep. Dat is het enige wat ik hoor.

0: als eerste in de ethisch lunch zometeen.
1: En zometeen in het nieuws is Oranje klaar om te spelen tegen Duitsland morgen. Nou, zometeen hoor je wat bondscoach Xavi erover te zeggen had.
2: Het nummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
10: Kippie.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: gigaveel.
11: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
18: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Smin.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
21: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
19: Smin. Boost yourself.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
20: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
13: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
20: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
26: Het is 12 uur, het nieuws met Alain Altena.
1: Goedemiddag. Dat de politie de handen vol heeft aan verwarde mensen, dat weten we. Maar nu is er ook een nieuw getal bij. Het ging afgelopen maand volgens het AD om 600 mensen per dag. 100 meer dan diezelfde maand vorig jaar. En de politie wil nu dat wanneer er geen direct gevaar is of er iets strafbaars wordt gedaan, dat andere instanties deze meldingen van agenten overnemen. De rechtszaak over het schoolkampdrama in Zeeland is begonnen met een eerste voorbereidende zitting. Vlak voor de zomervakantie werden in de plaats Vogelwaarde 3 kinderen en de schooldirectrice door een auto doodgereden, terwijl ze naar een schoolkamp fietste. De 3 kinderen zijn naast elkaar begraven, vertelt de moeder van een van hen bij Omroep Zeeland.
27: Voor ons voelde dat het fijnste, dat ze bij elkaar bleven. Het is dicht bij school. Als je bij hun graven staat, hoor je de kinderen op schoolplein. Gaf ons een, voor hoever je het fijn kan vinden, een fijner gevoel om ze daar naast elkaar te leggen bij elkaar.
1: De verdachte is een 20-jarige man en hij zou roekeloos hebben gereden. De marechaussee onderzoekt een dodelijk ongeluk op Aruba omdat er een militair bij betrokken was. Een vrouw van 23 kwam daarbij om het leven, anderhalve week geleden. Haar vriend en de militair overleefden het ongeluk en zeiden dat de vrouw achter het stuur zat, maar haar familie twijfelt daarover. En daarom nu dus een onderzoek. En sportbondscoach Xavi gaf net een persconferentie. Morgen komt Oranje namelijk voor het eerst onder zijn leiding in actie in de Nations League tegen Duitsland. En Xavi heeft er veel zin in.
28: I'm excited, yeah. I'm so happy. Really excited. I feel the passion of the players. So I think we are ready. But you know, in football we never know. But I think we are ready.
1: Ja, of Oranje ready is, dat zien we morgenavond in de Johan Cruijff Arena. Alle spelers zijn fit. Het weer van Buienradar. In het westen bewolkt, in het zuiden en oosten veel zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
29: De A2 ter hoogte van knooppunt Lederheide is dicht vanwege een ongeluk een uur geleden. Verkeer richting Den Bosch kan gaan doorrijden, maar dan via de parallelrijbaan. Levert wel 40 minuten vertraging op. Alhoewel, rond deze tijd zou alles ongeveer geborgen moeten zijn, dus dan zal het weer snel moeten afnemen.
30: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
29: Wat een leuk dagje morgen. Maar wat dacht je van vandaag? Dit zijn de lekkerste 80's voor in je pauze.

lekker man. Eric Clapton op zijn gitaar. En hou je van snoeiharde gitaarriffs, nog harder dan wat je nu hoort? Er staat een knutselclub in Nederland, een knutselclub. En daar kan je onder het genot van snoeiharde gitaarriffs al je frustraties en je opgekopte emoties van je afhandwerken. Het is vanavond in Tivoli in Utrecht weer. Het heet Draad en Nijd. Zij regelen het materiaal en de harde gitaarmuziek. En jij mag je lekker uitleven op je handzagen of op je borduurwerkje.

0: Ik heb zometeen een liedje van Billy Ocean dat je denkt... Ik denk dat ik hem niet helemaal ken. Maar oei, oei, oei, dit is een liedje om toe te voegen aan je 80s playlistje. Het liedje heet Caribbean Queen van Billy Ocean. Je hoort hem zometeen na deze...
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
1: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: karel.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: naar zijn bankrekening en profiteert dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, we krijgen alles op 1 factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon 1 factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zacht

0: was Caribbean Queen van Billie Eilish, wou ik zeggen. Nee, Ocean.
1: De Joe 80's Lunch. Oh
0: ja, zit in de 80's. Zometeen, over een half minuutje, hoor je Barbara Streisand en Barry Gibb. Prachtig liedje. En ja, natuurlijk iedereen en zijn vader en moeder hebben inmiddels een nieuw Hives-account. Want dat is gisteren helemaal, helemaal losgegaan, dat ze gaan herlanceren. Koen en Sander, die hadden het erover vanmorgen. En Koen die, is een nieuw Hives-account ook weer begonnen. Maar Sander die herinnerde Koen nog eventjes fijntjes aan 2010. Aan zijn oude Twitterfeed.
2: Want ik ben eens eventjes gedoken in jouw Twitter.
3: Jezus, nee.
2: En zo heb jij bijvoorbeeld 8 augustus 2010... ben aan het overwegen om een Hives-account op te zeggen.
0: Oei.
2: En dan gaat het snel. Dan komt het in een stroomversnelling. Want dezelfde dag nog. Waarom? Omdat ik niet het idee heb dat de Hives er nog te doen. Facebook it is. En dan zegt hij, en dan nu een poging doen een Hives-account te deleten.
0: Oei.
2: En dan, dag vriendjes, hashtag.
3: God, ik word er weer emotioneel van.
2: Wat tijd toch met je kan doen. Ja.
0: Mooi, morgen weer een nieuwe Koen en Sander Show bij Joe vanaf 6.

Het is Joe, het is woensdag nog. Morgen is het Celine Dion-dag bij Joe. Hoor je dan een liedje van Celine Dion voorbij komen? Druk op de knop in de Joe-app. En heb je bij elk liedje gedrukt, dan maak je aan het eind van de middag

0: is de man van Driving Home for Christmas, Chris Ria. Met zijn andere grote hit, Josephine. Zometeen bij Joe. Hoor je Bon Jovi met You Give Love a Bad Name. Na het nieuws van 1 uur met Alain.
1: Ja, met zometeen groot, heel groot nieuws over het Songfestival.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar...

0: Bij jezelf wel. Op mobiel.nl.
1: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
2: Kippie.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey. Oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas al.

0: prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: is 1 uur in nu.nl nieuws met Alain.
1: Goedemiddag. Ja, groot nieuws over het Songfestival. Ons land doet volgend jaar toch mee. Volgens meerdere media staan alle seinen op groen en we sturen een eigen kandidaat. Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg.
2: Afrotrossi heeft gezegd, Israël doet mee en dus doen wij niet mee. Dus is de opdracht teruggegeven aan de NPO. En de NPO heeft nu een oplossing gevonden. Wat die oplossing exact is, dat gaan ze zo meteen nog bekendmaken. Dus daar zijn we nog even in afwachting. Maar ik durf wel te zeggen dat we nu toch wel mee gaan doen.
1: Ja, later vandaag wordt meer duidelijkheid verwacht. Dan heel ander nieuws. De 20-jarige verdachte in de zaak van het schoolkampdrama in Zeeland reed veel te hard. Op de weg waar hij reed mag je 80, maar hij ging 130. Dat zei het OM in de eerste voorbereidende zitting. Bij het ongeluk afgelopen zomer kwamen 3 leerlingen en een schooldirectrice om het leven. Zij waren op schoolkamp. De politie heeft de handen steeds meer vol aan verwarde personen. Afgelopen maand ging het volgens het AD om 600 mensen per dag. Dat waren er 100 meer dan diezelfde periode vorig jaar. De politie wil nu dat wanneer er geen direct gevaar is of er iets strafbaars wordt gedaan, dat andere instanties deze meldingen van agenten overnemen. En dit lijkt een grap, maar het is echt waar. In Brabant heeft de brandweer zelf voor een gaslucht gezorgd. Mensen in grote delen van Oosterwijk roken vanmorgen gas, schrijft Omroep Brabant. En dus ging de brandweer op zoek naar de boosdoener. Nou, het bleek een potje met gasgeur te zijn, waarmee de brandweer oefent met gevaarlijke stoffen. Het potje belandde bij het afval en ging kapot in een vuilniswagen. En die reed vervolgens het hele dorp door. Het weer van Buienradar. In het westen bewolkt, in het zuiden en oosten veel zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel, Alain. Dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Met een vertraging op de A58 als je rijdt van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel zit je op 7 kilometer aan extra reistijd.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: Goedemiddag. Ik heb zo'n liedje waarin je 26 keer dezelfde 2 woorden hoort. En het komt niet van Daft Punk Around the World. Bij welke

is officieel begonnen. Het is echt herfstliedje dit, hè? Bill Withers, Ain't No Sunshine. Zo'n kleedje op de bank, pepernoten vroeg, donker en warme chocolademelk liedje. Of draai nou een beetje door, want de verwachting voor volgende week is gewoon 25 graden. Hé, hey, fijne herfst. Maar goed, hoe die ook loopt, Joe vult het met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Het hits van Phil Collins, Susudio komt eraan naar George Michael. Dit is Freedom.

komen er destijds de 70s, 80s en 90s. En Phil Collins in studio. De afgelopen weken de nieuws. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over geld. Bij de 3 op de 10 zeggen verder bezuinigen lukt gewoon niet meer. Heel veel mensen zoeken ook een side hustle. Misschien is een handeltje in speelkaarten iets voor je. Dat dacht namelijk Fusajiro Yamuchi ook. Dat is wel even lang geleden, 137 jaar geleden. Hij bleef nieuwe spellen ontwikkelen. Zijn bedrijf groeide uiteindelijk uit tot een van de bekendste van Japan en misschien ook wel de wereld. Namelijk Nintendo. Is tegenwoordig 60 miljard euro waard. Maar je moet wel 137

0: gaat het?
1: Oh, tijd voor de hitquiz.
2: De Joe Hitquiz.
1: Gaan we zo doen. Als je het leuk vindt om mee te spelen, dan moet je even goed opletten. Want je kunt zometeen het partyspel Hitster Battle of the Generations winnen. Het is de hitquiz. En dan krijg je van mij een aantal fragmenten van liedjes. 3 stuks. En dan moet jij zeggen, oh, deze komt uit de 70s. Of de 80s. Of de 90s. Het kan ook zijn dat er 2 uit de 90s komen. Of alle 3 uit de 70s. Zou kunnen. Maar het gaat gewoon om per fragmentje moet je zeggen uit welk decennium het komt. Wil je meespelen? Dan heb ik alvast de eerste opgave voor je. Dan ga je nu via de Joe-app doorgeven. Uit welk decennium dit liedje komt. Is het 70s, 80s, 90s? Zet er nu in de Joe-app. Je hoort hem zo helemaal. En ook Culture Club komt eraan.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Koning.

0: eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: in de textielbak. Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Moelenmilk, the moo you can't resist.
2: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
3: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
5: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
18: Verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Twee vertragingen van een kwartiertje of langer. Dat is de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en Prins Klausplein, 15 minuten. En de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Zwift-Band. Daar zit je op 25 minuten extra.

0: kan het niet laten om altijd luchtgitaar te spelen. Heb jij dat ook, Anne Fleur?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Het is leuk om te doen.
0: En je bent aan het werk op dit moment. Sta je dan wel eens wat te drummen en sta je dan wel eens mee te luchtgitaar spelen, ja?
1: Oh, zeker. Ik sta heel vaak te dansen en te zingen.
0: Oh, wat leuk! De Joe ja. Hit Quiz. Dan ben jij een leuke collega. Anne Fleur Beuting uit Eibergen, de Achterhoek. Goedemiddag!
1: Yay. Hi.
0: Hi,
1: Daniel.
0: Hi. Je bent printmonteuze. Dat heeft niets met printers te maken van papier, maar voor in elektrische apparaten en zo, toch?
1: Ja, dat klopt. Helemaal.
0: Ben je de hele dag een beetje met een soldeerbout rond aan het zwaaien?
1: Ja, dat klopt.
0: En heb je dan de radio ook aan?
1: Ja, we hebben de radio aan.
0: Heel goed. En nou ja, daar sta je natuurlijk altijd mee te drummen en mee te zingen en op de tafel te dansen. Maar nu is het grote moment. Hoe goed ben jij in je kennis van muziek? Want ik vind het leuk als je met mij gaat meespelen het spelletje De Hit Quiz. Doe je dat?
1: Heel graag.
0: Goed zo. Nou, je bent ook een kandidaat geworden omdat jij doorstuurde dat Kiss, I Was Made For Loving You uit de jaren 70 komt. Dus die had je in ieder geval al goed. Dat was een mooie voorproefje. Je krijgt nu 3 hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen, komt die uit de 70s, 80s of 90s. Heb je alles goed en win je? Fout maken kan niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het partyspel van Hitster. Dat is Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens je alle succes van de wereld. Ben je er klaar voor?
1: Zeker weten, dankjewel.
0: Oké, okay, here we go. Hier komt de allereerste.
1: Dit
0: is de 90's. Ja, dat is hartstikke goed. Waren de Backstreet Boys. Nou, nog eentje. Komt-ie.
1: Dit is de
0: 70. Jaren 70. Eagles, One of These Nights. Hartstikke goed, Anne Fleur. Hier is de laatste.
1: 74. Dit is de
0: 80. Oh, nee! Oh, nee, dat was echt de jaren 90, 1995
1: oh,
0: voor
1: jammer.
0: De Cornell 70. Ja, dat is een beetje lastig. Het heet namelijk 74, 75 in de titel. Het komt uit de jaren 90. En jij zegt jaren 80. Dus sowieso knap
1: ja,
0: dat, we dan toch, dat we dan toch alle decennia's kunnen meenemen in één opgave van het spelletje. Maar helaas, het is niet goed.
1: Helaas.
0: 2 van de 3 wil zeggen eervol afscheid nemen. Je krijgt een studio-applaus. Allemaal zijn we blij voor je dat je mee hebt gedaan. Helaas gaat het spel aan je neus voorbij. Maar je mag wel weer lekker meezingen en mee luchtdrummen en luchtgitaar spelen. Dus dankjewel, Anne Fleur. Doeg!
1: Ga ik zeker doen, doeg!
0: Wil je ook een keer meespelen? Morgen gaat het gebeuren om 2:30. Kun je jezelf aanmelden voor een nieuwe editie van The Hit Quiz. Backstreet Boys, I Want It That Way uit de quiz. Komt eraan. Eerst hoor je The Eurythmics.

0: die gasten met de grote bek. Die roepen namelijk al vanaf 1974... You ain't seen nothing yet. Maar opvolging is nou niet echt gekomen. Back met Turner Overdrive. Bij Joe, waar je het beste hoort uit de 70s, 80s, 90s. Je krijgt zo onder andere een van de grote hits van Michael Jackson. Er is nog het nieuws met Alain. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik vertel zo meteen waar volgend jaar de Passion wordt gehouden.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster, Battle of the Generations.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
12: Ga naar waarom je tranen van water zijn, naar hoezo wolken en waarom lava. Nou, of het ooit op kan raken. Nee joh, zal wel niet. Nou, een plastic pijp in een machine steken en dan maar eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart. Allee.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: vraag je.
1: Wat?
0: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
1: Langer mee doen is goedkoper.
0: Zeker, kwaliteit rendeert.
2: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl. Ik kom

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met bami. Lekker.
5: Kippie.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Twee uur, dat is het. Ja, het Nu.nl nieuws met Helene Altena.
8: Goedemiddag. Ons land doet volgend jaar toch mee aan het Songfestival. Eerder trok omroep Afrotros zich opnieuw terug, omdat Israël nog altijd meedoet. Nou, daarin is niet veranderd, maar de NPO heeft nu volgens meerdere media een oplossing gevonden. Wie ons land gaat vertegenwoordigen? Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg durft het nog niet te zeggen.
9: Het zou heel erg goed kunnen dat er al iemand klaar staat. Maar het zou ook kunnen dat we alsnog voor een bijvoorbeeld een soort van nationaal songfestival gaan. Dat staat echt allemaal nog open. Dus ik ga daar niet te veel over speculeren.
8: En later vandaag wordt er meer duidelijkheid verwacht over wie het nu gaat organiseren. De man die verdacht wordt van het schoolkampdrama in het Zeeuwse Vogelwaarde komt voorlopig vrij. Wel gelden er strenge voorwaarden, zo heeft hij een rijverbod en moet hij bij de rechtszaken aanwezig zijn. In de rechtbank werd duidelijk dat de verdachte volgens justitie 130 reed op een weg waar je 80 mag. Bij het drama reed hij 3 leerlingen en de directrice van de school dood. Ze waren met de fiets op schoolkamp. Bijna 400.000 kilo tropisch hardhout is in beslag genomen in ons land. 16 vrachtwagens vol. Het hout komt uit het Afrikaanse land Gabon en mogelijk is het fout hout. De Nederlandse importeur kan namelijk niet bewijzen of het allemaal legaal is gekapt. Waar het bedrijf zit in ons land is niet bekendgemaakt. En we weten waar paasspektakel The Passion volgend jaar wordt gehouden, op Witte Donderdag, eind maart. Het is Ootmarsum, een stadje in Overijssel. De afgelopen jaar werd het verhaal over de laatste dagen van Jezus gehouden in het Drentse dorp Dwingelo. Nou, wie Jezus, Maria en de andere rollen gaan spelen in Ootmarsum wordt later bekendgemaakt. Het weer van Buienradar. In het westen bewolkt. Op andere plekken is er wat zon. Het is 19 tot 22 graden. En morgen krijgen we overal veel zon bij 17 tot 20 graden.
7: En dit is de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal en de grens. 20 minuten A6 Lelystad en Meloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. 10 minuten. En ook de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Dan zit je op 10 minuten extra.
10: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion live in Parijs. Dit is Joe met Daniel Smulders.
7: And do you think I'm sexy? Rod Stewart komt eraan, maar eer.

0: We slaan natuurlijk nergens op. Elke werkdag bij 10 uur Perlin in de late ochtend. De leukste verkeerd verstaande songteksten in Mama Appelsap. Maar iedereen, niet iedereen vindt het leuk. Dat zag ik op mijn tijdlijn.
1: Lieve radio DJ's, ik heb heel veel respect voor jullie. Maar je kan me niet wijsmaken dat het segment Mama Appelsap echt grappig is.
0: Nou.
1: Oh, je hoort in plaats van Country Roads Spek met Tieten.
0: Wat?
1: Poeien dat je dom bent. Huh? Gewoon luisteren.
0: Wat? Spek met Tieten in Country Roads. Echt? Geloof ik niet. Dat geloof ik echt niet. Wat is dit nou weer? Spek met Tieten in Country Roads? Hoe durf je dat te zeggen, Riem?
2: Almost heaven.
0: Nee, deze man die dat zingt?
2: West Virginia.
0: Nee, geloof ik niet.
2: Blue Ridge Mountain.
0: Nee.
2: Shenandoah River.
0: Het refrein. Oh, wacht even. Refrein dan?
2: Country Roads.

ook niet. Heb je wel een songtekst die je altijd verkeerd hoort? Check even de app van Joe. Geef het door. Misschien is jouw Mama Appelsap legendarisch. En komt die op de radio iedere ochtend bij Timo Perlin. Zo hoor je Heart Alone komt eraan. En hier is Mr. Rod Stewart.

I. Joe hoor je het beste uit de 70s, 80s en 90s. Dus ook de beste rock ballads van Heart and Alone. En ook hoor je Celine Dion. Die 26 concerten geeft in Parijs. Echt allemaal tot op de laatste kruk uitverkocht. Maar Joe heeft wel tickets. En wil je de kans om maken morgen de hele dag luisteren? Dan is het namelijk Celine Dionderdag. En elke keer als je morgen een liedje van Celine hoort, dan druk je op de speciale knop die dan in de Joe-app verschijnt. Eind van de dag maak je kans op 2 tickets. Voor 14 oktober voor Celine Dion in Parijs. Inclusief vervoer en overnachting.

0: De eerste hit van Bluff.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM. Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad...

0: Onze bank.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nederland.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

gedacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dave uit Londen bij Joe. Dus inmiddels een maand geleden dat Dolly Parton overleed. Er is nou een gedoe ontstaan rond haar erfenis. Eigenlijk heel triest, hè, hoe verdriet zo snel kan omslaan in ruzie. En vooral weer om geld. De manager van Dolly wil namelijk een contactverbod voor haar neef, die jarenlang ook haar hoofdbeveiliging was. Hij zou de manager hebben bedreigd omdat hij vindt dat hij niet genoeg geld uit de erfenis krijgt. Nou, hopelijk wordt dat snel en vooral netjes opgelost. Gedoe om geld is wel het laatste wat je wil, hè? Zo'n verdrietige overlijden. Van zo'n grootheid als Dolly. Dolly, legend Dolly. We hebben gevraagd van Dolly, ben je een legend? Toen zei ze...
1: Well, I've been around a long time. I don't know what kind of a legend I am. But if being around a long time makes you a legend, then I guess I am.
0: Oh, yes. Yes, Dolly, you are a legend. En legend Dolly...

van Marloes in de app van Joe. Ik haal net de kinderen uit school. Natuurlijk staat Joe aan bij mij in de auto, altijd. En volgens mij zingen zij inmiddels harder mee dan ik. Met Jolien! Ah, leuk, Dolly Parton. Goed van Marloes uit Breda. Oh, andere berichten om even meenemen dan. Middag dit begint toe te slaan, Daniel. Maar de laatste uren van de werkdag komen we wel door, stuurt Linda. En zo spannend, ik sta op het punt om oma te worden. Mijn dochter is aan het bevallen. Hopelijk krijg ik snel goed nieuws. Oh, wat leuk. Mooi vooruitzicht. Leuk dat je dat doet samen met Joe. Nu de Weather Girls.

0: Tegen de middagdip zometeen. Coming out, Don't Leave Me This Way bij Joe. En dat krijg je na het nieuws met Alain Antena. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Ik vertel zo waarom meerdere scholen toch geen tonnen aan boetes hoeven te betalen.
2: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Donderdagochtend naar de Coen & Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dionderdag bij Joe. Celine Dion, live in Parijs.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
12: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
13: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
14: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
15: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
16: Kippie!
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. op mobiel.nl.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
18: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
24: Ja.
23: En nu?
24: Domeinnamen kopen.
23: Voor je bedrijf?
24: Ja.
23: Welk bedrijf?
24: Ja, dat weet ik nog niet.
23: Welke domeinen dan?
24: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
23: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
24: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
25: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
27: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Het nu.nl nieuws van 3 uur krijg je van Ellen Altena.
1: Goedemiddag. Nabestaanden van het schoolkampdrama in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn woedend dat de verdachte voorlopig vrijkomt. De 20-jarige man reed volgens justitie afgelopen juni veel te hard toen hij met zijn auto 3 kinderen en een schooldirectrice doodreed. Ze waren met de fiets op weg naar een schoolkamp. Omdat nog niet duidelijk is wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, komt de verdachte dus vrij. Hij moet zich wel aan strengere regels houden, niet rijden en ook bij iedere zitting zijn. 13 onderwijsinstellingen hoeven toch geen tonnen aan boetes te betalen. De scholen zouden studenten verkeerd hebben voorgelicht over het diploma dat ze konden halen. Maar de inspectie had geen screenshots gemaakt van hun website om dat te bewijzen. De hoogste rechter van het land veegt de boetes daarom nu van tafel. Weer een grote dodelijke schietpartij in Zuid-Afrika. Zeker 11 mensen zijn omgekomen in een huis waar 2 schutters binnenvielen en het vuur openden. En waarom dat gebeurde, dat is nog niet bekend. Er zijn vaker van dit soort massaschietpartijen in Zuid-Afrika. Per dag zijn er in het land 60 moorden. En later vandaag moet meer duidelijk worden over het Songfestival. We doen volgens meerdere media volgend jaar weer mee, maar wie organiseert het nu precies? Want omroep Avro Tros trok zich eerder terug, net als vorig jaar, omdat Israël nog steeds meedoet. En de publieke omroep zou nu een oplossing hebben gevonden. De vraag blijft, wie gaat namens ons land optreden? Ook dat is nog even een raadsel. Het weer van Buienradar. In het westen bewolkt. Op andere plekken is er wat zon. Het is 19 tot 22 graden. En morgen krijgen we overal veel zon bij 17 tot 20 graden.
0: En nu de verkeersinformatie van Flitsmeister bij Joe. Met 1 vertraging op de A16 rijd je van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk, Zuid en Zwijndrecht zit je op 30 minuten extra reistijd.
2: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: Ja, goedemiddag. Daniel, ik hoor nooit de Crusaders met Streetlife krijg ik door via de app.
28: Ah, niet waar hoor, die ga ik zo meteen laten horen.
0: Nou, die coming out, don't leave me this way.

0: Dit is Joe en de Ochtendshow. De Coen en Sander Show bestaat 20 jaar. Hoe ouder je wordt, hoe minder vaak je iets voor een eerste keer doet. Daarom geven Coen en Sander elkaar een eerste keer cadeau. Heb je het een beetje gevolgd? Coen die gaat een vliegtuig aan de grond zetten. En het cadeau van Coen en Sander die had eerder al deze hint. Een potje met spinazie. En ik weet niet of je vanochtend hebt gehoord. Dit was de hint van vanochtend.
1: Hier zijn ze, al 20 jaar op je radio. De Tag Team kampioenen van het Nederlandse radiolandschap. Ze zijn de grootste, de grappigste, het meest charmante en flamboyante duo van Nederland. Coen Swijnenberg en Sander Macho Man Lantega.
0: Dat is de hint van vanochtend. Dit is iets stoers wat er gegeven gaat worden. Ik hoor Tag Team, dus iets van

De Bengals met Joe, Walk Like an Egyptian. Het blijft bijzonder hoe makkelijk dat we ons tegenwoordig over de wereld verplaatsen. Vroeger wekenlang op een boot, nu pak je vliegtuig. Dan moet je bij die echte grote afstanden nog vaak overstappen. Maar dat hoeft straks niet meer, hè? Vanaf 2028 kun je vliegen vanaf Sydney naar New York zonder tussenstop, maar wel 18 uur lang in hetzelfde vliegtuig. 18 uur. 3 maaltijden, 5 films, ben je nog niet geland. Voor die enorme afstand worden speciale vliegtuigen gebouwd. Extra brandstoftank van 20.000 liter. Goed over nagedacht. Is Patrick Hernandez met jou.

0: heb Joe aanstaan. Leuk dat je dat doet. We hebben het beste uit de 70s, 80s en 90s. Mijn naam is Daniel en je ziet het zo voor je. John Travolta in een wit pak. Een verlichte dansvloer. En de stemmen van de Bee Gees. Nou, heel veel meer jaren 70 ga je niet krijgen in een paar minuten. Maar welk nummer het is, dat hoor je zo.
1: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Donderdagochtend naar de Coen & Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dionderdag bij Joe. Celine Dion, live in Parijs.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 1.

0: Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon.

0: Download de app en start met Vin.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus,
4: bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
6: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Goedemiddag, je luistert naar Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Volgende vertragingen zijn er van 15 minuten of langer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg ruim 20 minuten. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Bavel een kwartier. En de A58 vanaf Bavel naar Ulvenhout ook 15 minuten. En dan is er nog een melding voor de A67. Eindhoven richting Turnhout, dat is 25 minuten. Vanaf knooppunt Leenderheide tot de Hocht, randweg N2.
10: Dit is Joe.

Night Fever was dat. Als je niks van de Formule 1 race van dit weekend wil missen, moet je even opletten. Dit weekend namelijk moet je een dag eerder klaarzitten dan normaal. Max Verstappen rijdt niet op zondag. Hij rijdt op zaterdag de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zondag is daar namelijk een nationale herdenkingsdag. Daarom is het hele raceweekend één dag naar voren geschoven. Dat betekent morgen al eerste trainingen. Vrijdagmiddag 2 uur kwalificatie. Zaterdagmiddag om 1 uur de race. Dus niet zondag op de bank denken, waar is Max nou? De winnaar al lang bekend natuurlijk. Toto Red Hot Chili Peppers bij Jonah David. Mick.

Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge. Je luistert naar Joe. Doe je goed. Met 30 seconden. En je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Dat is een beetje de opdracht die je krijgt. Met één bepaalde letter uit het alfabet. Straks in de Alpha Battle per goed antwoord krijg je 1 punt. En je hebt tot morgen eigenlijk nog om de allerhoogste score te halen. Heb je die, dan win je 1000 euro. De score om te verbeteren, 7 antwoorden.

0: Bob Marley laat horen. Vergeet mijn hangmat niet op te ruimen nog, want het wordt echt prachtig weer. Lekker, 25 graden zit eraan te komen. Bob Marley en de Wailers, altijd lekker Buffalo Soldier hoor je bij Joe. Met zometeen Kai Merks en de 4 uur middagboost knalt erop los. Direct na het nieuws. En dat krijg je van Jeroen. Dag Jeroen.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen in het nieuws. Er is meer bekend over onze deelname aan het Songfestival volgend jaar. Want, ja, wist je het nog niet? We doen toch mee.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfum.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM. Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
7: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
8: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
6: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook...

0: Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude boor... die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: Furniture extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
4: Dit is jou. De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedemiddag, er is zojuist meer bekend geworden over hoe ons land volgend jaar toch meedoet aan het Songfestival. Niet één omroep, maar een onafhankelijk team verzorgt de deelname. Songfestival-verslaggever Lara Zevenberg.
6: De NOS doet verslag van het festival. Ze doen voorbeschouwingen en ze doen commentaar. En daarnaast is er dus een commissie en daar mogen verschillende omroepen mogen iemand aanwijzen waarvan ze zegt van nou, die is helemaal geschikt en die gaat meehelpen met het uitkiezen van de artiest en die artiest ook begeleiden.
5: Ja, wie dat gaat worden, die artiest, dat is nog niet bekend. De NPO hoopt daarvoor voor de kerst meer duidelijkheid over te geven. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen blijft misschien nog tientallen jaren open. De staat heeft namelijk een meerderheid van de aandelen gekocht en wil de centrale op die manier langer open houden. Eigenlijk zou die over 7 jaar sluiten. Het plan voor Borselen is nog niet definitief. Het hangt af van de andere aandeelhouders. De marechaussee onderzoekt een dodelijk ongeluk op Aruba omdat er een militair bij betrokken was. Een vrouw van 23 jaar kwam erbij om het leven. Het gebeurde allemaal 1,5 week geleden. Haar vriend en de militair overleefden het ongeluk en zeiden dat de vrouw achter het stuur zat. Maar haar familie twijfelt daarover. Daarom komt er nu dus een onderzoek. En 13 onderwijsinstellingen hoeven toch geen tonnen aan boetes te betalen. De scholen zouden studenten verkeerd hebben voorgelicht over het diploma dat ze konden halen. Maar de inspectie had geen foto's gemaakt van hun website om dat te bewijzen. De hoogste rechter van ons land veegt de boetes daarom nu van tafel. Het weer van Weerplaatsen. In het westen meer wolken, in het oosten veel zon. Het is zo'n 21 graden en nu komt hij. Morgen droog en overal veel zon.
4: Oh.
5: En een fijne temperatuur, 17 tot 20 graden.
4: Dat is een hele fijne temperatuur. En weet je wat er morgen dan ook nog aan de hand is?
7: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Oh. Dit is Joe met Kai Merks.
4: Yes. En we zijn van de kant. Voor de 4 uur middagboost, een 1/2 uur lang muziek waar je energie van krijgt. Precies op het tijdstip van de dag dat je het goed kan gebruiken. Misschien wel tijdens het sporten, want vandaag wordt iedereen met een campagne aangemoedigd om meer te bewegen. Heb je goed bewogen vandaag, Jeroen?
5: Zeker, 7 kilometer gelopen.
4: Oh, langs het strand?
5: Ja, nee, dat vandaag niet. Andere dagen wel. Nee, net vandaag niet.
4: Wat fantastisch goed. Ik heb 2 trappen opgelopen, dat was het wel vandaag.
5: Nou, dus ook
4: een
5: kleine...
4: Nou, het waren zware trappen. Het waren geen luie trappen, hoor. Het waren zware betonnen trappen, waren het. Maar goed, je mag een nummer aanvragen die daarbij aansluit misschien wel. Of om je te gaan motiveren om vanavond nog even te gaan sporten. Daniel heeft alvast zijn boost aangevraagd met een boodschap voor zijn baas.
8: Dit is een goede boost voor de laatste paar uurtjes. En je baas vraagt om langer te blijven. En je zegt... Nee, you cannot touch this. Bij MC Hammer.

0: We hadden net over die campagne die vandaag gelanceerd is om ons allemaal wat meer te laten bewegen. En Ilse die zegt, ja, wij zitten op het strand bij het Gardameer. Wij hebben echt nul zin om te bewegen. Maar misschien lukt het wel met muziek in de 4 uur middag boost. Okay. En anders misschien als de glazen leeg zijn. En dan even een ritje naar de bar. Dat is waarschijnlijk de enige stappen die Ilse zet aan het Gardameer. Ja, goed. Gerrit heeft hier wat ingesproken via de app van Joe. Want ook hij kan wel wat energie gebruiken.
1: Ik zou voor de woensdagmiddag boost wel graag een liedje van Roxette willen horen. Aangezien mij dat altijd echt een goede kick geeft om toch nog die dag even door te komen.
0: Ja, dat begrijp ik. Waar krijg jij nog energie van? Laat het weten en waarom in een bericht met de app van Joe.

0: Show. En de look in de 4 uur middagboost. Mark, waarom kun jij wat energie gebruiken?
1: Nou ja, ja, dat is, ja, het weer is niet helemaal optimaal. En ja, het loopt niet allemaal lekker op mijn werk nu vandaag.
0: Wat loopt er dan niet lekker op je werk?
1: Nou ja, er zijn wat dingen die wat misgegaan zijn met bestellingen en dergelijke. En nou, ondertussen loopt die wel, maar ja, de klok die tikt, zeg maar.
0: Ja, de klok die tikt. Ja, dat is vervelend natuurlijk. Ja, en waar werk je?
1: Ik ben op dit moment een lift aan het ombouwen in Maastricht.
0: En dat ging niet goed met liftonderdelen bijvoorbeeld?
1: Ja, er waren wat dingen, ja, voor een meter zal ik het maar even noemen. Ze hadden verkeerde maat hadden ze opgenomen.
0: Tikken me, ja. En de klok tikt, Mark. De klok tikt. Welk nummer wil je horen? Wat geeft jou energie?
1: Nou, ik krijg sowieso heel veel energie van de Jacksons, van Can You

0: Texans bij Joe en Can You Feel It? Kijk, je luistert naar de middagshow bij Joe. Maar ik heb ook het idee dat we dat als groep doen. Zeg maar als club, als vrienden. Want soms zijn dingen gewoon echt zoals ze moeten zijn. Ik sprak net Mark en Mark vertelde... ja, ik ben liftmonteur en het gaat niet zo goed op mijn werk vandaag... want ze hebben verkeerde onderdelen geleverd... en de tijd tikt verder en ik kan niet door. Nou, waarop ik een bericht krijg van Bart... en het lijkt wel of Bart... nu een hart onder de riem wil steken... met het nummer dat hij wil horen in de Vierenmiddagboost. Want voor een liftmonteur is Love in an Elevator natuurlijk fantastisch.
1: De week is weer doormidden en ik kan wel een boost gebruiken... omdat de dag bijna voorbij is. Een van mijn favoriete nummers. Voor iedereen wat extra energie. Aerosmith met Love in an Elevator.
0: Alhoewel, de tijd tikt natuurlijk, hè, zei Mark.

0: Dikke bak herrie, hallo. Ja, joh. Als je nou een beetje een mindere dag hebt gehad op je werk, dan is dit wel echt het ultieme nummer om te horen, lijkt mij. Love in an Elevator, wat fantastisch zeg. Aerosmith, hoor je bij Joe. Hoe zit het eigenlijk met het weer? Wordt het nou echt weer een beetje zomer, Jeroen, of niet? Hoe zit het nou eigenlijk?
1: Morgen wat een lekkere dag. We krijgen een heel lekker weekend. Vrijdag volop zon. En volgende week zou het inderdaad misschien wel 25% kans dat we een record gaan halen. Was gisteren.
0: Ja.
1: Ik kijk even naar alle tekenen die ik kan vinden, zeg maar, over het weer. Voorlopig staat het bijvoorbeeld volgende week woensdag. Dat zou de omslagdag zijn op 24 graden.
0: Oh.
1: Met een zonnetje, maar een dag later alweer 22 graden. Dus die 25% kans op een klein hittegolfje, dat is nog steeds onzeker.
0: Dat is nog steeds onzeker. Nanda die heeft een bericht gestuurd via de app van Joe. Die wil alvast even eigenlijk een sprongetje naar dat moment maken. Die wil een heel lekker zomersnummer horen.
2: Zou je vanmiddag in de middagboost een nummer van Ricky Martin kunnen draaien? Ja. Iets met een beetje pit en een beetje swing erin. Kunnen we allemaal wel gebruiken, denk ik. Yep.

0: alvast even lekker vooruit zomeren met het mooie weer dat er volgende week aankomt. En hoe lekker ga je die zomerweek in? Hoor je, het is bij mij al een zomerweek geworden.
1: Ja, maar het kan nog steeds. Hè? Het kan nog steeds.
0: Dus, ja, het kan nog steeds.
1: 25% kans dat je hiermee goed zit.
0: Nou, kijk. Ja. En hoe lekker ga je die zomerweek dan in met 1000 euro extra op zak? Hallo, dat is wat zeg. Om 16:45 spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Je krijgt 30 seconden de tijd en moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. We hebben een score te verbeteren. Ja, het is nog wel aardig te doen. 7 goede antwoorden van Roy. Dit is het hoogste op dit moment. Maar daar zit verbetering in. Pak alvast even de app van Joe erbij. Aanmelden kan na het nieuws van 16:30. En dan hoor je ook muziek van George Michael.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Odido. Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten.

0: zonder stress en zonder overuren. Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
4: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
6: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1+1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2+3 gratis. En Unox

0: constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: In het westen meer wolken, in het oosten veel zon. Morgen droog en overal veel zon. Het kan dan 20 graden worden. George Michael, hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. Laat het maar meteen beginnen met het grootste entertainmentnieuws van vandaag. Ons land doet volgend jaar definitief toch mee aan het Songfestival. Niet één omroep, maar een onafhankelijk NPO-team gaat het allemaal organiseren. Avrotros die trok zich eerder terug omdat Israël opnieuw meedoet. Maar de NPO die kijkt daar anders naar, zegt Songfestival-verslaggever Lara Zevenberg.
5: De NPO zegt, er speelt van alles nog wat in de wereld, maar we vinden het juist belangrijk om mee te doen aan het Songfestival, omdat het Songfestival ooit eens bedacht is om landen bij elkaar te brengen na de Tweede Wereldoorlog. En zij denken

0: ja, dat punt, dat moeten we weer meer naar voren laten komen in het Songfestival zelf. En zij denken dat dat beter kan als je meedoet dan als je niet meedoet.
1: En dus kunnen we en mogen we de vraag stellen: welke artiest gaat voor ons land naar Bulgarije?
0: NPO heeft gezegd, daar doen we pas uitspraak over einde van het jaar. Dus we hebben nog een paar maanden. En de EBU zegt ook, ja, die ruimte is er, dus neem hem ook. Want ja, het kost gewoon best wel wat tijd om een artiest uit te kiezen. En die is er nu niet meteen.
1: Ja, betekent dus wel, er stond nog geen artiest klaar.
2: Ja, precies. Nou, ik was heel erg benieuwd hoe de NPO dit zou gaan uitleggen door toch te gaan en een onafhankelijk team erop te zetten. Want je zou ook kunnen zeggen, ja, hallo NPO, we hebben ons allemaal daadkrachtig gemaakt. En als omroepen, die Avrotros in ieder geval gezegd van we gaan niet. En nu is het, je zet ons nu een hak en we gaan toch. En het maakt allemaal niet meer uit wat er dan gebeurt. Of in ieder geval waarvoor we eruit zijn gestapt. Dat maakt dan niet uit. Maar ik vind de uitleg vind ik wel oké. Okay.
1: Ja.
2: Dus we kunnen op zoek naar een artiest.
1: Ja.
2: Maar dit moet een artiest zijn, we moeten dit wel snel gaan regelen.
1: Ja, ik denk wel dat ze wat ideeën hebben. Want mensen hebben zich ongetwijfeld aangemeld. Er zijn al eerder liedjes gemaakt, denk ik. Ik denk dat dat wel te regelen is binnen, nou ja, voor de kerst.
2: Voor de kerst?
1: Zo. Dan ze, nee, ik denk dat het voor de kerst wel rond is, voor december.
2: Ja, dat moet wel.
1: Ja.
2: Moet wel.
1: Ja.
2: Heel erg benieuwd. Want dat zal een artiest moeten zijn die er meteen staat. Je hebt geen tijd om mensen op te leiden om op dat enorme podium van het Songfestival te staan. Die tijd heb je niet.
1: Nee.
2: Je moet door. Niet. Nou ja, goed, ik zal ernaar.
1: Nee, ik ga ook door. Ik ga ook door met de Australische vliegmaatschappij Qantas. Die slaat namelijk zijn vleugels uit. Over anderhalf jaar komt er een directe vlucht tussen Sydney en New York. Het wordt de allereerste non-stop verbinding tussen deze twee wereldsteden. En als je meevliegt, dan heb je genoeg tijd om te genieten. Je zit dan namelijk 18 uur non-stop in het vliegtuig. En ik sluit af met opnieuw entertainment. Met het paasspektakel The Passion. Dat wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Ootmarsum in Overijssel. Op 25 maart, Witte Donderdag, de dag waarop christenen het laatste avondmaal van Jezus met zijn apostel herdenken. Wie Jezus, wie Maria en de andere rollen gaan spelen in Ootmarsum, dat wordt allemaal later bekendgemaakt.
2: Ik hou mijn telefoon in de gaten, ik ben nog niet gebeld. Wie weet, misschien vragen ze me nu een keer voor Jezus. Of voor weet ik veel wat.
1: Je hebt meegedaan natuurlijk.
2: Toch leuk. Ik heb een aantal jaar geleden meegedaan. Wat was ik ook alweer? Interneuzen was het? Jazeker. Ja. Waar ik vandaan kom, de plaats in Zeeland.
1: Jij werkte in een kas en je ging met een doos appels of zo.
2: Nou, waren wel appels, het waren aubergines.
1: Oh.
2: Ik was Petrus herkenner. Even een klein stukje.
3: Judas is verdwenen in de nacht. En Petrus, waar is die eigenlijk
2: gebleven? Let op, anders mis je.
4: Hey. Ik weet zeker dat je ook bij de Jezus hoort.
5: Ik weet niet waar je het over hebt, man.
2: Ja, dat was het!
1: Wow!
2: Dat was het. Hou mijn telefoon in de gaten voor Ootmarsum. Wie weet. Wil je 1.000 euro winnen bij de Alpha Battle? Het kan.
6: Dit is Joe met Kai Merks.
2: Zorg dat je de app van Joe hebt en meld je aan over 7 minuten. Naar muziek van Denise Williams en nu George Michael. Dit is Careless Whisper. Good times.

0: Williams bij Joe. Let's hear it for the boy in de middagshow. Keep it a peep!
1: Hoera! Ja, sorry, dat is een instinct.
0: Ik heb nog nooit zo'n krachtige, agressieve hoera gehoord. Op iets eigenlijk heel leuks, zoals heel liefelijk. Keep it a peep! Hoera!
1: Je hebt er wel eerder gedaan, zoiets. En toen bleven we met z'n allen zo van, ja.
0: Ja, en dan is het ook weer niet goed. Dan ga ik daar ook weer over zeuren, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, maar het viel me inderdaad wel op. Je was de enige. Dus nog één keer. Hyper de piep.
2: Hoera!
0: Er was weer maar één iemand.
1: Oké.
0: Okay. Even, kom op. Okay. Hyper de piep.
2: Hoera!
0: Dank u. Het is herfst.
3: Oh, dat was het voor.
0: Het is officieel herfst. Vandaag is de astronomische herfst begonnen. En dat betekent dat je weer lekker je geld kan uitgeven aan nieuwe truien, kaarsen en hout voor in de open haard. Dat kun je doen met 1000 euro zakgeld als jij de grote winnaar bent van de Alpha Battle deze week natuurlijk. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Op dit moment is de score die je moet verbeteren, en dat is zeker wat te doen, 7 goede antwoorden. Dat is te doen. Dat kun je. Dus wil je meespelen, kans maken op die 1000 euro... dan mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. We spelen over 2 minuten al. Over 2 minuten naar Queen.

0: Queen by Joe, You're My Best Friend. Dr. Albert over een paar minuutjes. Sing Hallelujah. Maar eerst een nieuwe ronde van de Alpha Battle. En dat gaan we spelen met een docent. Hij traint namelijk nieuwe handhavers. Het is niemand minder dan William.
1: Hoera!
0: Ja, hoera. Was je ook zo ondersteboven van de agressieve hoera van Jeroen net, William?
2: Ja, dat zit in het Noordwijkse water, denk ik.
0: Nou, dat zit in het Noordwijkse water. Ja.
3: Ja, uitkijken daar, hoor.
0: Ja, uitkijken, ja. Hey, William, fijn dat je er bent. Welkom in de show. En niet voor zomaar iets, want je gaat meespelen met de Alpha Battle. Hoe staat het met de zenuwen? Ja.
2: Nou, die beginnen nu wel een beetje te komen, hoor. Ik hoorde het aantal van 7. Ik denk, dat moet te doen zijn, maar we doen ons best.
0: Ja, en ben je nu niet te bescheiden? Want ik heb ook gehoord, dat heeft een vogeltje mij verteld. Ik heb ook gehoord dat als jij meespeelt met de Alpha Battle, dat je wel eens 10 goede antwoorden hebt gehaald.
2: Ja, dat wil nog wel eens lukken. Maar het moet maar net, de sterren moeten hier gegund zijn, denk ik dan.
0: Wat is je favoriete letter? Welke zou het moeten zijn voor 10 goede antwoorden?
2: Een R of een M misschien?
0: Een R of een M?
2: Ja.
0: Oké. Nou, we gaan het zien zo. 1000 euro staat er op het spel. Ik wil inderdaad meer dan 7 goede antwoorden. Maar er is al goed nieuws, William. Want omdat je meespeelt, krijg je sowieso een lot voor de droomsalaristrekking van Staatsloterij.
2: Nou, ja, dankjewel. Hoera!
0: Hoera! Je mag gaan spelen, beste William, met de letter K van Klapper.
2: Oké.
0: Klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Stop.
0: Een jongensnaam.
2: Kees.
0: Een woonplaats.
2: Katwijk.
0: Een bekende Nederlander.
2: Kees van der Spek.
0: Een meubelstuk.
2: Een kast.
0: Een sport.
2: Pas.
0: Je moet iets zeggen. Zeg iets.
2: Oh, kasteel.
0: Een lichaamsdeel.
2: Knie.
0: Een frituursnack.
2: Kaasvlees.
0: Een televisieprogramma.
2: Kees van der Spek ontmaskerd.
0: Iets in de tuin.
2: Kast.
0: Een winkel.
2: Kema.
0: Iets in de... Oké. Kema. Is toch een keurmerk? Even kijken. Als sport had je kunnen zeggen korfbal, bijvoorbeeld.
2: Ja, die zat wat
0: verder weg, maar dat geeft niet. Ja, je ging wel als een razende. En al die lange programmatitels van Kees van der Spek, zeg. Hey.
2: Ja.
0: Om maar iets te noemen. Maar het is, het ging wel goed. Wil je het weten hoe je het hebt gedaan?
2: Ja, 6 denk ik.
0: Het zijn er 8!

0: heeft zich ontpopt tot het grootste mysterie van de Nederlandse radio. Wat heeft Kai, dat ben ik, in de binnenzak van mijn jas zitten? Ik had eigenlijk gehoopt hier zo zachtjes aan op dag 3 wel vanaf te zijn, maar here we are. Nog steeds is het niet geraden. Ik heb namelijk na maanden weer eens een heftig jasje uit mijn kast gehaald. Je moet met laagjes werken als het wat kouder wordt buiten, vind ik altijd. En daar vond ik iets in mijn binnenzak. Een voorwerp. Ik heb gezegd, ik kan het gewoon vertellen, maar ik kan je ook gewoon laten raden tot het geraden is. Want dat vind ik eigenlijk veel leuker. Wist ik veel dat we inmiddels 25 gokken verder zouden zijn. Na het nieuws van 5 uur, dan geef ik je nog even de hint, zodat je kan meeraden. En muziek van Madonna over een paar minuten.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
9: Kozijnshop. Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks. €1,99. Pech voor de hond.
10: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
11: Kozijnshop. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl. Van school is

0: neer.
1: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
0: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
6: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
14: Madonna, na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
15: Goedemiddag. De burgemeester van Den Haag moet de gemeenteraad opheldering geven over de rellen van afgelopen zaterdag. Bijna alle partijen willen weten of hij wist dat extreemrechtse groepen hadden opgeroepen tot geweld. Ook willen ze van de burgemeester horen welke maatregelen waren genomen om de rellen te voorkomen. Minister Veilbrief van Sociale Zaken denkt dat het verkorten van de duur van de WW wel degelijk werkt. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het maar 8000 extra banen oplevert. Maar dat effect noemde Veilbrief in een debat zeker niet verwaarloosbaar. Het kabinet wil de WW verkorten om meer mensen aan het werk te krijgen. En na ons land doet ook België volgend jaar definitief mee aan het Songfestival. Volgens de Vlaamse omroep VRT is er een omslag bij de organisatie na maanden van gesprekken. Net als ons land was er in België kritiek op de deelname van Israël. Maar vandaag maakte de NPO bekend dat we toch meedoen. En voor de kerst horen we wie ons land gaat vertegenwoordigen. Het weer van Buienradar. In het westen meer wolken, in het oosten meer zon. Het is zo'n 21 graden. Morgen droog en overal veel zon. Bij 17 tot 20 graden.
14: En morgen, en alleen morgen, maak je kans op dit.
16: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Oh. Dit is Joe met Kai Merks.
14: En daar zit nog veel meer bij. Ik ga je dat zo vertellen. Het is te goed voor woorden eigenlijk.

Madonna bij Joe, Like a Prayer. Dit is de middagshow, Kai hier. Fijn dat je er bent. Over een paar minuutjes hoor je muziek van Genesis, Jesus, He Knows Me. Maar eerst je aandacht voor het volgende, want morgen en alleen morgen, ja, het is echt te gek, maak je hier kans op een reis naar Parijs voor twee personen, waar je naar dat zeer bijzondere concert mag van Celine Dion. Eigenlijk is het andersom, want het zijn de meest gewilde tickets, dus je wint tickets voor Celine Dion, voor twee personen. En een reis naar Parijs. Want natuurlijk ga je voor Celine. Natuurlijk ga je voor Celine. Eindelijk treedt ze weer op. Strak uitverkocht natuurlijk. Dus dit is echt een once-in-a-lifetime opportunity om daarbij te kunnen zijn. Daarom wordt Joe morgen omgedoopt tot Celine Dionderdag. En er mag best een uit welke koker dit weer is gekomen. Ja, het is ongelooflijk. En Rob die vraagt zich af, hoe moet je je aanmelden voor Celine Dionderdag? Dus je hoort ook meteen, het gaat in de volksmond, gaat het ook meteen mee, Celine Dionderdag. Je hoeft nu nog niks te doen. Alleen zorgen dat je de app van Joe hebt. Maar morgen moet je de hele dag naar de radio luisteren. Sowieso natuurlijk. Maar elke keer als je Celine Dion hoort, moet je direct op een knop in de app van Joe drukken. En uit iedereen die dat de hele dag heeft gedaan, wordt 's middags één winnaar voor die waanzinnige prijs gekozen. Dus dat het morgen. Hou het in de gaten. Heb je de app van Joe nog niet? Download hem gratis, want dat is je enige kans. Dat is je enige kans. Iets anders waar mensen ook heel druk mee zijn. De app van Joe stroomt al vol. Het lijkt wel alsof ik een monster gecreëerd heb. Laat ik gewoon maar zeggen zoals het is. Vanwege het koudere weer heb ik na maanden weer een oud jasje uit mijn kast gehaald. En ik vond iets in de binnenzak. En gekscherend zei ik, ja, ik kan het vertellen, maar ga maar raden. En ik ga net zo lang door tot het geraden is. Dit is inmiddels dag 3. We zijn, in ieder geval van wat je gehoord hebt op de radio, 25 foute antwoorden verder. Talloze hints. En het is nu tijd, ja, dat het misschien maar geraden gaat worden. Maar goed, dat heb ik niet in de hand natuurlijk. Dus we doen zo nog even een rondje met raden. En bij elk fout antwoord, laat ik dat zeggen, bij elk fout antwoord geef ik direct een hint. Dus we zijn al best wel ver de hints tot nu toe zijn. Het is heel erg droog. Het heeft een duidelijke functie. Je gebruikt het eigenlijk nooit in de ochtend. Het zit in een verpakking. En het komt altijd met meerdere tegelijk. Maar wat is het? Wat zit er in mijn binnenzak van mijn jasje? Zo even.

0: Fuck Your Baby. Oké, het volgende is het geval. De herfst heeft zijn intrede gemaakt natuurlijk. Vandaag ook officieel de astronomische herfst. En ja, ik heb afgelopen week een jasje uit de kast gepakt. Want ik vind dan toch altijd, het wordt wat kouder. En dan is het weer warm en dan is het weer wat kouder. Dus je moet met laagjes gaan werken. Dus ik pakte een jasje uit de kast. En ik vond in de binnenzak van dat jasje, vond ik iets waarvan ik dacht, hoe is de, in welke situatie is dit hierin terechtgekomen? Wat raar. Dat is iets wat ik gewoon kan vertellen, maar ik heb ook gewoon gezegd van, nou ja, gok maar. Kijk maar of je erachter kunt komen wat het is. Nou, we zijn sinds maandag bezig. Het is woensdagavond inmiddels. Het is nog niet geraden. Ik heb een jasje aan. En het voorwerp zit er ook al echt twee dagen in, hè? Dus ja, ik heb het gewoon de hele tijd bij me.
1: Oh, dat wist ik.
0: Dus jij had eigenlijk op de redactie, Jeroen, je had gewoon in mijn jasje kunnen kijken en had je geweten wat het was.
1: Maar dat zeg je nu pas.
0: Ja, ja, natuurlijk ben ik gek.
1: Maar je hebt het nu aan.
0: Maar ik heb het nu aan. Het is een lichtgrijs jasje met twee grote zakken. En dus een grote binnenzak waar iets in zit.
1: Oké.
0: Hints tot nu toe. Het is heel erg droog. Het heeft een duidelijke functie. Je gebruikt het eigenlijk nooit in de ochtend. Het zit in een verpakking. En het komt altijd met meerdere tegelijk. Robert.
2: Ja.
0: Hi.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je hebt er lang over nagedacht, denk ik.
2: Nee hoor,
0: je wist het meteen.
2: Nou ja, ik wist het niet meteen, maar ik gok je.
0: Een gokje. En wat is jouw gokje?
2: Zit het in een blikkie?
0: Zit niet in een blikkie.
2: Oh, ik dacht een smeentje.
0: Ah, nee, dat is niet goed. Nee, helaas. Hallo Bruce.
3: Hey, hey,
0: hallo.
3: Middag nog.
0: Ja, middag nog. Maakt niet uit, ik word niet kwaad hoor. Is er nergens voor nodig.
3: Gelukkig. Nee, ik denk tandenstokers.
0: Een tandenstokers? Ja, oh ja, ook natuurlijk heel logisch. Dat ik die wilde gebruiken, of heb gebruikt misschien wel, toen in de binnenzak.
3: Dat hoop ik niet, dat ze dan nog steeds in je zak zitten.
0: Een jasje ruikt wel een beetje, maar of het dan die tandenstoker is. Nee, er zit geen tandenstoker in. Helaas, helaas. Ik ga even wat hints bijgeven. De hint die ik er nog bij wil geven is, het speelt nooit de hoofdrol, altijd een bijrol. En ik geef er nog een hint bij, het is er in verschillende smaken. Hallo Marianne.
4: Nou, dat klopt precies met wat ik denk.
0: Nou, hoe is het mogelijk? Dit sluit precies aan op wat jij denkt.
4: Ik vraag me alleen af, wat voor kleur heeft het pakketje nu inmiddels?
0: Ja, dat is een extra vraag. Die ga ik niet beantwoorden, daar kan ik niks over zeggen. Doe maar gewoon je gokje.
4: Nou, een pakje toosjes.
0: Een pakje toosjes. Het is in verschillende smaken. Het heeft een bijrol. Als je er een plak brie op gooit, dan gaat het toch om de brie. Dat dacht
4: precies.
0: Je.
4: Precies.
0: Ja.
4: Ja, droog.
0: Ja.
4: Dat moet alleen.
0: Ik snap het. Het is niet goed.
4: Nooit in de ochtend. Het niet
0: is niet goed.
4: Goed.
0: Oh, Marjan, het is niet goed. Nee, het is niet goed.
4: Ik was overtuigd.
0: Ja. Hoor ik toch. We zoeken verder. Ik geef er nog een hint bij. Hopelijk kunnen we dit spel snel oplossen. Hallo Pieter.
5: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat denk jij dat het is?
5: Ik denk dat het van die opluggers zijn voor die oorbescherming, zeg maar, van die gele.
0: Ja, van die gele zachte dopjes voor je oren.
5: Ja.
0: Die erin zitten van waar ik ook geweest ben. Festival of de kroeg of maakt niet uit wat. Ja.
5: Oh, gebruik je ze daarvoor?
0: Jij niet? Waarvoor jij dan?
5: Nou ja, je zei van 's morgens niet, maar dan slapen ze nog.
0: Oh, voor de kinderen bedoel je thuis misschien?
5: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Nee, het is niet goed, Pieter, helaas.
5: Oké, dankjewel,
0: hoi. Hoi. Ja, waar gaat dit nou heen, jongens? Waar gaat dit nou heen? Het is nog steeds niet geraden. Ik ga een hint bijgeven. Pak even de laatste hints. Speelt nooit een hoofdrol, altijd een bijrol. Het is er in verschillende smaken. Hopelijk kunnen we dit spel snel oplossen. Ik geef er nog eentje.
1: Oplossen?
0: Het is zout. Nou, denk er nog even over na. Denk er nog even over na. Doen we zo nog wel even een nieuwe ronde. Maar nou moet

0: is dit alles bij Joe hier in de middagshow. Ja, ik heb iets in de binnenzak van mijn jas zitten. En ik heb maandag gezegd, probeer maar te raden wat het is. Het is nog steeds niet gelukt. Mag ik zeggen, het valt me tegen. Het valt me tegen met alle hints die ik heb gegeven dat het nog steeds niet geraden is.
1: Ja.
0: Ja.
1: Luister, het kan ook tegenvallen wat er in je jas zit. Want ik denk nu echt, er komt een olifant uit.
0: Ja, maar dat kan dus niet.
1: Nee, dat kan dus niet. Je hebt helemaal gelijk.
0: Het maakt uiteindelijk, dat is zo grappig, het maakt uiteindelijk niet wat erin zit. Maar je wilt nu wel weten wat erin zit. Maar het valt me met alle hints tegen dat het gewoon nog niet geraden is. Sanne zegt, hoe lang moet het over die meuk in je jas gaan? Ja, tot het geraden is, Sanne. Ja, tot het geraden is. Kom op, zeg. Ik geef je nog even de laatste hints. Nou, allemaal, kwijtschelen. Het is erg droog, het heeft een duidelijke functie. Nooit gebruik het in de ochtend. Zit in een verpakking, komt altijd met meerdere tegelijk. Speelt nooit een hoofdrol, altijd een bijrol. Het is in verschillende smaken. Hopelijk kunnen we dit spel snel oplossen. En het is zout. Ik doe er nog even eentje. Hallo Marleen.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, wat denk je dat het is?
2: Nou, ik denk een zakje kuppensoep.
0: Nee, het is niet goed.
2: Oh, jammer.
0: Helaas Marleen. Doeg. Nou, yeah, ja. Zitten we nog met ons spel?
1: Heeft de ultieme hint? Hebben we die?
0: Daar ga ik even over nadenken. We kunnen zo wel. Ja, dan doen we zo nog even een rondje. Ja, ik ga het niet zeggen. We moeten er maar achter komen.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259...

0: voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: Precies, dus snel even bollen.
1: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
0: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
6: Kippie.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.

0: om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: In het westen meer wolken, in het oosten veel zon. Morgen droog en overal veel zon. Het kan dan 20 graden worden. Elton John na het nieuws van 5:30. Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag. De organisatie Wakkerdier heeft een rechtszaak gewonnen tegen de NS. Die weigerde eerder om op hun stations posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Die boodschap vonden zij te controversieel. De rechter haalde daar nu een streep door. De NS moet de posters alsnog plaatsen. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen blijft misschien nog tientallen jaren open. De staat heeft namelijk een meerderheid van de aandelen gekocht en wil de centrale op die manier langer open houden. Eigenlijk zou die al over 7 jaar sluiten. En diverse telefoontjes vandaag bij de brandweer in Oosterwijk in Brabant. Die gingen hierover.
4: Een stof met een hele specifieke indringende geur. Niet gevaarlijk, maar wel met een hele enorme sterke geur. En dat heeft er dus toe geleid dat wij vanmorgen in heel Oosterwijk allerlei meldingen hebben ontvangen.
3: Ja, er hing dus een penetrante gaslucht in het hele dorp veroorzaakt door die stof. De brandweer is direct metingen gaan doen en ze waren er al heel snel achter wie de veroorzaker was van die gaslucht. Dat waren ze zelf. Het bleek namelijk een potje met gasgeur te zijn waarmee de brandweer oefent met gevaarlijke stoffen. Dat potje belandde bij het afval en ging kapot in de vuilniswagen. En die vuilniswagen reed vervolgens met dat gasgeurtje de hele dorp door.
2: Nou ja, het dorp is wel geslaagd voor de test.
3: Ja.
2: He, als het dan toch een oefening was. Iedereen heeft er in ieder geval geroken en het is veilig, gelukkig. Wat heb ik nou in de binnenzak van mijn jasje zitten? Er is eigenlijk nog maar één antwoord dat binnenkomt na mijn afgelopen hints. Over 3 minuten maar eens even kijken of het goed is.
5: Dit is Joe met Kai Merks.
2: Ja. Nou, ik hoop het.

0: by Joe. En Nikita, Spandau Ballet hoor je over een paar minuten met Gold. Ook hartstikke leuk om te horen, leuk liedje. Dit is de middagshow. Goed dat je er bent. Het is een show die bekend staat om hoog kwalitatief gekozen onderwerpen. En dit. Ja. Nou, dus lang verhaal kort. Het is herfst. Ik dacht, ik doe weer eens een jasje aan. Dat haal ik uit de kast. En toen vond ik in de binnenzak van mijn jas iets. Dat zit erin. En ik dacht, hoe kan het daar komen? Dan ben ik al sinds maandag hints aan het geven van wat zou het nou toch kunnen zijn. En ja, ik ben heel benieuwd of we nu eindelijk dichter bij dat antwoord komen. Want de laatste hints waren wel zo obvious. Ik moet ook zeggen, ik wil er ook vanaf. Dus ik hoop dat het zo is. Even kijken, de laatste hints waren: het is in de verschillende smaken. Hopelijk kunnen we dit spel snel oplossen. Het is zout. En ik zei ook nog, dit loopt in de soep. Nou, Margreet.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, wanneer dacht jij, nou heb ik het?
1: Toevallig net. Ik hoorde het woordje zout. Ik had al eerder van de week geluisterd. Ja. Ja, dit moet het gewoon zijn, hè. Dat kan gewoon niet anders. Ja. Het lost op. Ja, ja, dat.
0: Ja, je bent radeloos, Margreet, ik hoor het.
1: Ja, ja, helemaal. Nou, want je wordt helemaal gek van.
0: Stel dat ik zo meteen zeg... ja, ja, maar ja, dit is wat het doet. Ik word er helemaal gek van, zeg Margreet. Maar en wat nou als ik zo meteen zeg, het is het niet, Margreet? Wat gebeurt er dan met jou intern?
1: Intern denk ik dat ik dan eventjes een blackout krijg.
0: Ja.
1: dan flip ik gewoon.
0: Ja, oké. Okay. Beste Margreet, wat denk jij dat het is?
1: Ja, een bouillonblokje.
0: Een bouillonblokje. Beste Margreet, ik heb in de binnenzak van mijn jasje, en ik haal het er nu uit, een bouillonblokje.
1: Hoe komt dat een vreemde naam in je binnenzak te zitten?
0: Ja. Ja. Ja, jongens. Hier ging de afgelopen 3 dagen het leven over. Een bouillonblokje. Ja. Maar terechte vraag, Margreet. Wil je hem nog 1 keer stellen?
1: Ja, hoe komt het een vreemde naam in je binnenzak, een bouillonblokje?
0: Ja. Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Het kan zijn dat ik boodschappen... Weet je, dat heb je wel eens, dat je boodschappen gaat doen en je hebt een jasje aan en je denkt, ik neem geen mandje. Maar dan heb je op 1/4 van de winkel al spijt van. En dan ga je dingen overal gewoon stashen in zakken en in achterzakken en waar het maar kan.
1: Meestal te veel, hè, dan.
0: Ja, precies. Dat kan gebeurd zijn. Het kan zijn dat onze kleine Guus, die is 4 jaar oud. Misschien heeft die voor de leuk wat in mijn jas gestopt. Heeft die winkeltje gespeeld. Margreet, ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
1: Nee. Maar het zit er dus echt in.
0: Het zit er echt in. Jeroen, jij kunt het zien ook. Je mag het wel even omschrijven.
2: Ja, gewoon bouillonblokje met nog net dat cellofaantje. En ik moet zeggen, ik vind het verrassend goed. Het is geen tegenvaller. Het is echt, dit had ik nooit gedacht. Nooit. Ja.
0: Joyce zegt ook nog, oh my god, nee, hou op. Ik was net te laat, dit ben je niet. Haha, ik dacht nog, zal ik parkeren en reageren? Zover gaat het. Ik dacht, nee joh, ik ben zo thuis. Maar ja, dit is het. Marleen, Margreet bedoel ik. Ja. Je hebt ons allemaal verlost. Dank daarvoor.
1: Ja. Ja, ik vind het
0: knap
1: dat
0: toch
1: in je binnenzak zat.
0: Nou, geweldig. Serieus. En Eddie zegt nog, wat een leuk spel, Kai, vaker doen. Nou, rustig, we zijn er net vanaf, zeg.

3M bij Joe en Daddy Cool. Ik heb het idee dat het tijd is voor een beetje rust in de tent. Even kalm, man. Misschien heb je een drukke dag gehad op werk. Of gewoon thuis. Kan ook natuurlijk. Kom dan even rustig bij met Take That bij Joe. And Back for Good.

0: gisteravond. Na 3 dagen zijn we erachter dat er een bouillonblokje in de binnenzak van mijn jas zat. Ja, er zijn ook mensen die sturen. Nou, ik ben zo blij dat ik hiervoor mijn telefoon aan heb laten staan in de sportschool.
1: Want oh ja.
0: Dit, maar mensen zijn oprecht blij. Er wordt gevierd in het hele land. De vlag gaat uit. Nou, super. Dat is dus afgerond. Als je nou denkt van, nou, ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik heb iets anders voor je om over na te denken. Onderzoek van vandaag. Een huis- en een keukenonderzoek over van alles en nog wat. Het geweten van de show. Jesse.
2: Ja, dit voorwerp moet je thuis het vaakst zoeken omdat je het kwijt bent.
0: Nou, ga even na. Wat ben je thuis het vaakst kwijt? Antwoord krijg je sowieso. Zometeen om 6:10 en muziek van Bruce Springsteen. Dancing in the Dark. Na het nieuws.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de muziek uit de spannendste horrorfilms en thrillers. Kom op 3 november naar Halloween Classics at the Movies. Als je durft. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
6: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren...

0: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
1: Belisol. Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Bruce Springsteen na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedenavond. Nabestaanden van het schoolkampdrama in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn woedend dat de verdachte voorlopig vrijkomt. De 20-jarige man reed volgens justitie veel te hard toen hij met zijn auto 3 kinderen en een schooldirectrice doodreed. Zij waren met de fiets op weg naar een schoolkamp. Omdat nog niet duidelijk is wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, komt de verdachte onder voorwaarden vrij. De marechaussee onderzoekt een dodelijk ongeluk op Aruba omdat er een militair bij betrokken was. Een vrouw van 23 kwam erbij om het leven. Haar vriend en de militair overleefden het ongeluk en zeiden dat de vrouw achter het stuur zat. Maar haar familie twijfelt daarover en dus komt er daarom nu een onderzoek. Er is in ons land bijna 400.000 kilo tropisch hardhout in beslag genomen. Dat hout komt uit het Afrikaanse land Gabon en is mogelijk fout hout, zegt de toezichthouder.
6: In dat onderzoek werd duidelijk dat deze importeur zich niet houdt aan de Europese houtverordening en dus niet kan aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat.
5: Ja, waar dat bedrijf zit in ons land is niet bekendgemaakt. En komen we vanavond eindelijk te weten wie de nieuwe adviseur van Sinterklaas wordt. Het platform Sint-Talk denkt het zo goed als zeker te weten.
7: Ik heb hem. Ik heb de naam. En die kan ik met 95% zekerheid zeggen dat ik goed zit.
5: En ze gaan het vanavond om 7 uur live via Instagram bekendmaken. Sint-Talk had het onlangs ook al goed dat Stefan de Wallen stopte als adviseur. Het weer van buienradar vanavond. In het noorden kans op regen. Koelt af naar 10 graden. Morgen droog en veel zon. En het wordt morgen 17 tot 20 graden.
4: Zorg dat je de app van Joe op je telefoon hebt, want het is morgen ontzettend belangrijk.
8: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion. Live in Parijs. Dit is Joe met Kai Merckx.
4: Dit voorwerp moet je thuis het vaakst zoeken omdat je het kwijt bent. Wat kan het nou zijn? Antwoord hier over 5 minuten.

0: Ace of Base bij Joe hier in de middagshow The Sign. Jeroen Latijnhouwers.
1: Zeker.
0: Dat we nou toch over een aantal minuten zo rond 7 uur weten wie de nieuwe adviseur van Sinterklaas is.
1: Ja, dat vind ik best wel een momentje.
0: Ja, toch?
1: Sint-talk.
0: Ja, dat is...
1: Nou ja,
0: ze hebben
1: dan een keer goed gehad. Hè? Dus op de dag dat Stefan de Wallen zei, ik stop als adviseur.
0: Adviseur, ja.
1: Waren zij de eerste daarmee.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Inderdaad. Dus ja, de kans dat ze dit dan goed hebben is... Met hoeveel procent zei hij ook weer?
1: 95%.
0: Met 95%. Ja, dan ben je aardig zeker van je zaken.
1: Ja, ja. Ja, hij zei wel die 5%. Je weet het nooit, 5%.
0: Je weet het nooit.
1: Ja, wel, maar 95, dan weet je het.
0: Dan weet je het.
1: 7.
0: Ja, dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, goed, dat willen ze eigenlijk het liefst natuurlijk nog een beetje geheim houden, toch? Daar willen ze even een momentje van maken.
1: Ja.
0: De andere... Zeg maar de rest van de staf van Sinterklaas, om het maar te zeggen.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ze gaan het ook niet eerder melden als dat de bedoeling was.
0: Nee, het zal niet bevestigd worden.
1: Nee, precies.
0: Nou, heel benieuwd. Rond 7 uur was dat, hè?
1: 7 uur.
0: Sint-talk. In de tussentijd zijn er andere problemen die opgelost moeten worden. Het geweten van de show, Jesse. Het onderzoek van vandaag, alstublieft.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat je dit voorwerp het vaakst in huis moet zoeken, omdat je het kwijt bent.
0: Ja, wat denk jij, Jeroen?
1: Ja, van wat dan ook, de gebruiksaanwijzing.
0: De gebruiksaanwijzing?
1: Och, man.
0: Als je iets kwijt bent?
1: Ja, van de wasmachine of van de weet ik veel, tv. Of...
0: Dat doe je niet online? Je hebt nog een doos met allemaal gebruiksaanwijzingen van alles wat je hebt?
1: Ja.
0: Echt waar? Dat is echt een generatie. Hier wordt heel duidelijk, wij zijn van een andere generatie. Het eerste wat ik weggooi is de gebruiksaanwijzing. Dan ga ik mijn huis niet meer opvullen. Dat staat allemaal online, man.
1: Ja, maar ik ben tegenwoordig heel boos als er geen gebruiksaanwijzing bij zit. Online. Oh ja. Die staat dan online waarschijnlijk.
0: Is dat een online, man? Dat is moeilijk. Nou, de gebruiksaanwijzing.
2: Nee, het is niet de gebruiksaanwijzing.
0: Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Ik denk de afstandsbediening.
2: Nee, ook niet.
0: Als ik thuis iets kwijt ben, dan is het de afstandsbediening. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit... Ik word daar helemaal gek van, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit... Ik heb twee jonge kinderen. Guus is 4 en Siem wordt 2. En die kijken natuurlijk ook televisie. En dan staan ze met die afstandsbediening, staan ze. Of hij zit in een mond bij iemand. Oh, ja. Altijd plakkerig en vies, dat ding. En het vervelende aan kinderen is... Want als je daarna iets kwijt bent, waarvan je weet dat zij het als laatste hebt gehad... Dan heb je er niks aan kinderen. Want dan vraag ik, waar is de afstandsbediening? En dan is het, weet ik niet.
1: Nee,
0: weet ik niet. Dat weet je wel, want ik heb net gezien, je had hem net. Dus dan ligt hij of in het keukentje, in het speelkeukentje in de oven. Of achter een kussen. Of hij is achter de bank gevallen. Of in de speelhoek. Of ze hebben hem mee naar boven genomen, omdat ze, weet ik veel, daar tv wilde kijken. Ik heb geen idee. Dus de afstandsbediening.
2: Het is niet de afstandsbediening.
0: Danny zegt mijn verstand.
2: Nee.
0: Jeroen zegt het vaakst ben ik mijn sleutels kwijt.
2: Nee, ook niet.
0: Marco die zegt eigenlijk hetzelfde als Lucinda.
3: Je sleutels vind ik te veel voor de hand liggen.
0: Ah,
3: dus ik denk dat je thuis vaak een bril het vaakst moet zoeken.
0: De bril.
2: Ook niet de bril.
0: Esmee zegt sowieso je telefoon. Er is een los voorwerp dat je constant ergens anders neerlegt. Dat is bij mij wel altijd zo.
2: Ook niet goed.
0: Ook niet goed. Kom maar door. Wat is het antwoord?
2: Ja, het voorwerp wat je het vaakst moet zoeken thuis, dat is een oplader.
1: Oh ja. Ja, ja, ja.
2: En dan ook wel echt, in dit onderzoek is het in de breedste zin van het woord genomen. Dus niet alleen je telefoonoplader, maar bijvoorbeeld een keer van je scheerapparaat of van dit, van dat. Ze hebben ook gevraagd aan de mensen die meededen met het onderzoek hoeveel opladers je hebt eigenlijk. Per persoon is dat bijna meer dan 20 stuks.
0: 20 stuks?
2: Ja.
0: Maar dat is toch allemaal heel universeel geworden allemaal? We zouden toch maar één oplader moeten hebben voor alles en nog wat?
2: Nou, ik heb genoeg dingen waar nog een ander stekkertje in zit, hoor.
0: Echt waar? Dat mag helemaal niet van de EU.
2: Ja, dan moet je bij u zijn.
0: Ja, maar ik had het kunnen weten, want ik zit hier zonder oplader. Ben hem kwijt. Van mijn laptop. Ja, heel stom. Ja,

0: eerste onderzoek van morgen alvast.
1: Elke dag ligt 3/4 van de kinderen hierover tegen hun ouders.
0: Waar de afstandsbediening ligt?
1: Nee.
0: Antwoord morgenavond om 6:10.

0: dat je er bent. Misschien is het nummer dat ik nu voor je ga draaien een nummer dat je net nog gehoord hebt, terwijl je een pak melk in je hand had. Of misschien heb je dit net wel gehoord terwijl je een broccoli stond af te wegen. Of...
1: supermarktmuziek.
0: Ja, ja, supermarktmuziek. Juist, ja, dankjewel. Ja, oh. Precies, ja, ja, ja. Dit schijnt wereldwijd een van de meest gedraaide nummers te zijn in supermarkten. Is dat niet leuk om te weten?
2: Zo, dat is een leuk feitje.
0: Nou, dat dacht ik. Dat is toch leuk? Dat is toch leuk? Dus waan je even in de supermarkt. Pak er even een winkelkarretje bij of een mandje. En pak je boodschappen maar. Dan gaan we. Doobie Brothers bij Joe. Listen to the

0: wortel. Aubergine. Nou, en zo ga je dan door de supermarkt heen. Want het is het meest gedraaide nummer wereldwijd, hè, in supermarkten. Nou, neem mee, doe er iets mee, verras er iemand mee. Maar je weet het in ieder geval. Doobie Brothers bij Joe en Listen to the Music. Wat is het meest romantische dat je ooit voor je partner hebt gedaan? Ik heb bijvoorbeeld wel eens een tripje georganiseerd. Een tripje voor mijn vriendin, dat alles in kan en kruiken. Ik heb ook even gevraagd aan ChatGPT wat het meest romantische ooit is wat je voor je partner kan doen. Ik zal je na het nieuws van 6:30 het antwoord geven. Maar ik kan je alvast zeggen, ik vond het een verrassend antwoord. Na het nieuws, Jeroen, wat zit daarin?
1: Nou, na 15 jaar stopt er een heerlijk populaire tv-zender.
0: En Forever Young hoor je over een paar minuten.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan

0: zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vind.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
18: Giga veel.
17: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: In het westen meer wolken, in het oosten veel zon. Morgen droog.

0: overal veel zon. Het kan 20 graden worden. Forever Young hoor je na het nieuws van 6:30. Hier is Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedenavond. Hoe gaat het met Hives? Nou, het gaat heel goed. Een dag na de terugkeer van Hives hebben al 250.000 mensen zich aangemeld. Het hoge aantal aanmeldingen leidde ook nog tot een hele lange grote online wachtrij. De komende dagen worden mensen gedoseerd toegelaten om technische problemen te voorkomen. En ja, ze zijn terug. Hives, gisteren na 13 jaar. Wij hebben ook een pagina, hè? Of bij jou.
2: We hebben een pagina bij jou. Ja, ik stond dus in die wachtrij. Dus ik heb het nog niet mogen aanschouwen. Maar ik moet zeggen, ik zat toen het nieuws naar buiten kwam. Want Hives is natuurlijk echt nostalgie. En toen het nieuws naar buiten kwam, zat ik helemaal in een high. Dat ik dacht van, yes, daar gaan we. Ik ga kijken, ik ga een account aanmaken. En toen kreeg ik die mail. We staan op een wachtrij. Nou, we zijn nu een dag verder. De mate van urgentie is inmiddels wel gezakt bij mij. Voor Hives. Toch, ik snap niet, dan lanceer je dit. Ja, pak het dan meteen groots aan, weet je. Je weet dat hier een storm op komt. Dan moet je niet per dag 10.000 mensen binnenlaten. Dat werkt natuurlijk niet. Mm. Het moet er gewoon baf in één keer zijn. Het moet gewoon meteen gaan werken. Dus ja, ik weet niet of ik nog op Hives ga. Ik weet het niet, ik heb het al druk met mijn Facebook en mijn Instagram. En mijn TikTok en alles. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik ga nog wel kijken.
1: Ga door met serieus, ernstig, maar ook vrolijk nieuws. In die zin vrolijk, het einde daarvan is vrolijk. Het gaat over het overlijden van schrijver Sjoerd Kuiper. Hij is op 74-jarige leeftijd overleden. Kuiper was ruim 50 jaar schrijver. En is vooral bekend door zijn werk voor kinderen. Van zijn boek, Het Zakmes, uit 1981, werd een succesvolle tv-serie en film gemaakt. En ook, dat is het vrolijke eraan, schreef hij de tekst voor deze grote en zeer vrolijke hit van Kinderen voor Kinderen.

0: Ja.
1: Heel vrolijk.
0: Heel vrolijk.
2: Heel vrolijk. En daar word je vrolijk van. En dat is mooi. Waar je misschien minder vrolijk van wordt, is het laatste bericht. Hoewel, dat loopt goed af. Het gaat over kookzender 24 Kitchen. Die stoppen na 15 jaar via de gewone tv. Sinds 2011 hadden Nederlandse chefs en presentatoren hun eigen programma op 24 Kitchen. Miloska Witsenhausen. En ook Rudolf van Veen. En Rudolf neemt je als kijker altijd echt aan de hand mee hoe je moet bakken.
3: Traditioneel vieren we Moederdag met een ontbijt. Er is toch niks mooiers dan een ontbijtje op bed te maken. Dat ga ik vandaag doen, hopelijk samen met jullie. En ik ga dat heel langzaam en rustig doen, want de bedoeling is dat je het met me meedoet. En uiteindelijk komt het dan allemaal mooi op een dienblaadje. Wat gaan we maken? Samen, hè? Dat is de bedoeling.
1: Samen, hè? Samen. Wel meedoen, hè? Kom op, pak je bakspullen erbij. Samen. Ja, wel leuk. Doet hij goed, hoor, die rol.
2: Heel goed. Ja, ze stoppen dus op tv. Ja, maar ze gaan vanaf eind maart verder op een streamingsplatform van Disney Plus.
1: Oh, dat is ook weer leuk voor Rudolf. Ik heb aan ChatGPT gevraagd wat het meest romantische is wat je kan doen voor je geliefde.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
1: En wat het is, vertel ik je over 6 minuten. En het hoeft je geen geld

0: stappen bij Joe en Give Me All Your Lovin'. Volgens ChatGPT is het meest romantische wat je maar kan doen voor je partner het volgende. Schrijf een persoonlijke liefdesbrief over het moment dat je dacht... met jou wil ik oud worden. Ja. Heel zoetsappig als je het mij vraagt. Dus ik heb wat beters voor je. En ook nog veel romantischers. Want morgen win je hier bij Joe 2 tickets voor Céline Dion... in de stad van de liefde. Le Cité de l'amour, Paris. Het wordt daarom omgedoopt tot Céline Dionderdag hier morgen. Dus luister de hele dag en zorg dat je de app van Joe hebt. Want vanaf 6 uur 's ochtends... moet je goed luisteren, elke keer als je Céline Dion hoort... moet je snel op een knop in de app van Joe drukken. Hebben we nog een goede beschrijving van hoe die knop eruit ziet? Het geweten van de show, Jesse?
1: Hij is rond en lila. Nee, hoe zeg je dat? Magenta.
0: Lila?
1: Magenta, een beetje rozig.
0: Magenta, roze.
1: Roze.
0: Een roze knop. Uit iedereen die dat de hele dag doet... wordt uiteindelijk 1 winnaar eruit gepikt. En die gaat het allemaal meemaken. Dus dat is fantastisch. Dus de eerste keer dat je Céline Dion gaat horen... is in de Koen en Sander show morgenochtend. En dan zat ik te denken... zal ik gewoon eens vragen aan Sander, even een appje sturen... met de vraag hoe laat draai je Céline Dion morgenochtend... in de Koen en Sander show. Hij is vast nog wakker. En dan misschien komen we een stap dichterbij. Dan weet je specifieker. Vanaf 6 uur, dat is wel een hele lange tijdspanne, natuurlijk. Dat ga ik doen. Met een beetje mazzel heb ik over een paar minuten antwoord. In de tussentijd, Céline Dion.

0: bij Joe hier in de middagshow. Ik heb antwoord trouwens, want morgen is het hier natuurlijk Celine Dion-dag. Je maakt kans op 2 tickets voor het concert van Celine Dion. En een reis naar Parijs natuurlijk. Ik heb aan Sander heel even gevraagd, Sander van de Koen en Sander Show. Hoe laat gaan jullie morgenochtend Celine Dion draaien? Dat we iets beter weten wanneer moeten we scherp zijn om op die knop in de app te drukken. Dit is zijn bericht. Ik heb het nog niet gehoord. Laten we even luisteren.
1: Yo, Keitje. Hey, schat, jij het zo meteen? Ja. Ja, hoe laat? Godsamme. Ja, volgens mij hebben we haar 7:15 zitten. En dan ook nog eens om... Molly, pas op, hè, schat. Om 9:30. Maar ik zou het gewoon een beetje in het midden gaan laten. Weet je, dan gaan mensen vanaf 6:00 luisteren. Ik ben daar al helemaal niet blij mee. Dan moeten we gewoon nog 2 keer Celine Dion aanhoren. Maar goed, het hoort er een beetje bij.
2: Hij zegt het, hè?
0: Oké.
2: Had je niet even moeten luisteren vooraf? Dit is niet goed.
0: Nou, of ik had misschien even moeten vertellen dat het voor op de radio was.
2: Oh!
0: Dat is te laat. Ja. We weten het nu. Ik ga het niet herhalen, maar doe er je voordeel mee. Morgen kans op tickets voor het concert van Celine Dion in Parijs. Celine Dion de dag bij Joe. Morgen.

0: Oh, ik was hem vergeten. Neil Diamond bij Joe en Sweet Caroline. Guido Kaan!
1: Hey. Goedenavond, hallo.
0: Nou, het nieuws van 7 uur ben ik gezellig. Ja, was hartstikke leuk.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in weer.
0: Super. En ik zie dat je ook fantastische muziek gaat draaien. Onder andere muziek van Oh My Sound Machine. Dat is wel lekker met dat goede weer wat eraan zit te komen. Hè. Vanaf volgende week is gewoon weer zomer, jongens.
1: Ja, wat een cadeautje, hè.
0: Dus vanaf volgende week gewoon weer zomer. Dat heeft Jeroen gezegd.
1: Ja,
0: Jeroen zegt, vanaf volgende week is het 25 graden en meer.
2: Oh, dit schrijf ik even op. Super. 25% kans. Was het gisteren? Morgen kom ik erop terug.
0: Misschien wel 30 hoor ik nu. Dat is ongelooflijk.
2: 35. Ik zie het in Jeroen's ogen. 35.
0: Ja. Dus dat is lekker met mijn soundmachine. En muziek ook van Abba. Lay All Your Love On Me. Na het nieuws van 7 uur. En morgen dus. Houd het in de gaten.
3: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion. Live in Parijs. Donderdagochtend naar de Coen & Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion dag bij Joe. Celine Dion, live in Parijs.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
6: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check de yogatours.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. Easytoys.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. Easytoys.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
13: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
14: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe-geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
21: Moelenmelk, the moo you can't resist.
19: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Dit is Joe. Met muziek van ABBA, Lay All Your Love On Me. Direct naar nieuws van 7 uur. Door Rebecca Looijen.
22: Goedenavond. Er is een gevaarlijke situatie gaande in Utrecht. Mensen in de wijk Zuilen moeten direct hun huis uit door een gaslek in een flatgebouw. Die is inmiddels opgelost, maar er zit nog te veel gas in de spouwmuren en de kelder. Daar waarschuwt de veiligheidsregio voor bij RTV Utrecht. In totaal zijn er zo'n 100 huizen ontruimd. Mensen worden opgevangen in een buurtcentrum. Railschoppers mogen morgenmiddag niet in het centrum van Opheusden komen in Gelderland. Er geldt daar een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten nadat het vorige week uit de hand liep tijdens een gemeenteraadsvergadering over de komst van een asielopvang. Tegenstanders gooiden met vuurwerk en bekogelden de politie. 14 mensen werden daarna opgepakt. In Gaza is steeds meer geweld tegen vrouwen en meisjes. Daar waarschuwt de Verenigde Naties voor. Ze maken zich vooral zorgen over gedwongen huwelijken, want die zijn er in de Gazastrook steeds meer en ook regelmatig met kinderen. Er is sprake van een stijging van maar liefst 123%. Verder zijn er meer verkrachtingen en neemt het huiselijk geweld ook toe. En sport dan nog met goed nieuws voor het Nederlands elftal, want tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Duitsland morgen heeft de hele selectie meegedaan. Ook Timber was van de partij. Hij trainde eerder deze week nog aan de rand van het veld nadat hij een tijdje last had van een liesblessure. Maar het lijkt erop dat ook Timber nu fit genoeg is om te spelen. Nederland-Duitsland begint morgen om 20:15. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het noorden regen en het koelt af tot een graad of 8. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden.
21: Dan nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. Er staan nog twee flinke files in het land. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batendorp en Leenderheide is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht, dus je gebruikt daar de rechter parallelrijbaan. Je vertraging 42 minuten. Sterkte. En nog file op de A67 Turnhout-Eindhoven tussen De Hocht, Randweg N2 en West en Leenderheide. Een kwartier vertraging.
23: Dit is Joe met Guido Kuijn.
21: Maar zo'n vertraging kom je makkelijk door met de hits van de 70s, 80s en 90s. Met John Travolta zometeen ook maar.

Miami Sound Machine en Gloria Estefan, Dr. Beat bij Joe. Goedenavond, het is Guido hier op je woensdagavond. Hoe was je dag? Was het goed? Of heb je in de file gestaan? Ach, maakt niet uit. Het is inmiddels woensdagavond. Of was die ene collega op je werk weer irritant? Maakt niet uit, want het is avond. Lekker. Of heb je eten aan laten branden? Ach, maakt niet uit, het is avond. Het is de woensdagavond van Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Met Zo Hansen naar John Travolta en Olivia Newton-John.

Ja, en als je nu naar de radio luistert, is het waarschijnlijk iets wat je nooit gebruikt. Want ja, je kan goed horen. Maar het is vandaag de dag van de gebarentaal. Dus laat ik je dan toch één gebaar leren, wat ik best wel vaak gebruik op bijvoorbeeld een festival. Er is heel veel herrie. En als je dan aan je vrienden wil laten weten, ik ga naar de wc. Wat je dan doet, is je doet zeg maar dat gebaar wat je gebruikt als je zegt tussen aanhalingstekens. En dat doe je dan met je wijsvinger en met je middelvinger. Maar dan doe je je duim bij. Dus dan heb je drie vingers en die knijp je twee keer. En dan maak je eigenlijk met je vingers een W en een C. Doe je twee keer. En dan weten je vrienden, die komt straks wel weer terug. Zometeen Tina Turner, Proud Mary, naar YouTube.

0: Oh, het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Je hoort zometeen Pat Benatar en ook Queen met Bicycle Race. En je maakt nog kans op mooie prijzen. In een nieuwe ronde van Minute to Win It ga ik zo met je spelen. Je hebt daarin 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Ik ga ze aan je omschrijven en lukt het jou om ze alle 5 te raden, dan win je het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit. En het leek mij wel leuk om alvast even een opwarmetje te doen. Even om te kijken of wij ook een beetje op dezelfde golflengte zitten. Dus kun je dit begrip raden, destilleren uit wat ik zeg? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. En dan kan je zomaar eens meedoen met Minute to Win It zometeen. Oké, dit is een schaatswedstrijd. Echt heel bekend in Nederland. Het is in Friesland. Het gaat langs allerlei plaatsen in Friesland. Ik zag de jury ook kijken. Ging precies goed. En het is al heel lang niet meer geweest. Als je weet over welke schaatswedstrijd ik het heb, stuur het in via een bericht in de app van Joe. Doe je misschien zo mee met Minute to Win It.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
7: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin.

0: in de textielbak.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Alleen vandaag bij Bol, deals op Lego Kids.
14: Goedenavond, 19:30 geweest. Je bent bij Joe en krijgt de Joe Verkeer of Flitsmeister met nog een flinke file op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en Leenderheide is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Je gebruikt daar de rechter parallelrijbaan. Duurt naar verwachting nog tot 9:00 vanavond. Een vertraging is er nu 50 minuten. Sterkte!

0: Vanilla Ice. En Ice Ice Baby bij Joe. Met Son of Queen en Bicycle Race.
1: Minute to win it.
0: Nou, Michelle, goedenavond.
2: Hallo.
0: Ik vind het wel leuk om een beetje in jouw gezin te duiken, Michelle.
2: Ja.
0: Want je hebt mensen die gaan voor een tweede leg, maar je hebt ook mensen die gaan voor een derde leg. Dat bewijs jij.
2: Ja, oeps, zeggen we dan, hè.
0: Oeps, ja?
2: Ach. Ja, oeps, he did it again, ja.
0: Vertel eens, hoe ziet jouw gezinssamenstelling eruit?
2: Samen met mijn partner en twee jongens en een meid nog. Ja.
0: Ja, en hoe oud zijn ze?
2: 15, 9 en 2.
0: 15, 9 en 2. Maar leg eens uit hoe dat is gegaan. Want je begon natuurlijk met de oudste van die van 15. Was dat gepland?
2: Nee. Nee.
0: Oh.
2: Nee, ik zat op school. Ja, op het mbo. Ja.
0: Oh, maar wel een aangename verrassing, hoop ik.
2: Ah ja. Leuk.
0: Gelukkig. Ja.
2: Doen we even.
0: En toen was dat jochie was 6. En toen?
2: Ja. Toen was het een oeps, I did it again. Ja.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Wat grappig. En dat werd ook een jochie, die is nu 9.
2: Ja, en toen gingen we naar de huisarts voor eventueel een knip of een iets dergelijks. Ja. En oepsie, did it again.
0: Nee, hè?
2: Ja.
0: Maar door,
2: ja.
0: Door de knip heen?
2: Nee, gewoon alles al in huis, afspraak moest gemaakt worden. En toen zei die kleine meid van, weet je, ik kom ook nog even.
0: Ik piep er nog even tussendoor voordat de schaar erin gaat.
2: Ja.
0: Joh, maar ik even, want iedereen die nu luistert, die hoor ik denken, maar deze vrouw wilde helemaal geen kinderen, maar heeft er nu 3. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, alle kinderen zijn hartstikke welkom. Gelukkig. Alleen, weet je, soms dan plan je dingen en dan wil het niet. En soms moet je het gewoon laten gebeuren en dan zit je met 3.
0: Ja, zit je in één keer met een huis vol.
2: Ja, nee, hartstikke lief zijn ze hoor. Echt alle 3 schatten en hartstikke welkom. Maar alle 3 ongepland, ja. Maar heel gezellig hoor.
0: Wat een cadeautjes, geweldig. Bijzonder Michelle. Ik ga een ronde van Minute to Win It met jou spelen. Ik zat bijna vergeten. In Minute to Win It moet je proberen om 5 begrippen te raden binnen 1 minuut. Ik ga al die begrippen aan je omschrijven. Lukt het jou om ze alle 5 te raden? Dan win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Ondertussen kijkt er wel een jury mee. Die jury heeft een grote rode knop en die klinkt zo. Dus als ik iets verkeerd doe, dan moeten we net zo lang doorgaan met nieuwe begrippen, totdat we 5 begrippen binnen die minuut hebben.
2: Yes,
0: ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Heel fijn, daar gaan we. Oké, dit is iets dat je kunt winnen. Het is eigenlijk een van de hoogste onderscheidingen ooit in de wetenschap bijvoorbeeld.
2: Een medicijn?
0: Ja, je zit wel een beetje in de goede richting. Je hebt er één in de wetenschap, je hebt er één in de natuurkunde, één voor de vrede.
2: Geen idee, een Nobelprijs?
0: Die zocht ik, heel goed. dit is een figuurtje uit de fictieve serie, is van hout gemaakt en zijn neus groeit.
2: Pinocchio.
0: Ja, zijn neus groeit en zijn licht. Dit is een van de bekendste voetballers. Niet Ronaldo, maar die andere.
2: Messi?
0: Ja. Dit is een technologiebedrijf. Ze hebben Windows gemaakt, Windows 95 en zo.
2: Ja, joh.
0: Bill Gates. Als iets niet...
2: Microsoft.
0: Ja, geweldig. Oh. En hiermee kijk je naar de sterren, zodat je ze kunt zien.
2: Ja, zo'n sterrenkijker ding.
0: Ja, en hoe noemen die ook wel?
2: Ja.
0: Je belt nu met je... Aan je oor heb je je...
2: Telefoon. Ja, telescoop natuurlijk. Wat slecht.
0: Michelle, wat slecht, wat goed.
2: Nou ja, ik heb ze wel, ja.
0: Ik zit hier met hartslag 200 en jij zat gewoon heel rustig. Oh, misschien dit, misschien dat. Het is toch allemaal goed ook. Het is ongelooflijk.
2: Ja, gewoon, weet je, die Friesen denken altijd heel nuchter, hè. Dat moet je met spelletjes ook doen.
0: Ja, nou, met hoeveel gemak je door het leven gaat, ik vind het echt bewonderingswaardig, Michelle. Gefeliciteerd.
2: Je wint het
0: Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus dan kan je bijvoorbeeld naar het Dierenpark Amersfoort, Snow World of overnacht in een Bastion Hotel, wat jij wilt.
2: Is helemaal goed. Ik denk dat we lekker een hotelletje pakken en dan zonder de kinderen.
0: Dat zou ik zeker even doen. Even bijkomen. Hele mooie avond nog, Michelle.
2: Hey, dank je. Hoi, hoi.
0: Morgen nieuwe ronde van Minute 2 in het jezelf opgeven. Doe je iets voor half 8.

0: Simply Red. Zo, goedenavond. And the right thing bij Joe. Goedenavond, is Guido hier. Zometeen krijg je nieuws van 8 uur en daarna een muzikale keuze. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1983. En jij kan stemmen op jouw favoriet. Dat doe je nu in de app van Joe. Ooit liedje met de meeste stemmen zometeen. En verder muziek van Whitney Houston en ook Fleetwood Mac, Little Lies.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop. Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint.
9: Boost yourself.
10: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
10: Kom naar de meer mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Hé, hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: Giga veel.
8: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortillarol. Lekker.
11: Kippie.
12: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera... of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
16: je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Met muziek van Fleetwood Mac, Little Lies. Na het nieuws van 8 uur krijg je van Rebecca Looijen.
19: Goedenavond. In Zeeland is er veel onbegrip over het vrijlaten van de verdachte in het schoolkampdrama. Deze zomer kwamen 3 kinderen en een schooldirectrice om het leven toen ze op de fiets onderweg waren naar het kamp. Ze werden geraakt door een auto die uit de bocht vloog. De bestuurder reed roekeloos met een snelheid van 130 waar je 80 mag. Maar hij komt dus onder voorwaarden vrij. Je hoort de rechtbank daarover bij RTL Nieuws.
20: Dat herhalingsgevaar wat er is, dat kunnen we op een andere manier oplossen. Met controle op middelengebruik, een rijverbod, zou ik haast zeggen natuurlijk. Reclasseringstoezicht en hij moet natuurlijk naar de strafzitting komen.
19: Maar nabestaanden en buurtbewoners vinden dat ongelooflijk. De gevaarlijke situatie rondom het gaslek in Utrecht is inmiddels onder controle. Er zat gas in de spouwmuren en in de kelder van een flatgebouw, maar de brandweer heeft dat er inmiddels uit kunnen halen, dat meldt RTV Utrecht. Zo'n 100 huizen werden vanavond ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een buurtcentrum, maar kunnen nu waarschijnlijk weer snel naar huis. Het herstellen van de droogte in ons land gaat waarschijnlijk nog maanden duren. Volgens het landelijke crisisteam is er een natte herfst en winter nodig om de grond weer goed voor te bereiden op een droge lente. Met name het herstellen van het grondwater gaat nog lang duren. Het waterpeil in de rivier is nog altijd niet goed. Mogelijk wordt er op de IJssel daarom een eenrichtingsverkeer ingevoerd en dat kan grote gevolgen hebben voor binnenvaartschepen. En sport dan nog de Formule 1, want volgend jaar komen er meer sprintraces bij, waaronder eentje in Monaco. Maar Lewis Hamilton is daar niet heel blij mee. Hij vindt het nergens op slaan, want volgens hem heeft zo'n sprintrace in Monaco helemaal geen zin. Inhalen is daar namelijk hartstikke moeilijk, omdat het circuit smal is en er veel bochten in zitten. Volgens Hamilton moet er daarom iets anders bedacht worden om het spannend te maken. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het noorden regen en het koelt af tot een graad of 8. Morgen wordt zonnig met maximaal 20 graden.
18: Het Joverkeer of Flitsmeister dan nog. Er staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en Leenderheide. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor zijn twee rijstroken dicht. Je gebruikt daar de rechter parallelrijbaan. En dat duurt naar verwachting nog tot 1 uur of 9. Je vertraging is daar nu iets meer dan 1/2 uur.
9: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Dit is Joe met Guido Kuijn.
18: Ja, en om die kaarten te winnen heb je de app van Joe nodig. Download hem alvast, even kun je meteen stemmen op jouw favoriete liedje uit 1983.

0: Whitney Houston, I Have Nothing bij Joe. Met zo nog Blondie. En ook Daryl Hall en John Oates, Man Eater, komt eraan. Het is 23 september 2026. En de vraag bleef maar onbeantwoord. Doen we nou wel mee? Doen we nou niet mee? Het was heel lang onzeker, maar het gaat uiteindelijk toch gebeuren. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Er is echt lang gewikt en gewogen, maar Israël doet natuurlijk mee. Dus daar werd over getwijfeld. Maar nu heeft de Avrotros toch besloten om Nederland te laten deelnemen. Maar wie ons kikkerlandje gaat vertegenwoordigen is nog onbekend. Dus dat gaan we nog horen. Verder goed nieuws voor iedereen met een auto vandaag. Want autodieven slaan steeds minder vaak toe. Dit jaar zijn er honderden auto's minder gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. En die daling die zou komen omdat politie en verzekeraars beter met elkaar samenwerken, waardoor de pakkans groter wordt. Maar er zijn nog wel een paar modellen populair bij de autodieven, dus schrijf mee. De Toyota Corolla Cross, de Volkswagen Polo en de Fiat 500. Dus houd die scherp in de gaten.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Ook even in de gaten houden, de app van Joe. Daar staat een muzikale keuze voor je klaar. Iedere dag rond 7:50. Twee liedjes uit de top 40 uit een eerder jaar. En de vraag, welke van de twee wil je liever horen op Joe? Vandaag de top 40 van vandaag dus. 23 september, maar dan in 1983. En toen in de top 40 stond Rigera en Vamos a la Playa.
2: Vamos a la playa.
0: Genesis met Mama.

En jij mag het zeggen. Welke van deze twee liedjes wil je zo meteen van begin tot eind horen hier op Joe? Open even de app van Joe. Heel makkelijk, op de homepagina kan je tikken op jouw favoriet. Het liedje met de meeste stemmen hoor je over een minuut of 7. Na muziek van Blondie, Heart of Glass en dit zijn Hall & Oates en Maneater.

0: Blondie bij Joe en Heart of Glass. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar nu wanen we ons muzikaal gezien even in het jaar 1983. Het jaar dat je met natte haartjes op de bank kon gaan zitten en kon gaan kijken naar... The A-Team. Ja, uiteindelijk zijn er 5 seizoenen gemaakt. En er is in al die 5 seizoenen geen enkele kogel raakgeschoten. Dat kan ik je wel vertellen. In de top 40 vandaag, 23 september, maar dan in 1983, stonden deze 2 liedjes. Ik heb het over Rigera en Vamos a la Playa.
3: Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh.
0: En ook over Genesis en Mama. En de keuze, die was aan jou. In de app van Joe kon je stemmen op Rigera en Vamos a la Playa en Genesis met Mama. De winnaar van vandaag heeft 58% van de stemmen. En gaat onder de naam Genesis.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: De winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Genesis en Mama. Ik ben verbeterd in de app van Joe. Ik zei net dat er in die E-team nooit een kogel raak was. In al die 5 seizoenen. Tenminste, ik heb nooit een kogel raak zien gaan. Maar er is blijkbaar ooit een kogel in het lichaam van Murdoch geweest. Weet je wel, die piloot. En die moest toen bloed krijgen. Dus laat dat dan de enige kogel zijn die raak was. Morgen een nieuwe editie van Oh Ja, die had je ook nog. Dan heb je de keuze uit 2 liedjes uit de top 40 van morgen. Maar dan in 1989. En zo meteen hier bij Joe. Billy Joe met Piano Man en Michael Sambello. Maniac.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was.

0: coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.

0: de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
9: 8:30 geweest, goedenavond. Dit is Joe met zometeen Billy Joel en Piano Man. Eerste Joe verkeer op Flitsmeister met een file op de A2. Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Baterdorp en Leenderheide is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor zijn de twee rijstroken dicht en gebruik je daar de rechter parallelrijbaan. Je vertraging is er nu bijna een half uur. En naar verwachting is het wel rond een uur of 9 opgelost.
10: Dit is Joe.

Billy Joel, Piano Man, op je woensdagavond bij Joe. Het is Guido hier. En vandaag is de start geweest van de astronomische herfst. Zo, praat ik je even meteen in depressie in. Tenminste, ja, ik vind het toch wel lastig hoor, want ik kom nu 's avonds thuis en is het al helemaal donker. Maar gelukkig ben ik een nerd, dus heb ik een smart home. En dan heb ik allemaal van die sensoren die dan merken dat ik thuis ben. En als de voordeur open gaat, begint het licht te branden. Kan ik echt iedereen aanbevelen voor tijdens de donkere dagen. Kijk er nu al naar uit om een kerstboom slim te maken. Oh, wordt leuk. Dit is Belinda Carlisle, Leave a Light On.

0: Dr. Alban. And It's My Life bij Joe. Je hoort hier het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90... met zo Lionel Richie en ook Bon Jovi, Living on a Prayer. En het nieuws krijg je zo van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Ik vertel je zo waarom je gevaar loopt... als je het spel GTA 6 nog wil reserveren. Oei, jij kijkt heel moeilijk.
0: Ja, dat wil ik nog doen.
1: Ja, nou, dan moet je opletten.
0: Nou, gaat zo horen.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
10: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
12: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
12: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Met muziek van Bon Jovi, Living on a Prayer. Na het nieuws van 9 uur krijgen we van Rebecca Looijen.
14: Goedenavond. Er komt nog geen officieel advies om een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te halen. Experts raden dat aan, maar het kabinet gaat daar nog niet in mee. Volgens de staatssecretaris wordt het huidige advies van 3 dagen nu al amper gevolgd. En dat uitbreiden wordt vooral voor mensen in kleine huizen erg lastig. Hij wil daarom eerst kijken of de supermarkten een grotere rol kunnen spelen bij mogelijke noodsituaties. Railschoppers mogen morgenmiddag niet in het centrum van Opheusden komen in Gelderland. Er geldt daar een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten nadat het vorige week uit de hand liep tijdens een gemeenteraadsvergadering over de komst van een asielopvang. Tegenstanders gooiden met vuurwerk en bekogelden de politie. 14 mensen zijn daarna opgepakt. In Gaza is steeds meer geweld tegen vrouwen en meisjes. Daar waarschuwt de Verenigde Naties voor. Ze maken zich vooral zorgen over gedwongen huwelijken, want die zijn er in de Gazastrook steeds meer en ook regelmatig met kinderen. Er is sprake van een stijging van maar liefst 123%. Verder zijn er meer verkrachtingen en neemt het huiselijk geweld ook toe. En opletten als je het nieuwe videospel GTA 6 nog wil gaan reserveren, want oplichters zitten daar bovenop. Er zijn alleen in Nederland al tientallen nepwebsites aangemaakt met schimmige installaties. Dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Fans worden dan met nepkortingen verleid en je trapt er zo in, want sommige lijken wel heel erg op de echte website. Maar vervolgens worden je gegevens gejat of blijven de criminelen elke maand geld van je rekening afhalen. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het noorden regen en het koelt af tot een graad of 8. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden.
15: Dit is Joe met Guido Kuijn.
13: Goedenavond op deze woensdag. Zometeen Bob Marley, ook Lionel Richie met Say You, Say Me.

Lionel Richie, Say You, Say Me bij Joe. Hey, en ik weet niet hoe jouw agenda er morgen uitziet. Maar ik zou gewoon nu alvast... Hup. Die hele pagina, al die meetings, allemaal weg. Het gaat allemaal niet door. Want we moeten naar Joe luisteren, want dan maak je kans op tickets voor Celine Dion in Parijs. In de app van Joe kan je er elke keer afvinken als je er hoort. Doe je het goed?

Culture Club. Do you really want to hurt me bij Joe? En wat zou het mij pijn doen als ik zometeen 0 euro weg mag geven in de 10 voor 10? Maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Niet over mijn lijk. Zometeen weer kans op 100 euro in de 10 voor 10. Over 6 minuten geef je op. En dat doe je allemaal via de app van Joe.

0: Prince bij Joe.
1: I would die for you. Zometeen Taylor Dane, Tell It To My Heart en nog kans op 100 euro. In een nieuwe ronde van de 10 voor 10 zometeen hier bij Joe. Wil je meespelen en kans maken op die 100 euro? Pak de app van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welke app herken je aan het gele logo met daarin het spookje? Misschien heb je hem wel op je telefoon. Welke app heeft het gele logo met het spookje? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
2: Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister donderdagochtend naar de Coen & Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion de dag bij Joe. Live in Parijs.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Het is weer Bol-10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
7: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
6: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen.

0: voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Dit is Joe.

0: Nick Kamen, I Promised Myself bij Joe. Met zo nog Kate Bush en ook Wuthering Heights. Of tenminste, Kate Bush met Wuthering Heights. En ook een nieuwe ronde van...
1: De 10 voor 10.
0: Spelen we zometeen kans op 100 euro voor Hans vanavond. Hallo Hans.
2: Goedenavond Guido.
0: Goedenavond. Jeetje, wat een idyllisch plaatje schetste jij.
2: Heerlijk, hè?
0: Ja.
2: Dat is toch genieten?
0: Schets hem nog eens.
2: Ik schets hem nog eens een keer. Wij zitten met in de camper Yatzee lekker te spelen.
0: Ja.
2: Met mijn vriendin Yvonne.
0: Ja.
2: En de hond legt lekker op zijn rug met zijn pootjes in de lucht. Lekker te genieten. En we luisteren natuurlijk lekker naar Jo.
0: Heel goed. Naar Jo.
2: naar
0: mij op ja. Jo.
2: Jo, ja.
0: Goed, hey, maar waar zit je dan ergens?
2: Wij zitten nu in Assen. Aan de rand van Assen zitten we.
0: Ja.
2: Op een camperplaats. En vandaag hebben we dus 45 kilometer gefietst.
0: Zo!
2: Rond de Assen, dat is een fietsroute, knooppuntenroute.
0: Ja.
2: En morgen gaan we dan 35 kilometer fietsen. Kijk. Nog een keertje. En dan nog even shoppen in Assen.
0: Zo, wat heerlijk zeg.
2: Ja.
0: Hans,
2: ja,
0: wat heb je het allemaal verdiend, joh?
2: Lief zijn, ik mag mee.
0: wat fijn. Leuk. Nou, ik klinkt echt fantastisch.
2: Ja.
0: Zometeen dus kans op 100 euro in de 10 voor 10. Gaat dat ook op de vakantie of heb je andere gedachten?
2: Nee. Ik wil een nieuwe jas kopen voor de winter.
0: Oh,
2: dus als ik hem mag winnen, ik hoop niet dat ik alleen de knopen win.
0: Ja, laten we wel proberen die volle 100 euro. En dus hopelijk de hele jas als die een beetje te betalen is. En anders een goed deel van de jas kunnen betalen. Leuk, Hans.
2: Het is wel leuk dat ik mee mag doen, joh.
0: Kijk, zo is het. Kijk, jij gaat er helemaal goed in, helemaal ontspannen.
2: Ja.
0: Dit gaat helemaal goed komen, Hans. Ik spreek je zo.
2: Heerlijk. Dankjewel, jongen.

0: Kate Bush. Wuthering Heights bij Joe. Met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen nog Jazz and the Plastic Population.
1: De 10 voor 10.
0: Maar eerst eens even kijken of we 100 euro weg kunnen geven aan Hans. Die komt eigenlijk uit de kop van Noord-Holland, maar zit nu lekker in de camper in de buurt van Assen, aan het fietsen, aan het jatzeeën. Hij is gewoon heerlijk aan het genieten van de vakantie, terwijl de rest van Nederland hard aan het werk is. Maar als hij zometeen 100 euro wint in de 10 voor 10, of überhaupt geld, gaat het naar een nieuwe winterjas. Voor de kou, Hans.
2: Ja, die heb ik nodig.
0: Hard nodig, want anders worden we ziek, hè?
2: Ja, dan krijgen we snortneuzen.
0: Ja, willen we niet hebben.
2: dan loop je neus in en ruik je je voeten.
0: Zo is het. Ja, je poept er echt tegeltje na tegeltje uit. Ik vind het fantastisch.
2: Mooi,
0: Hans, we gaan de 10 voor 10 spelen. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven. Dat ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een campermerk. Noem ik echt een campermerk. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, helemaal goed.
0: Mooi, man. Dan starten wij met vraag 1. Welke app herken je aan het gele logo met een spookje?
2: Snapchat.
0: Ja, je staat op het tientje. Vraag 2. Hoe heet de langste rivier van Europa?
2: De Rijn?
0: Nee, vind ik ik vind het een logische gok, maar het is de Wolga. Ruim 3.500 kilometer lang. Oh. Jij blijft staan op een tientje. We gaan naar vraag 3. Maak de titel van de Joe-hit van Jazz and the Plastic Population af. The Only Way... Zeg iets.
2: Is dat?
0: Oh, echt net binnen de tijd. Maak het nou niet zo spannend, Hans.
2: De rit heb ik al binnen.
0: Heel goed, ja. De rit van de jas, die kan erop.
2: Ja.
0: We gaan met 20 euro naar vraag 4. Met welk instrument meet je het tempo van muziek?
2: Oh, met zo'n tik-tak, tik-tak, tik-tak.
0: Jezus. Oh, dat is wel te laat. Jammer, Hans. Het grootste moment van je leven. Metronoom.
2: Ach, nooit. Ja, het woord ken ik niet. Maar ik ken het apparaat wel.
0: Ja, de tik-tak-machine. Ja.
2: Nou, dan gaan we mouwen.
0: Ach, jammer, ja. Nou, we gaan gewoon verder met vraag 5. 0 euro op de teller op dit moment. Welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in de Kuip?
2: Feyenoord.
0: Je staat weer op een tientje. De rits is weer binnen, Hans. We gaan naar vraag 6. Wat is 1000 min 375?
2: 625.
0: Ja, je staat op 20 euro. Vraag 7. Waarvan wordt popcorn gemaakt?
2: Met mais.
0: Ja, ook weer goed. We zijn op dreef,
2: Hans. Ik heb vanmiddag gegeten.
0: De hond?
2: Ja, de hond, die eet mais.
0: Ongelooflijk, Hans. Je zit ook weer vol met verhalen. We gaan wel verder met de 10 voor 10 jaar voordat we afdwalen.
2: He?
0: We gaan verder met de 10 voor 10. 30 euro op de teller. Hoppa. Vraag 8. Hoe heet de term die bij tennis staat voor 0 punten?
2: Shit, out.
0: Nee, ik zocht love.
2: Oh, love?
0: 15, love.
2: Zou ik ook wel willen, love.
0: Ik raak nog in de lachstuin met jou. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 9. Wie was de allereerste keizer van het Romeinse Rijk?
2: Napoleon?
0: Nee, die was van Frankrijk. Oh. Ik zocht Augustus.
2: Oh, daar ben ik van. 24 augustus.
0: Die zou je het hebben. Het is ongelooflijk. We gaan naar de laatste vraag, Hans. Vraag 10 met 30 euro op de teller. Welk dier staat bekend om zijn zwart-witte vacht en eet voornamelijk bamboe?
2: Hoe heet dit nou, die malle? Jezus, Mina. Beetje kolokol. Nee, ik weet panda.
0: Ja? Echt, ik krijg nog een hartverzakking door jou. Oh, echt. Net binnen de tijd.
2: Heerlijk.
0: En nog goed ook, Hans. Jij wint 40 euro in de 10 voor 10.
2: Kijk, heb ik toch met mijn raarsgeld eruit voor deze week.
0: Zo is het. Dank voor het meespelen, Hans. En nog heel veel plezier tijdens je reis door Nederland.
2: Dankjewel, Guido. En jullie allemaal een fijne avond.
0: Dankjewel.
2: En een goede uitzending.
0: Komt goed. Morgen een nieuwe editie van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Hopelijk zonder hartverzakking dan. Jezelf opgeven doe je iets vanaf 10 morgenavond via de

0: Twice the Big. To Be With You by Joe. Met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen een liedje waar ik echt naar uitkijk. Whitesnake, Here I Go Again. Zet de radio daarvoor harder zometeen. En ook voor Roxette en ABBA. Net als voor Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. We zijn met z'n allen iets te voorzichtig geworden voor oplichters. En ook dat zorgt nu weer voor problemen.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: in de textielbak.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met Vin.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Hey, koopjesjager.
11: Ja, jij?
10: Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
13: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
12: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
14: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Dit is jouw. Het nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond.
11: Steeds meer Nederlanders hebben betaalproblemen doordat ze denken dat herinneringsbrieven nep zijn. Dat meldt het AD. Sommige mailtjes worden meteen weggegooid uit angst voor oplichters. Maar daardoor missen we ook vaker een echte betalingsachterstand. Het zorgt ervoor dat we meer aanmaningen krijgen. Tientallen boze boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen omdat ze bezorgd zijn over de lokale stikstofplannen. De provincie wil onder meer een mestverbod gaan invoeren in stikstofgevoelige natuurgebieden. De hal van het provinciehuis zit vol met boeren die hun onvrede daar duidelijk maken. Sommigen zijn er op hun trekker naartoe gekomen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op het strand. Dat is op meerdere plekken daar gevonden. Het is nog niet duidelijk waar de olie vandaan komt. Ga je naar het strand, dan is het advies om voorzichtig te zijn en contact met de olie te vermijden. En zie je plekken bij het water, ga dan niet zwemmen. En sport dan nog de Formule 1, want volgend jaar komen er meer sprintraces bij, waaronder eentje in Monaco. Maar Lewis Hamilton is daar niet heel blij mee. Hij vindt het nergens op slaan, want volgens hem heeft zo'n sprintrace in Monaco helemaal geen zin. Inhalen is daar namelijk hartstikke moeilijk, omdat het circuit erg smal is en er veel bochten in zitten. Volgens Hamilton moet er daarom iets anders bedacht worden om het spannend te maken. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het bijna overal droog en het koelt af tot een graad of 8. Morgen wordt zonnig met maximaal 20 graden. Morgen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Dit is Joe.

0: vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.

0: vragen bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister donderdagochtend naar de Coen & Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion de dag bij Joe. Live in Parijs.
1: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Terugleverkosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
15: Kozijnshop.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
18: Uit eten of een avond uit. Waarom

0: weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond. Er is meer bekend over het gaslek vanavond in Utrecht. Die is ontstaan tijdens werkzaamheden aan de gasleiding. Uiteindelijk moesten er tientallen huizen ontruimd worden omdat er gas in de spouwmuren en de kelders terecht was gekomen. De brandweer kon dat gelukkig snel oplossen. Bewoners konden binnen een paar uur alweer terug naar huis. Steeds meer Nederlanders hebben betaalproblemen doordat ze denken dat herinneringsberichten nep zijn, dat meldt het AD. Sommige mailtjes worden meteen weggegooid uit angst voor oplichters, maar daardoor missen we ook vaker een echte betalingsachterstand. Het zorgt ervoor dat we meer aanmaningen krijgen. Er komt nog geen officieel advies om een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te halen. Experts raden dat aan, maar het kabinet gaat daar nog niet in mee. Volgens de staatssecretaris wordt het huidige advies van 3 dagen nu al amper gevolgd. En dat uitbreiden wordt vooral voor mensen in kleine huizen erg lastig. Hij wil daarom eerst kijken of de supermarkten een grotere rol kunnen spelen bij mogelijke noodsituaties. En opletten als je het nieuwe videospel GTA 6 nog wil gaan reserveren, want oplichters zitten daar bovenop. Er zijn alleen in Nederland al tientallen nepwebsites aangemaakt met schimmige installaties. Dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Fans worden dan met nepkortingen verleid. Je trapt er zo in, want sommige lijken wel heel erg op de echte website. Maar vervolgens worden je gegevens gejat of blijven de criminelen elke maand geld van je rekening afhalen. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het bijna overal droog en het koelt af tot een graad of 8. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden.
7: Dit is Joe.

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Terugleveren kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.

0: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op Concertgebouw.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
13: Uit eten of een avond uit. Waarom kiezen als je het all-inclusive kan beleven bij Preston Palace? Boek snel op prestonpalace.nl.
14: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
16: Dit is Joe. Het nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht. Groningen en Drenthe krijgen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Eigenlijk wilden ze het al 2 jaar eerder doen, maar dan wordt het in India gehouden. De laatste keer dat Nederland de WK op de weg kreeg was in 2012 in Limburg. Toen werd Marianne Vos voor de 2e keer wereldkampioen. Premier Jette weet nog niet of hij naar de G20-top gaat eind dit jaar. President Poetin is ook uitgenodigd, maar Jette wil afwachten of hij ook echt komt. Daarna besluit Jette pas wat hij zelf doet. De G20-top wordt gehouden in Miami en Poetin komt maar zelden Rusland uit. Maar hij was ook op de Alaska-top. Een AI-programma van OpenAI heeft een Australische overheidswebsite gehackt. Daardoor kon het bij medische gegevens. De premier van Australië noemt dat onacceptabel en heeft erover gesproken met de baas van het bedrijf. Volgens de premier duurde het veel te lang voor het probleem werd gemeld, want het gebeurde al in juni. En omroepbaas Jan Slachter denkt niet dat Omroep Max mee gaat zoeken naar de inzending voor het Songfestival. Nu Nederland toch meedoet, moeten experts van meerdere omroepen bepalen wie we sturen. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem. Bij Renze zei hij dat je hem ook geen trainer maakt van het Nederlands elftal. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dit is Joe.

0: van 1 uur.
1: Goeienacht. Gelderland heeft als eerste provincie harde regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen bijvoorbeeld geen nieuwe veehouderijen komen. Dat gaat nog dit jaar in. 7 statenleden van de BBB stemden tegen de plannen van hun eigen gedeputeerden. 3 mannen uit Drenthe riskeren celstraffen van ruim 2 jaar tot 4 jaar. Ze zouden webwinkel Amazon voor miljoenen hebben opgelicht door dure producten te bestellen, zoals telefoons en Lego. Die werden na bezorging aangemeld om retour te sturen. Alleen werden er goedkope dingen van hetzelfde gewicht in de dozen gedaan. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een auto met hoge snelheid ingereden op een politieagent en een militair. De militair raakte zwaar gewond. Dat bleek de zoon van de Israëlische ambassadeur in Amerika. Israëlische troepen hebben de bestuurder van de auto doodgeschoten na de aanslag. En Groningen is blij met de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Het moet volgens een gedeputeerde laten zien hoe mooi het noorden van Nederland is. De WK op de weg komt in 2034 naar Groningen en Drenthe. De laatste keer dat het in Nederland werd gehouden was 14 jaar geleden in het Limburgse Valkenburg. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. Rondom de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden in Gelderland mogen geen nieuwe veehouderijen meer komen, heeft de provincie besloten. Het is een van de maatregelen die nog dit jaar ingaat om de stikstofuitstoot te verminderen, zodat er weer gebouwd kan worden. Andere maatregelen worden de komende jaren uitgerold. Wielrenner Bauke Mollema kijkt uit naar de wereldkampioenschappen op de weg in Zijn, Groningen en Drenthe. Die zijn over 8 jaar en moeten laten zien wat het noorden van Nederland te bieden heeft. Mollema hoopt dat het een mooi volksfeest wordt voor mensen in Groningen en Drenthe, waarbij zowel de stad als het platteland eruit moeten springen. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-programma van OpenAI. Dat kon bij medische gegevens komen, al zegt het bedrijf dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. Wel zijn er misschien nog meer overheidswebsites gehackt door het AI-systeem, dat wordt nog onderzocht. En president Xi van China is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij het staatsbezoek. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.